0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe Nederlandse kampioene tijdrijden Danique Hengeveld bewijst haar veerkracht na mentaal zware periode. Tijdens de nationale kampioenschappen in het Gelderse Laren reed ze met een gemiddelde snelheid van ruim 47,5 km per uur naar de titel. Ze bleef daarmee ploeggenoten Femke de Vries en Lieke Nooijen voor op een volledig Visma-podium. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes van Hengeveld volgt op een intensief traject. Na een zware valpartij in de Tour of Britain vroeg ze destijds vanuit het ziekenhuisbed publiekelijk aandacht voor het mentale welzijn van wielrensters. Ze gaf toen aan dat ze door een lastige privésituatie mentaal eigenlijk niet klaar was om te starten. Inmiddels heeft ze de rust hervonden bij haar huidige ploeg en laat ze zien dat ze sportief weer volledig meedraait aan de top. Bij de mannen ging de nationale tijdrittitel naar de 24-jarige Huub Arts. Hij legde het parcours van 36 kilometer ruim een halve minuut sneller af dan Dylan van Baarle, die het zilver pakte. Sjoerd Baks legde beslag op de derde plaats. De kampioen van vorig jaar, Daan Holen, moest de strijd in Laren vooraf al staken wegens ziekte. De organisatie hield de ritten vanwege de extreme warmte later op de avond. Voor de renners verschuift de focus nu direct naar komende zondag, wanneer het Nederlands kampioenschap op de weg op het programma staat in Nijmegen en Berg en Dal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft een superstart beleefd tegen Tunesië op het wereldkampioenschap. Het Nederlands elftal leidt bij rust comfortabel. De vraag is of Oranje groepswinnaar wordt en dan tegen Marokko mag spelen. Wordt Nederland tweede, dan wacht Brazilië in de knock-outfase. Bij Oranje heeft bondscoach Ronald Koeman voorafgaand aan het laatste groepduel tegen Tunesië uitgelegd waarom Mickey van de Ven en Crescencio Summerville niet in actie komen. Koeman hoopt dat Donyell Malen het verschil kan maken. Het gaat om de laatste groepswedstrijd van Nederland op dit wereldkampioenschap. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld. Brazilië wint de groep na een zege op Schotland met 3-0. Neymar maakt na bijna 1000 dagen zijn rentree en speelt een kwartier. Als Oranje tweede wordt in groep F, dan is Brazilië de tegenstander in de volgende ronde. Bondscoach Carlo Ancelotti zegt dat Nederland meer ervaring heeft dan Japan en dat Zweden veel potentie heeft.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Qatarese voetballer Madibo is door de terugcommissie van de FIFA voor 5 wedstrijden geschorst nadat hij in een groepswedstrijd een dubbele beenbreuk veroorzaakte bij de Canadees Kone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde in de 56e minuut van de wedstrijd toen Madibo te hard doorstapte op zijn tegenstander. Kone moest het veld per brancard verlaten en is direct daarna geopereerd. De Canadees zit op dit moment in een rolstoel. De straf is door de commissie flink uitgebreid omdat Madibo zijn tegenstander van achter neerhaalde met een zware blessure tot gevolg. Aanvankelijk hoefde de speler alleen het laatste groepsduel toe te kijken. De extra schorsing heeft voor dit toernooi geen gevolgen meer voor Qatar. Het land is namelijk uitgeschakeld na een nederlaag tegen Bosnië en Herzegovina. Madibo besloot Kone een paar dagen na het akelige incident wel op te zoeken in het ziekenhuis. Volgens de Qatarese bond zorgde die ontmoeting, waarbij de twee elkaar omhelsden, voor een verzoening tussen de spelers. Ondanks het uitvallen van Kone bereikt Canada een historische mijlpaal. De ploeg ging met 2-1 onderuit tegen Zwitserland, maar plaatste zich als nummer 2 van de pool voor het eerst in de geschiedenis voor de knock-outfase van het wereldkampioenschap. Zwitserland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Nachtradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En mensen die niet zitten te wachten op het hete weer kunnen vandaag ook naar de film. Bioscoopketen Pathé heeft vandaag tientallen extra films ingepland voor mensen die graag een filmpje willen pakken bij de airco. Omdat veel scholen vandaag dicht zijn, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms te zien. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Op het wereldkampioenschap heeft Curaçao met 2-0 verloren van Ivoorkust. Het toernooi is voorbij voor de ploeg van Dick Advocaat. Ecuador heeft Duitsland met 2-1 verslagen en gaat door naar de knock-outfase. Daniel Malen kwam met hoge verwachtingen, maar dit wereldkampioenschap valt nog tegen voor hem. Ronald Koeman zegt dat topsport knetterhard is en dat Daniel weet dat hij kansen heeft gemist. Brian Brobbey heeft tegen Zweden 2 gescoord, terwijl Koeman Malen nog altijd belangrijk noemt. Brazilië wint de groep na een zege op Schotland met 3-0. Neymar maakt na bijna 1000 dagen zijn rentree en speelt een kwartier. Als Oranje tweede wordt in groep F, dan is Brazilië de tegenstander in de volgende ronde. Bondscoach Carlo Ancelotti zegt dat Nederland meer ervaring heeft dan Japan en dat Zweden veel potentie heeft. Bij Marokko klinkt alvast enthousiasme over een mogelijk duel met Oranje. Anas Salah Eddin en Ismaël Saibari spraken na de zege op Haiti hun zin in zo'n ontmoeting uit. Als Nederland zich tegen Tunesië na groepswinst speelt, staat die wedstrijd in de nacht van 30 juni om 3 uur op het programma.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-talent Laurens van Hoepen ziet de belangstelling van Formule 1-teams en de media flink toenemen na een sterke start van het raceseizoen. De Trident-coureur reed zich onder meer in de kijker met een eerste pole position in Canada en de recente opmars van de 14e naar de 5e plaats in Barcelona. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de goede prestaties nemen teams het talent serieuzer als kandidaat voor een vast stoeltje. Van Hoepen maakte onlangs al zijn eerste meters in een Formule 1-auto tijdens een test voor het team van Williams op de Hungaroring. Teambaas James Fowles bevestigt dat de Nederlander in beeld is voor het opleidingsprogramma, al wil de Brit eerst meer van hem zien in de Formule 2. Van Hoepen hoopt zelf later dit jaar te debuteren tijdens een officiële eerste vrije training. Achter de schermen krijgt de jonge Nederlander ook steun uit onverwachte hoek. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen volgt de verrichtingen van zijn landgenoot op de voet en deelt af en toe advies uit in de paddock. Volgens Van Hoepen is Verstappen extreem gepassioneerd en keek hij ook live mee toen hij in Canada vanaf de eerste plek uitviel door een crash. Voor Van Hoepen breekt nu een drukke periode aan met 4 raceweekenden in 5 weken. Beginnend in Oostenrijk, gevolgd door Groot-Brittannië, België en Hongarije. Met daarna de zomerstop.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. In dezelfde pool hebben Japan en Zweden zich net als Nederland gemeld in de 16e finale. Daarmee bleef de eindstand na de laatste speelronde ongewijzigd. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De onvrede over de verdeling van het prijzengeld in het internationale tennis houdt aan, want de spelers gaan nu ook op het toernooi van Wimbledon een protestactie uitvoeren. De tennissers eisen een groter deel van de totale inkomsten van de prestigieuze Grand Slam toernooien. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment gaat 15% van alle toernooiinkomsten rechtstreeks naar prijzengeld voor de actieve spelers. Tennissers verwijzen met de invulling van hun actie specifiek naar dit huidige percentage. Hoewel de organisatie van Wimbledon de totale prijzenpot onlangs nog met 20% heeft verhoogd, vinden de spelers deze stap nog niet voldoende. Eerder ondertekenden de nummers 1 van de wereld, Aryna Sabalenka en Jannik Sinner, al een open brief aan de verschillende toernooiorganisaties, waarin ze expliciet vroegen om 22% van de totale opbrengst. Een vergelijkbaar protest van de topspelers vond eerder al plaats tijdens de officiële mediadag voorafgaande aan Roland Garros in Parijs. Zodra het toernooi officieel van start gaat, komen er in ieder geval 3 Nederlandse mannen in actie. Talon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan op de baan in het mannentoernooi. Bij de vrouwen doen daarentegen geen Nederlandse speelsters mee aan het hoofdtoernooi. Suzanne Lamens was de allerlaatste Nederlandse overgebleven speelster in het kwalificatietoernooi, maar werd in de voorronde uitgeschakeld.
0: Dit is jouw sportradio.

0: sport. Meer muziek.
1: Crown Free Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna die verdronk. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste Interland goal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman is ondanks de 3-1 kritisch gebleven. Hij heeft genoeg verbeterpunten gezien en zei dat je de kop kan kosten. Over Marokko en de reis naar Mexico wilde hij na de groepswinst niet te lang stilstaan. Aanvoerder Virgil van Dijk heeft na de zege gebaald van de tegentreffer van Tunesië. Die is opnieuw uit een corner gevallen. Dat ziet hij als een terugkerend patroon. Hij moet die tegentreffer nog laten bezinken. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld. Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité gaat voor het eerst alle deelnemers aan de Olympische Spelen rechtstreeks financieel steunen. Iedere Olympiër kan rekenen op een bedrag van $10.000, wat neerkomt op zo'n €8.800. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit volgt na jaren van toenemende kritiek. Al 130 jaar weigert de organisatie om het prijzengeld uit te keren, terwijl de sportkoepel miljarden euro's verdient aan het succes van de Spelen. Veel atleten hebben juist moeite om rond te komen. Normaal gaat een deel van de inkomsten naar de internationale sportbonden, die het geld bijvoorbeeld gebruiken voor prijzengeld. Maar nu keert de Olympische beweging dus ook rechtstreeks geld uit. Pau Gasol, de voorzitter van de atletencommissie, benadrukt dat het uitdrukkelijk niet om prijzengeld gaat. Het is een zogeheten Olympische beurs. Volgens Gasol is het geld bedoeld voor elke Olympiër en dus niet alleen voor medaillewinnaars of voor sporters uit specifieke landen. Het is een erkenning voor al het harde werk dat nodig is om de Spelen te bereiken. IOC-voorzitter Kirsty Coventry zegt enorm trots te zijn dat de organisatie deze stap zet, omdat er al jaren over wordt gesproken. De regeling start met terugwerkende kracht voor sporters die meededen aan de Winterspelen van Milaan. Atleten moeten het bedrag zelf aanvragen en het comité controleert eerst of de sporters de antidoping of ethische regels hebben overtreden. En als dat zo is, dan vervalt de beurs. Iedere 4 jaar wordt er dus $140 miljoen gereserveerd, wat genoeg is voor alle deelnemers.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Tegen Tunesië heeft Oranje opnieuw een tegengoal uit een hoekschop geïncasseerd. Aanvoerder Virgil van Dijk ziet daarin een terugkerend patroon en kijkt uit naar het treffen met Marokko. Brian Brobby heeft tegen Tunesië zijn derde doelpunt van dit WK gemaakt en werd verkozen tot man van de wedstrijd. De spits is blij met zijn rol in Oranje. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe Nederlandse kampioene tijdrijden Daniek Hengeveld bewijst haar veerkracht na een mentaal zware periode. Tijdens de nationale kampioenschappen in het Gelderse Laren reed ze met een gemiddelde snelheid van ruim 47,5 km per uur naar de titel. Ze bleef daarmee ploeggenoten Femke de Vries en Lieke Nooijen voor op een volledig Visma-podium. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes van Hengeveld volgt op een intensief traject. Na een zware valpartij in de Tour of Britain vroeg ze destijds vanuit het ziekenhuisbed publiekelijk aandacht voor het mentale welzijn van wielrensters. Ze gaf toen aan dat ze door een lastige privésituatie mentaal eigenlijk niet klaar was om te starten. Inmiddels heeft ze de rust hervonden bij haar huidige ploeg en laat ze zien dat ze sportief weer volledig meedraait aan de top. Bij de mannen ging de nationale tijdrittitel naar de 24-jarige Huub Arts. Hij legde het parcours van 36 kilometer ruim een halve minuut sneller af dan Dylan van Baarle, die het zilver pakte. Sjoerd Baks legde beslag op de derde plaats. De kampioen van vorig jaar, Daan Holen, moest de strijd in Laren vooraf al staken wegens ziekte. De organisatie hield de ritten vanwege de extreme warmte later op de avond. Voor de renners verschuift de focus nu direct naar komende zondag, wanneer het Nederlands kampioenschap op de weg op het programma staat in Nijmegen en Berg en Dal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Qatarese voetballer Madibo is door de terugcommissie van de FIFA voor 5 wedstrijden geschorst nadat hij in een groepswedstrijd een dubbele beenbreuk veroorzaakte bij de Canadees Kone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde in de 56e minuut van de wedstrijd toen Madibo te hard doorstapte op zijn tegenstander. Kone moest het veld per brancard verlaten en is direct daarna geopereerd. De Canadees zit op dit moment in een rolstoel. De straf is door de commissie flink uitgebreid omdat Madibo zijn tegenstander van achter neerhaalde met een zware blessure tot gevolg. Aanvankelijk hoefde de speler alleen het laatste groepsduel toe te kijken. De extra schorsing heeft voor dit toernooi geen gevolgen meer voor Qatar. Het land is namelijk uitgeschakeld na een nederlaag tegen Bosnië en Herzegovina. Madibo besloot Kone een paar dagen na het akelige incident wel op te zoeken in het ziekenhuis. Volgens de Qatarese bond zorgde die ontmoeting, waarbij de twee elkaar omhelsden, voor een verzoening tussen de spelers. Ondanks het uitvallen van Kone bereikt Canada een historische mijlpaal. De ploeg ging met 2-1 onderuit tegen Zwitserland, maar plaatste zich als nummer 2 van de pool voor het eerst in de geschiedenis voor de knock-outfase van het wereldkampioenschap. Zwitserland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Aanvoerder Virgil van Dijk heeft na de zege gebaald van de tegentreffer van Tunesië. Die is opnieuw uit een corner gevallen. Dat ziet hij als een terugkerend patroon. Hij moet die tegentreffer nog laten bezinken. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: special.
1: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
2: Formule 2-talent Laurens van Hoepen ziet de belangstelling van Formule 1-teams en de media flink toenemen na een sterke start van het raceseizoen. De Trident-coureur reed zich onder meer in de kijker met een eerste pole position in Canada en de recente opmars van de 14e naar de 5e plaats in Barcelona. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de goede prestaties nemen teams het talent serieuzer als kandidaat voor een vast stoeltje. Van Hoepen maakte onlangs al zijn eerste meters in een Formule 1-auto tijdens een test voor het team van Williams op de Hungaroring. Teambaas James Vals bevestigt dat de Nederlander in beeld is voor het opleidingsprogramma, al wil de Brit eerst meer van hem zien in de Formule 2. Van Hoepen hoopt zelf later dit jaar te debuteren tijdens een officiële eerste vrije training. Achter de schermen krijgt de jonge Nederlander ook steun uit onverwachte hoek. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen volgt de verrichtingen van zijn landgenoot op de voet en deelt af en toe advies uit in de paddock. Volgens Van Hoepen is Verstappen extreem gepassioneerd en keek hij ook live mee toen hij in Canada vanaf de eerste plek uitviel door een crash. Voor Van Hoepen breekt nu een drukke periode aan met 4 raceweekenden in 5 weken. Beginnend in Oostenrijk, gevolgd door Groot-Brittannië, België en Hongarije. Met daarna de zomerstop.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Bruin Brobby en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur een volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Het enorme festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is toch nog afgelast vanwege de hitte. Sommige mensen zaten gisteravond al op de camping. Toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Het festival trekt per dag 70.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. De man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Bruin Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Het WK 2026 is nu al het doelpuntrijkste WK ooit. In de wedstrijd tussen Turkije en de Verenigde Staten is treffer nummer 173 gevallen, waarmee het vorige record is verbroken.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug staat 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Er staan ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht. En de A27 Gorkum-Breda voor Werkendam 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
1: Grand Prix Radio.
0: Noud van Sommeren.
6: Goedemorgen, het is de start van vrijdag de 26e. Code rood vandaag. Dat is de eerste keer dat ik dat zeg op de radio. Ja. Hoe dan ook, we starten de dag sportief met heel veel sport.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het begin van deze vrijdag, de 26e, die de geschiedenisboeken ingaat als de dag dat het code rood was in Nederland. Vanwege de extreem hoge temperatuur. Het wordt al vroeg warm. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 graden in het westen en plaatselijk zelfs 39 in het oosten. En ik verwachtte zelfs uitschietjes naar de 40, hoor. Alleen helemaal aan het eind van de middag is er in het oosten een kleine kans op een stevige onweersbui. Verder wordt het dus een hete en overwegend zonnige dag. Dus gewoon weinig doen vandaag. Ga de weg niet op als het niet hoeft. Blijf gewoon thuis en hou elkaar goed in de gaten. Nou ja, de ochtendspits van deze vrijdag stelt ook weinig voor. Meerdere wegwerkzaamheden die dan wel doorgaan, die veroorzaken of kunnen wel wat vertraging veroorzaken, zo moet ik het zeggen. Zo dadelijk sport, want op deze vrijdagochtend zijn wij gewoon jouw sportradio.

Free Radio. Vandaag wordt het afgeraden om te gaan sporten. Maar ja, luister je naar ons, dan ben je gewoon sportief bezig. Want ook deze ochtend heel veel sport. Oud-international Daphne Koster gaat een nieuwe functie bekleden bij Ajax. De voormalig hoofd vrouwenvoetbal is per 1 juni gestart als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In haar nieuwe rol zal de 45-jarige Koster zich richten op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen, met een focus op de jeugdopleiding en zowel nationale als internationale groei. Onder haar eerdere leiding behaalde de Amsterdamse club onder meer 2 landstitels en bereikte het de kwartfinales van de Champions League in 2024. Daphne Koster, die dus een nieuwe rol heeft bij Ajax. Ja, dit weekend de start van het raceweekend in Oostenrijk, Formule 1. En aan de vooravond van dat weekend heeft coureur Lewis Hamilton onthuld dat hij aan het begin van het Formule 1 seizoen van vorig jaar, 2025, gehinderd werd door een nekblessure. Dat heeft hij goed geheim gehouden. De zevenvoudig wereldkampioen liep de blessure op tijdens een crash in een privé testprogramma in Barcelona. En dit was ter voorbereiding op zijn debuutseizoen bij Ferrari. De opgelopen klachten hebben zijn start bij het Italiaanse team vorig jaar beïnvloed. Hamilton geeft nu, dus ruim een jaar later, meer duidelijkheid over de fysieke ongemakken die hij destijds ervoer. Ja, wellicht heeft dat ook te maken gehad met de slechte prestaties vorig jaar. In het beginjaar bij Ferrari, zijn debuutseizoen bij de Italianen. Ja, niet alleen een slechte auto, maar dat hij lichamelijk dus ook niet helemaal in orde was. Daar komt hij nu dus vooruit. Zo dadelijk meer over het raceweekend in Oostenrijk. Onder andere met Max Verstappen blikken we vooruit. Wat verwacht hij van dit weekend? Hij heeft heel wat updates aan zijn auto gekregen. Gaat dat de sleutel zijn tot succes? En verder ook nog vooruitblikken op dit raceweekend met voormalig Formule 2-coureur Meinert van Buren later dit uur. Goedemorgen, wij zijn je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De onvrede over de verdeling van het prijzengeld in het internationale tennis houdt aan, want de spelers gaan nu ook op het toernooi van Wimbledon een protestactie uitvoeren. De tennissers eisen een groter deel van de totale inkomsten van de prestigieuze Grand Slam toernooien. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment gaat 15% van alle toernooiinkomsten rechtstreeks naar prijzengeld voor de actieve spelers. Tennissers verwijzen met de invulling van hun actie specifiek naar dit huidige percentage. Hoewel de organisatie van Wimbledon de totale prijzenpot onlangs nog met 20% heeft verhoogd, vinden de spelers deze stap nog niet voldoende. Eerder ondertekenden de nummers 1 van de wereld, Aryna Sabalenka en Jannik Sinner, al een open brief aan de verschillende toernooiorganisaties, waarin ze expliciet vroegen om 22% van de totale opbrengst. Een vergelijkbaar protest van de topspelers vond eerder al plaats tijdens de officiële mediadag voorafgaande aan Roland Garros in Parijs. Zodra het toernooi officieel van start gaat, komen er in ieder geval 3 Nederlandse mannen in actie. Talon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan op de baan in het mannentoernooi. Bij de vrouwen doen daarentegen geen Nederlandse speelsters mee aan het hoofdtoernooi. Suzanne Lamens was de allerlaatste Nederlandse overgebleven speelster in het kwalificatietoernooi, maar werd in de voorronde uitgeschakeld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Radio, Grand Prix Radio. En het begin van deze snikhete vrijdag, code rood zelfs. Dus ga de straat niet op als het niet hoeft, hè. En voor de sportiviteit zorgen wij wel. Dit weekend de grote prijs van Oostenrijk. Coureur Max Verstappen heeft ontwijkend gereageerd op vragen over zijn toekomst bij Red Bull Racing. In aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend wilde de viervoudig wereldkampioen niet ingaan op speculaties over een mogelijk vertrek. In plaats daarvan legde hij de focus op de prestaties van zijn team. Verstappen benadrukte dat het collectief beter moet presteren en dat de aandacht nu volledig uitgaat naar het verbeteren van de auto en de resultaten op de baan. De thuisrace van het team is van groot belang, omdat er een omvangrijk pakket met updates voor de auto wordt geïntroduceerd dit weekend. De verwachtingen zijn hoog gespannen over de prestatieverbetering die deze upgrades moeten opleveren. Het team hoopt hiermee de kloof naar de topteams te dichten en een belangrijke stap voorwaarts te zetten in de ontwikkeling van de wagen dit seizoen. Verstappen die sprak erover bij de mannen en vrouwen van F1.com... over deze upgrades en ook dit weekend in Oostenrijk. Max Verstappen in het Engels.
1: Yeah, I mean, hopefully, of course, it will be a bit better, right? That's what we are aiming for. We hope that it brings a bit more performance to the car. And then we'll see where, yeah, that lines us up against the others. But that's a bit the story of the season, right? In 1 week, one team brings upgrades, and the next week someone else. So it's just a normal process, I guess. You know, home Grand Prix for the team, I know it's always very important. Luckily, of course, already we've had a lot of great results here. So we just, you know, come into this as trying to do the best we can. I know that there are always a lot of Dutch fans as well. So it just makes it a very nice and, in general, enjoyable weekend, seeing the atmosphere. And then, of course, we focus on the performance and we try to do the best we can.
0: Al dus viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen over dit weekend in Oostenrijk en de updates die de auto ondergaan heeft aan de start van dit weekend. Vanmiddag om 14:30 de eerste vrije training. Vanmiddag om 17:00 de tweede vrije training. Die hoor je natuurlijk weer live hier bij ons. Onder andere met het commentaar van Koen Bakker en Björn Smit. En de tweede vrije training wordt gedaan door Koen Bakker en coureur Bas Schothorst. Alles is live te beluisteren via DAB Plus in heel Nederland. In onze app, online en via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad op 97.6 FM. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio. En het begin van deze snik hete vrijdag. Ja, het wordt vandaag opnieuw volop zonnig en al vroeg warm. De temperaturen die zijn nu al absurd te noemen. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 graden in het westen en plaatselijk zelfs 39 in het oosten. En alleen helemaal aan het eind van de middag is er in het oosten een kleine kans op een stevige onweersbui. Verder wordt het een hete en overwegend zonnige dag. Vandaag dus code rood in Nederland. Ja, zoek verkoeling, blijf uit de zon, drink genoeg water, ook als je geen dorst hebt. Doe geen zware lichamelijke activiteiten. Let op mensen, extra op mensen in je omgeving die misschien hulp kunnen gebruiken. En heel belangrijk ook, let goed op je huisdieren. Want die kunnen slecht tegen de warmte en die moet je echt even beschermen deze dag. En ook de komende dagen blijft het ook nog erg warm. Maar vandaag dus code rood. Doe vooral heel erg rustig aan. En als je niks hoeft te doen, doe het dan ook vooral niet. Hè? Als je sportief wil bezig zijn, dan luister je gewoon naar ons. Want wij zijn jouw sportradio. Met zo dadelijk meer over het grote prijsweekend in Oostenrijk. Ik blik er samen op vooruit, samen met oud-Formule 2-coureur Meindert van Buren. Dat en meer onderweg.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Bye.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus

0: Rettekatet en Bamos naar beter bed.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
11: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
13: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
12: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
27: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
28: Dit is Grand Prix Radio.
29: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
30: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Allerlei maatregelen om code rood door extreme hitte vandaag. Zo bezorgt PostNL geen brieven en blijven scholen en attractieparken dicht. De Efteling gaat wel open en medewerkers klagen daarover. En door de hit is het grote festival DEFCON 1 in Biddinghuizen afgelast. Rond middernacht kregen de mensen op de camping te horen dat ze in de loop van vandaag moeten vertrekken. De organisatie regelt pendelbussen. En Oranje is als groepswinnaar door naar de volgende ronde van het WK. Na de 3-1 winst vannacht op Tunesië. Nederland speelde soms slordig en volgens bondscoach Ronald Koeman moet dat echt beter tegen Marokko. Dat is onze volgende tegenstander.
29: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Aanvoerder Virgil van Dijk heeft na de zege gebaald van de tegentreffer van Tunesië. Die is opnieuw uit een corner gevallen. Dat ziet hij als een terugkerend patroon. Hij moet die tegentreffer nog laten bezinken. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld.
29: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraag ik op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En de A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Daar waren problemen met de camera. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
29: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Nout van Sommeren.
3: Met zo dadelijk oud Formule 2-coureur Meinert van Buren over de race in Oostenrijk.

0: ochtend. Het grote prijsweekend in Oostenrijk staat op het punt te beginnen. Vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. Aan de lijn heb ik oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Meinert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het raceweekend op de Red Bull Ring. Wat gaan we daar zien dit weekend volgens jou?
1: Nou, dat is altijd leuk. Waarom? Het is een vrij kort circuit. Gelegen tegen een mooie heuvel aan. En waarom is het dan leuk? Omdat het gewoon heel dicht bij elkaar zit. We zien hier in de kwalificatie echt, het gaat om honderdste en duizendste. En de gaten zullen hier veel kleiner zijn. En er zijn wederom natuurlijk weer heel veel updates meegenomen. En daar gaan we vanmiddag zien of die nou echt daadwerkelijk werken.
0: Ja, want Red Bull die heeft de auto behoorlijk aangepakt. Hè? Met name ook wat kilo's eraf, hè? Begreep ik.
1: Ja, de Red Bull is echt een stuk lichter geworden. En die was natuurlijk begin van dit jaar ook eigenlijk te zwaar. In het begin van het jaar was die 28 kilo te zwaar. En nu hebben ze echt ze noemen het de grootste upgrade van dit jaar. Dus laten we hopen dat de woorden ook voor zich spreken die zij gebruiken. Dat het echt een grote stap is voor Red Bull. De Red Bull is natuurlijk altijd wel sterk op de Red Bull ring, automatisch. Max voelt zich hier goed. Hè. Toen in de tijd dat hij nog niet de beste auto had, won hij ook al van de Mercedes. Hè. Laten we hopen dat hij dat dit jaar ook kan doen, terwijl dat hij niet de beste spullen heeft. Het is altijd wel een leuk circuit.
0: Nou hebben ze ook in Oostenrijk last van de warmte. Daar hebben ze het hitteprotocol opgestart. Dat wil zeggen dat coureurs ook wat extra verkoeling, of tenminste dingetjes mogen doen om wat extra verkoeling te krijgen. Kan je daar iets meer over zeggen, wat er mogelijk is?
1: Ja. Zeker, ze hebben een koelvest hebben ze. En dat kost eigenlijk kilo's. Hè? Dus dat is weer wat zwaarder. Nou is het een keuze of je dat koelvest aandoet. Maar dan de coureur die het dan niet aandoet, die moet wel extra gewicht met zich meebrengen. Want er zit ook een koelsysteem achter, zeg maar. Het koelsysteem moet je natuurlijk weer in de auto bouwen. Max moest er niet zo heel veel van hebben, zei hij in de interviews. Maar uiteindelijk, ja, de coureur die er wel voor kiest, moet dan het meenemen. Dus dat kost extra kilo's. En de coureur die er dan niet voor kiest, die moet dan contragewicht meenemen. Dat doen zij meer uit veiligheid, dat de coureurs niet oververhit raken. In de tijd van Ayrton Senna en Niki Lauda hadden ze het ook niet. Dus alleen toen reden we hem niet. Dit is eigenlijk een uitvinding uit het Midden-Oosten. Na die race, die bloedhete race in Qatar, die ooit daar verreden is, hebben ze eigenlijk dit systeem ontwikkeld. Ja, en op hele warme tijden in Europa gebruiken ze dit dus ook.
0: Wat verwacht jij aan resultaten dit weekend, Meinert? Als je zo de rest van het seizoen bekijkt en inschatting maakt van de updates die komen, wat gaan we zien?
1: Nou, Mercedes zal er natuurlijk heel goed bij zitten. Ik bedoel, dat is gewoon een standaard gegeven. En dan hoop ik dat met de updates die Red Bull meeneemt, dat Max en Hartjaar de aansluiting kunnen vinden. En de Ferrari zullen er ook bij staan. En dan de McLaren's ook. Laten we hopen dat de McLaren's ook een klein stapje maken. Want dan wordt dat veld aan de voorkant wordt echt wel uit meerdere teams gaat dat bestaan. En dan krijg je natuurlijk leuke gevechten. Wat we ook al in Barcelona zagen. Rondom dat podium. En dat is wel heel gaaf.
0: Dat is goed voor de sport, laten we het zo zeggen. Goed, Meinert, vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. De rest van het weekend natuurlijk nog de kwalificatie en de race op zondag. We spreken elkaar snel weer over hoe het afgelopen is uiteindelijk daar op de Red Bull Ring.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Internationaal Olympisch Comité gaat voor het eerst alle deelnemers aan de Olympische Spelen rechtstreeks financieel steunen. Iedere Olympiër kan rekenen op een bedrag van $10.000, wat neerkomt op zo'n €8.800. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit volgt na jaren van toenemende kritiek. Al 130 jaar weigert de organisatie om het prijzengeld uit te keren, terwijl de sportkoepel miljarden euro's verdient aan het succes van de Spelen. Veel atleten hebben juist moeite om rond te komen. Normaal gaat een deel van de inkomsten naar de internationale sportbonden, die het geld bijvoorbeeld gebruiken voor prijzengeld. Maar nu keert de Olympische beweging dus ook rechtstreeks geld uit. Pau Gasol, de voorzitter van de atletencommissie, benadrukt dat het uitdrukkelijk niet om prijzengeld gaat. Het is een zogeheten Olympische beurs. Volgens Gasol is het geld bedoeld voor elke Olympiër en dus niet alleen voor medaillewinnaars of voor sporters uit specifieke landen. Het is een erkenning voor al het harde werk dat nodig is om de Spelen te bereiken. IOC-voorzitter Kirsty Coventry zegt enorm trots te zijn dat de organisatie deze stap zet, omdat er al jaren over wordt gesproken. De regeling start met terugwerkende kracht voor sporters die meededen aan de Winterspelen van Milaan. Atleten moeten het bedrag zelf aanvragen en het comité controleert eerst of de sporters de antidoping of ethische regels hebben overtreden. En als dat zo is, dan vervalt de beurs. Iedere 4 jaar wordt er dus $140 miljoen gereserveerd, wat genoeg is voor alle deelnemers.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Het is het begin van vrijdag de 26e. Op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika barst vanavond de ontknoping los in de groepsfase voor de pools G, H en I. Frankrijk strijdt om 9 uur vanavond tegen Noorwegen, terwijl de Rode Duivels in de late nachtelijke uur aantreden tegen Nieuw-Zeeland. En tegelijkertijd valt ook de beslissing in de pool van Spanje. Even alle wedstrijden op een rij. 9 uur 2 wedstrijden. Noorwegen tegen Frankrijk en Senegal tegen Irak. Vannacht om 2 uur Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië en Uruguay tegen Spanje. Dan om 5 uur morgen vroeg Nieuw-Zeeland tegen België dus. En Egypte tegen Iran. Dat is het programma voor vandaag tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Die wedstrijden zijn trouwens te zien op NPO 1. Hier zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe is het gesteld op de weg tijdens deze vrijdag met code rood? En natuurlijk ook een WK-update voor je onderweg.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek, scholen blijven dicht en ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet en daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Het grote festival DEFCON 1 is toch afgelast. Mensen op de camping kregen dat rond middernacht te horen. Ze moeten voor 6 uur vanmiddag naar huis zijn gegaan. Volgens het AD liep het uit de hand. Mensen probeerden door de hekken heen alsnog het terrein op te komen. Er zouden dit weekend zo'n 60.000 mensen komen. Een 500.000 medewerkers in de zorg krijgen er geld bij. Het gaat om mensen die werken in verpleeghuizen en in de thuiszorg. De komende 2 jaar gaan hun lonen met ruim 7% omhoog. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken in een nieuwe CAO. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië. Maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het oosten een kleine kans op onweer.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: 10.000 euro per maand.

0: De Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ja, het is weer giga gratis.

0: We zijn gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
10: Grand Prix Radio.
11: Nout van Sommeren.
12: Goedemorgen, het is de start van vrijdag 26 juni. Code rood vandaag, dus ga vooral niet sporten.

jouw sportradio aan het begin van deze vrijdag, laatste werkdag van deze week. Maar voor sommigen zal het geen werkdag zijn. Code rood, dus thuis blijven of voor anderen weer een thuiswerkdag. En als je wel moet werken, doe het vooral rustig aan en verstandig, hè? Blijf uit de zon vandaag en blijf zoveel mogelijk binnen. Geen gekke dingen doen, dat is het advies. Het wordt opnieuw dus vroeg warm al. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 35 graden in het westen en plaatselijk zelfs 39 in het oosten. Alleen helemaal aan het eind van de middag is er in het oosten een kleine kans op een stevige onweersbui. Verder wordt het dus een hete en overwegend zonnige dag. Ochtendspits van vrijdag stelt niet veel voor. Wel kunnen wat werkzaamheden wat vertraging veroorzaken. Uitval van openbaar vervoer kan er ook nog wel wat invloed op hebben, zeg maar. Vandaag trouwens ook de verjaardag van oud-voetbaltrainer Foppe de Haan. Hij wordt 83 vandaag. En Kees Jansma, de oude perschef van Oranje en ook sportjournalist, commentator en dergelijke, die is ook jarig. Ook hij is niet meer de jongste. 79 wordt hij vandaag. En aanstormend darttalent Wessel Nijman die viert vandaag zijn 26e verjaardag. Over darts gesproken, vandaag ook weer een nieuwe dag in Amerika. De US Darts Masters, daarover zo dadelijk meer op je sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag met een code rood in een groot deel van het land. Het wordt erg heet, houd er dus rekening mee. En als je de deur niet uit hoeft, blijf dan ook vooral thuis in de koelte, zover het kan. Voetbalclub Sparta heeft zich versterkt met Nick Verschuren. De 21-jarige verdediger komt per direct over van Ajax. Afgelopen seizoen werd Verschuren door de Amsterdammers verhuurd aan het inmiddels gedegradeerde SC Volendam, waar hij de nodige ervaring op deed. Na het eerdere aantrekken van Bas Kuipers is de komst van Verschuren de tweede defensieve aanwinst voor de Rotterdammers in korte tijd, die daarmee verder bouwen aan de selectie voor het komende eredivisieseizoen. Dat is gisteren bekend geworden. Dan hebben we ook nog darts vandaag, want in New York is het tijd voor de ontknoping van de US Darts Masters in Madison Square Garden. Tijdens deze laatste sessie van het toernooi worden direct achter elkaar de kwartfinales, de halve finales en de grote finale gespeeld. De overgebleven darters spelen om de titel op Amerikaanse bodem. Deze beslissende wedstrijden in de World Series of Darts beginnen komende nacht om 2:30. Ja, de uitzending is live te volgen via Viaplay. We hebben natuurlijk ook nog Formule 1 dit weekend. De grote prijs van Oostenrijk. Vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. Om 2:30 de eerste en om 5:00 de tweede. Die hoor je hier live op Grand Prix Radio. En komende zondag de race natuurlijk ook live te volgen met Olaf Mol en Jack Ploy. Maar voor de race is er ook nog een voorbeschouwing. In die voorbeschouwing nemen ze in de belangrijkste verhalen mee van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Vanaf 2:50 zondagmiddag is die voorbeschouwing te horen op Grand Prix Radio. En ook live te zien via kijk.nl. Hier zo dadelijk Sport in het Kort op de sportredactie deze ochtend. Niemand minder dan Rob Steltman. Hij praat je zo bij op je sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe Nederlandse kampioene tijdrijden Danique Hengeveld bewijst haar veerkracht na mentaal zware periode. Tijdens de nationale kampioenschappen in het Gelderse Laren reed ze met een gemiddelde snelheid van ruim 47,5 km per uur naar de titel. Ze bleef daarmee ploeggenoten Femke de Vries en Lieke Nooijen voor op een volledig Visma-podium. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes van Hengeveld volgt op een intensief traject. Na een zware valpartij in de Tour of Britain vroeg ze destijds vanuit het ziekenhuisbed publiekelijk aandacht voor het mentale welzijn van wielrensters. Ze gaf toen aan dat ze door een lastige privésituatie mentaal eigenlijk niet klaar was om te starten. Inmiddels heeft ze de rust hervonden bij haar huidige ploeg en laat ze zien dat ze sportief weer volledig meedraait aan de top. Bij de mannen ging de nationale tijdrittitel naar de 24-jarige Huub Arts. Hij legde het parcours van 36 kilometer ruim een halve minuut sneller af dan Dylan van Baarle, die het zilver pakte. Sjoerd Baks legde beslag op de derde plaats. De kampioen van vorig jaar, Daan Holen, moest de strijd in Laren vooraf al staken wegens ziekte. De organisatie hield de ritten vanwege de extreme warmte later op de avond. Voor de renners verschuift de focus nu direct naar komende zondag, wanneer het Nederlands kampioenschap op de weg op het programma staat in Nijmegen en Berg en Dal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: NPO, jouw sportradio. Wil je vandaag sportief bezig zijn, dan raad ik je aan gewoon ons te luisteren. Want zelf een sport uitoefenen vandaag wordt niet geadviseerd. Het is namelijk code rood. Dus wil je sportief bezig zijn, gewoon lekker hier blijven. Wat jij moet doen is verkoeling opzoeken. En blijf uit de zon, is het advies. Drink genoeg water, ook als je geen dorst hebt. Doe geen zware lichamelijke activiteiten. Dus ja, hou het echt rustig vandaag. En let ook een beetje op mensen in je omgeving die misschien extra hulp kunnen gebruiken. En let ook goed op je huisdieren vandaag. Tijdens deze code rood in een groot deel van het land. Vandaag temperaturen van 35 tot wel 39 graden. En wellicht gaan we de 40 ook nog wel ergens aantikken in Nederland. Ja, het wordt een snikhete vrijdag. Sterker nog, het is al een snikhete vrijdag. Zo dadelijk voor je de ANP-headlines en hoor je ook hoe het gesteld is op de weg.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
8: Fomar, voor de markt.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met
11: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
14: Kan het ook sneller?
13: Ondernemers pakken meteen door.
14: Ik voel dat doorpakken niet.
13: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
14: Sneller!
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Casino, uitgerust op vakantie. Casino, wat alleen vandaag. Nomad Outdoor, tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
18: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
19: Wie, ik?
18: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
19: Echt waar?
18: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
19: Dat is stoer van mij.
18: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
19: Woehoe!
18: Op sunweb.nl.
20: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Vannacht is voor het eerst ooit in juni een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het in de beeld boven de 20 graden blijven en het werd 21,3 graden. Nog warmer was het in Limburg. Om de extreme hitte geldt vandaag in 8 provincies code rood. Er wordt van alles geschrapt, postbodes blijven binnen, rijexamens gaan niet door en het enorme festival DEFCON 1 is gecanceld. En na de 3-1 winst op Tunesië kijkt Oranje uit naar de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een leuke wedstrijd omdat Marokko graag wil aanvallen. En Frenkie de Jong noemt het een heel sterk team.
22: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment in Nederland. Die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Nout van Sommeren.
14: Met zo dadelijk hier Kimi Antonelli over het Formule 1 weekend in Oostenrijk.

0: Radio in het begin van deze snikhete vrijdag. Ja, niet alleen in Nederland vallen de mussen van het dak met code rood, maar ook de rest van Europa, ja, zucht onder de hitte. Dus ook in Oostenrijk, waar dit weekend de Formule 1 aantreedt op de Red Bull Ring. Ja, de FIA heeft een hitteprotocol afgekondigd. Vanwege de hoge temperaturen op de Red Bull Ring krijgen coureurs speciale toestemming om bijvoorbeeld een koelvest te dragen. Max Verstappen die heeft al aangegeven geen gebruik te zullen maken van een eventueel koelsysteem in zijn auto. Ja, die maatregelen zijn bedoeld om de fysieke belasting voor de coureurs tijdens het raceweekend te verlichten en de veiligheid te waarborgen onder de zware omstandigheden. Ja, Max die heeft zoiets van, nou, in Barcelona was het ook warm tijdens de vorige race. Nu is het iets warmer, ik kan dat wel hebben. Ik hoef dat koelsysteem niet in mijn auto. Daardoor moet Max dus wel extra gewicht meenemen in de auto dit weekend. Want andere coureurs die wel gebruik maken van het koelsysteem zijn dus wat zwaarder met de auto. Kimi Antonelli, de kampioenschapsleider in de Formule 1... die heeft nog even teruggeblikt op zijn race in Barcelona... waarbij hij uitviel, dus een slecht resultaat had. Daar blikt hij nog even op terug en hij blikt vooruit op dit weekend... bij de mannen en vrouwen van F1.com. Kimi Antonelli.
1: I mean, for sure was an unfortunate end of the weekend... but I was still happy with the race... and unfortunately these things happened. You know, the most important is how you bounce back, and I'm sure the team has been working super hard, and they've been trying to fix this issue, especially for this weekend. And on my side, you know, it's again different weekend, different track, new challenge. It's gonna be very warm, and it's not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun. I think it's gonna be very tight, but I'm very much looking forward.
0: Hij kijkt er dus naar uit, het raceweekend in Oostenrijk. Kimi Antonelli. Je hoorde hem bij F1.com. Vandaag dus de eerste twee vrije trainingen. Straks om 13:30 de eerste, vanmiddag om 17:00 de tweede. Die live te volgen zijn hier bij ons, bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Qatarese voetballer Madibo is door de terugcommissie van de FIFA voor 5 wedstrijden geschorst nadat hij in een groepswedstrijd een dubbele beenbreuk veroorzaakte bij de Canadees Kone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde in de 56e minuut van de wedstrijd toen Madibo te hard doorstapte op zijn tegenstander. Kone moest het veld per brancard verlaten en is direct daarna geopereerd. De Canadees zit op dit moment in een rolstoel. De straf is door de commissie flink uitgebreid omdat Madibo zijn tegenstander van achter neerhaalde met een zware blessure tot gevolg. Aanvankelijk hoefde de speler alleen het laatste groepsduel toe te kijken. De extra schorsing heeft voor dit toernooi geen gevolgen meer voor Qatar. Het land is namelijk uitgeschakeld na een nederlaag tegen Bosnië en Herzegovina. Madibo besloot Kone een paar dagen na het akelige incident wel op te zoeken in het ziekenhuis. Volgens de Qatarese bond zorgde die ontmoeting, waarbij de twee elkaar omhelsden, voor een verzoening tussen de spelers. Ondanks het uitvallen van Kone bereikt Canada een historische mijlpaal. De ploeg ging met 2-1 onderuit tegen Zwitserland, maar plaatste zich als nummer 2 van de pool voor het eerst in de geschiedenis voor de knock-outfase van het wereldkampioenschap. Zwitserland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Daarna.

Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Het TT-circuit in Assen is vandaag het decor voor de eerste actiedag van de Dutch Grand Prix. Tijdens de kwalificatietraining strijden de coureurs om een snelle rondetijd, waarmee in de MotoGP de top 10 en in de Moto2 en Moto3 de top 14 zich direct plaatsen voor het beslissende tweede deel van de kwalificatie op zaterdagmorgen dus. Vandaag dus een dag met trainingen en kwalificatietrainingen. Ook voor de Moto2 dus, waarin Colin Feijer en Zonta van den Goorberg in uitkomen. Ze hebben dus een thuisweekend dit weekend in de Moto2. We houden hier natuurlijk van op de hoogte dit gehele weekend. Zo dadelijk de ANP-headlines en hoe is de situatie op de weg. En ook nog een WK-update voor je onderweg.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Allerlei maatregelen om de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven en daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Daar zou ook hardstylefestival DEFCON 1 zijn, maar de tienduizenden bezoekers kunnen naar huis. En vannacht is in De Bilt voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het boven de 20 graden blijven, het werd 21,3 graden. Op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst, in Limburg, bijvoorbeeld bijna 23 graden. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabants Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het erg warm is. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien. Halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
16: De vriendelijke specialist DA.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
19: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlets.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
24: Kom maar verder.
23: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
24: Hij is weer klaar.
23: QuickFit en weer verder.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
26: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
27: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Grand Prix Radio.
29: Noud van Sommeren.
30: Goedemorgen, het is de start van vrijdag de 26e. Code rood vandaag. Dat is de eerste keer dat ik dat zeg op de radio. Ja. Hoe dan ook, we starten de dag sportief met heel veel sport.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het begin van deze vrijdag, de 26e, die de geschiedenisboeken ingaat als de dag dat het code rood was in Nederland vanwege de extreem hoge temperatuur. Het wordt al vroeg warm. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 graden in het westen en plaatselijk zelfs 39 in het oosten. En ik verwachtte zelfs uitschietjes naar de 40, hoor. Alleen helemaal aan het eind van de middag is er in het oosten een kleine kans op een stevige onweersbui. Verder wordt het dus een hete en overwegend zonnige dag. Dus gewoon weinig doen vandaag. Ga de weg niet op als het niet hoeft. Blijf gewoon thuis en hou elkaar goed in de gaten. Nou ja, de ochtendspits van deze vrijdag stelt ook weinig voor. Meerdere wegwerkzaamheden die dan wel doorgaan, die veroorzaken of kunnen wel wat vertraging veroorzaken, zo moet ik het zeggen. Zo dadelijk sport, want op deze vrijdagochtend zijn wij gewoon jouw sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio. Vandaag wordt het afgeraden om te gaan sporten. Maar ja, luister je naar ons, dan ben je gewoon sportief bezig. Want ook deze ochtend heel veel sport. Oud-international Daphne Koster gaat een nieuwe functie bekleden bij Ajax. De voormalig hoofd vrouwenvoetbal is per 1 juni gestart als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In haar nieuwe rol zal de 45-jarige Koster zich richten op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen, met de focus op de jeugdopleiding en zowel nationale als internationale groei. Onder haar eerdere leiding behaalde de Amsterdamse club onder meer 2 landstitels en bereikte het de kwartfinales van de Champions League in 2024. Daphne Koster, die dus een nieuwe rol heeft bij Ajax. Ja, dit weekend de start van het raceweekend in Oostenrijk, Formule 1. En aan de vooravond van dat weekend heeft coureur Lewis Hamilton onthuld dat hij aan het begin van het Formule 1 seizoen van vorig jaar, 2025, gehinderd werd door een nekblessure. Dat heeft hij goed geheim gehouden. De zevenvoudig wereldkampioen liep de blessure op tijdens een crash in een privé testprogramma in Barcelona. En dit was ter voorbereiding op zijn debuutseizoen bij Ferrari. De opgelopen klachten hebben zijn start bij het Italiaanse team vorig jaar beïnvloed. Hamilton geeft nu, dus ruim een jaar later, meer duidelijkheid over de fysieke ongemakken die hij destijds ervoer. Ja, wellicht heeft dat ook te maken gehad met de slechte prestaties vorig jaar. In het beginjaar bij Ferrari, zijn debuutseizoen bij de Italianen. Ja, niet alleen een slechte auto, maar dat hij lichamelijk dus ook niet helemaal in orde was. Daar komt hij nu dus vooruit. Zo dadelijk meer over het raceweekend in Oostenrijk. Onder andere met Max Verstappen blikken we vooruit. Wat verwacht hij van dit weekend? Hij heeft heel wat updates aan zijn auto gekregen. Gaat dat de sleutel zijn tot succes? En verder ook nog vooruitblikken op dit raceweekend met voormalig Formule 2-coureur Meinert van Buren later dit uur. Goedemorgen, wij zijn je Sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-talent Laurens van Hoepen ziet de belangstelling van Formule 1-teams en de media flink toenemen na een sterke start van het raceseizoen. De Trident-coureur reed zich onder meer in de kijker met een eerste pole position in Canada en de recente opmars van de 14e naar de 5e plaats in Barcelona. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de goede prestaties nemen teams het talent serieuzer als kandidaat voor een vast stoeltje. Van Hoepen maakte onlangs al zijn eerste meters in een Formule 1-auto tijdens een test voor het team van Williams op de Hungaroring. Teambaas James Fowles bevestigt dat de Nederlander in beeld is voor het opleidingsprogramma, al wil de Brit eerst meer van hem zien in de Formule 2. Van Hoepen hoopt zelf later dit jaar te debuteren tijdens een officiële eerste vrije training. Achter de schermen krijgt de jonge Nederlander ook steun uit onverwachte hoek. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen volgt de verrichtingen van zijn landgenoot op de voet en deelt af en toe advies uit in de paddock. Volgens Van Hoepen is Verstappen extreem gepassioneerd en keek hij ook live mee toen hij in Canada vanaf de eerste plek uitviel door een crash. Voor Van Hoepen breekt nu een drukke periode aan met 4 raceweekenden in 5 weken. Beginnend in Oostenrijk, gevolgd door Groot-Brittannië, België en Hongarije. Met daarna de zomerstop.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Radio, Grand Prix Radio in het begin van deze snikhete vrijdag. Code rood zelfs, dus ga de straat niet op als het niet hoeft. Hè? En voor de sportiviteit zorgen wij wel. Dit weekend de grote prijs van Oostenrijk. Coureur Max Verstappen heeft ontwijkend gereageerd op vragen over zijn toekomst bij Red Bull Racing. In aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk dit weekend wilde de viervoudig wereldkampioen niet ingaan op speculaties over een mogelijk vertrek. In plaats daarvan legde hij de focus op de prestaties van zijn team. Verstappen benadrukte dat het collectief beter moet presteren en dat de aandacht nu volledig uitgaat naar het verbeteren van de auto en de resultaten op de baan. De thuisrace van het team is van groot belang, omdat er een omvangrijk pakket met updates voor de auto wordt geïntroduceerd dit weekend. De verwachtingen zijn hoog gespannen over de prestatieverbetering die deze upgrades moeten opleveren. Het team hoopt hiermee de kloof naar de topteams te dichten en een belangrijke stap voorwaarts te zetten in de ontwikkeling van de wagen dit seizoen. Verstappen die sprak erover bij de mannen en vrouwen van F1.com... over deze upgrades en ook dit weekend in Oostenrijk. Max Verstappen in het Engels.
1: Yeah, I mean, hopefully of course it will be a bit better, right? That's what we are aiming for. We hope that it brings a bit more performance to the car. And then we'll see where, yeah, that lines us up against the others. But that's a bit the story of the season, right? In 1 week, one team brings upgrades and the next week someone else. So it's just a normal process, I guess. You know, home Grand Prix for the team, I know it's always very important. Luckily, of course, already we've had a lot of great results here. So we just, you know, come into this as trying to do the best we can. I know that there are always a lot of Dutch fans as well. So it just makes it a very nice and, in general, enjoyable weekend, seeing the atmosphere. And then, of course, we focus on the performance and we try to do the best we can.
0: Al dus viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen over dit weekend in Oostenrijk en de updates die de auto ondergaan heeft aan de start van dit weekend. Vanmiddag om 2:30 de eerste vrije training. Vanmiddag om 5:00 de tweede vrije training. Die hoor je natuurlijk weer live hier bij ons. Onder andere met het commentaar van Koen Bakker en Björn Smit. En de tweede vrije training wordt gedaan door Koen Bakker en coureur Bas Schothorst. Alles is live te beluisteren via DAB+ in heel Nederland. In onze app, online en via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad op 97.6 FM. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: snik hete vrijdag. Het wordt vandaag opnieuw volop zonnig en al vroeg warm. De temperaturen die zijn nu al absurd te noemen. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 graden in het westen en plaatselijk zelfs 39 in het oosten. En alleen helemaal aan het eind van de middag is er in het oosten een kleine kans op een stevige onweersbui. Verder wordt het een hete en overwegend zonnige dag. Vandaag dus code rood in Nederland. Ja, zoek verkoeling, blijf uit de zon, drink genoeg water, ook als je geen dorst hebt. Doe geen zware lichamelijke activiteiten. Let op mensen, extra op mensen in je omgeving die misschien hulp kunnen gebruiken. En heel belangrijk ook, let goed op je huisdieren. Want die kunnen slecht tegen de warmte en die moet je echt even beschermen deze dag. En ook de komende dagen blijft het ook nog erg warm. Maar vandaag dus code rood. Doe vooral heel erg rustig aan. En als je niks hoeft te doen, doe het dan ook vooral niet. Hè? Als je sportief wil bezig zijn, dan luister je gewoon naar ons. Want wij zijn jouw sportradio. Met zo dadelijk meer over het grote prijsweekend in Oostenrijk. Ik blik er samen op vooruit, samen met oud-Formule 2-coureur Meindert van Buren. Dat en meer onderweg.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
6: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
16: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: 1 ijs koffie voor mevrouw.
18: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden.
13: Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar. Voordeelmarkt. Fomar.
22: Voordeelmarkt. Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuitzandvoort op raceplanet.nl.
23: Dit is Grand Prix Radio.
24: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
25: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Wie ergens strandt met een kapotte auto krijgt volgens BNR steeds vaker te maken met pechhulpcowboys. Dat zijn bedrijven die zich online voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Code rood in 8 provincies vandaag. Daardoor werken postbodes niet, zijn er geen rijexamens en blijven attractieparken dicht. Afgelopen nacht was het voor het eerst in juni een tropennacht met boven de 20 graden. En Oranje kan zich na de 3-1 winst op Tunesië opmaken voor een reis naar Mexico. Daar speelt Nederland in de knock-outfase van het WK tegen Marokko. Voetbalfans zullen dan wel een wekker moeten zetten, want de wedstrijd is dinsdag om 3:00 s'nachts.
24: Grand Prix Radio.
26: WK Update. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Nout van Sommeren.
28: Met zo dadelijk oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren over de race in Oostenrijk.
24: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vrijdagochtend. Het grote prijsweekend in Oostenrijk staat op het punt te beginnen. Vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. Aan de lijn heb ik oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Meinert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het raceweekend op de Red Bull Ring. Wat gaan we daar zien dit weekend volgens jou?
1: Nou, dat is altijd leuk. Waarom? Het is een vrij kort circuit. Gelegen tegen een mooie heuvel aan. En waarom is het dan leuk? Omdat het gewoon heel dicht bij elkaar zit. We zien hier in de kwalificatie echt, het gaat om honderdste en duizendste. En de gaten zullen hier veel kleiner zijn. En er zijn wederom natuurlijk weer heel veel updates meegenomen. En daar gaan we vanmiddag zien of die nou echt daadwerkelijk werken.
0: Ja, want Red Bull die heeft de auto behoorlijk aangepakt. Hè? Met name ook wat kilo's eraf, hè, begreep ik.
1: Ja, de Red Bull is echt een stuk lichter geworden. En die was natuurlijk begin van dit jaar ook eigenlijk te zwaar. In het begin van het jaar was die 28 kilo te zwaar. En nu hebben ze echt ze noemen het de grootste upgrade van dit jaar. Dus laten we hopen dat de woorden ook voor zich spreken die zij gebruiken. Dat het echt een grote stap is voor Red Bull. De Red Bull is natuurlijk altijd wel sterk op de Red Bull ring, automatisch. Max voelt zich hier goed. Hè? Toen in de tijd dat hij nog niet de beste auto had, won hij ook al van de Mercedes. Hè? Laten we hopen dat hij dat dit jaar ook kan doen, terwijl dat hij niet de beste spullen heeft. Het is altijd wel een leuk circuit.
0: Nou hebben ze ook in Oostenrijk last van de warmte. Daar hebben ze het hitteprotocol opgestart. Dat wil zeggen dat de coureurs ook wat extra verkoeling, of tenminste dingetjes mogen doen om wat extra verkoeling te krijgen. Kan je daar iets meer over zeggen, wat er mogelijk is?
1: Ja. Zeker, ze hebben een koelvest hebben ze. En dat kost eigenlijk kilo's. Hè? Dus dat is weer wat zwaarder. Nou is het een keuze of je dat koelvest aandoet. Maar dan de coureur die het dan niet aandoet, die moet wel extra gewicht met zich meebrengen. Want er zit ook een koelsysteem achter, zeg maar. Het koelsysteem moet je natuurlijk weer in de auto bouwen. Max moest er niet zo heel veel van hebben, zei hij in de interviews. Maar uiteindelijk, ja, de coureur die er wel voor kiest, moet dan het meenemen. Dus dat kost extra kilo's. En de coureur die dit dan er niet voor kiest, die moet dan contragewicht meenemen. Dat doen zij meer uit veiligheid, dat de coureurs niet oververhit raken. In de tijd van Ayrton Senna en Niki Lauda was het ook niet. Dus alleen toen reden we nog niet. Dit is eigenlijk een uitvinding uit het Midden-Oosten. En na die race, die bloedhete race in Qatar, die ooit daar verreden is, hebben ze eigenlijk dit systeem ontwikkeld. Ja, en op hele warme tijden in Europa gebruiken ze dit dus ook.
0: Wat verwacht jij aan resultaten dit weekend, Meinert, als je zo de rest van het seizoen bekijkt, een inschatting maakt van de updates die komen? Wat gaan we zien?
1: Nou, Mercedes zal er natuurlijk heel goed bij zitten. Ik bedoel, dat is gewoon een standaard gegeven. En dan hoop ik dat met de updates die Red Bull meeneemt, dat Max en Hartjaar de aansluiting kunnen vinden. En de Ferrari zullen er ook bij staan. En dan de McLaren's ook. Laten we hopen dat de McLaren's ook een klein stapje maken. Want dan wordt dat veld aan de voorkant wordt echt wel uit meerdere teams gaat dat bestaan. En dan krijg je natuurlijk leuke gevechten. Wat we ook al in Barcelona zagen. Rondom dat podium. En dat is wel heel gaaf.
0: Dat is goed voor de sport, laten we het zo zeggen. Goed, Meinert, vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. De rest van het weekend natuurlijk nog de kwalificatie en de race op zondag. We spreken elkaar snel weer over hoe het afgelopen is uiteindelijk daar op de Red Bull Ring.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio. What?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De onvrede over de verdeling van het prijzengeld in het internationale tennis houdt aan, want de spelers gaan nu ook op het toernooi van Wimbledon een protestactie uitvoeren. De tennissers eisen een groter deel van de totale inkomsten van de prestigieuze Grand Slam toernooien. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment gaat 15% van alle toernooiinkomsten rechtstreeks naar prijzengeld voor de actieve spelers. Tennissers verwijzen met de invulling van hun actie specifiek naar dit huidige percentage. Hoewel de organisatie van Wimbledon de totale prijzenpot onlangs nog met 20% heeft verhoogd, vinden de spelers deze stap nog niet voldoende. Eerder ondertekenden de nummers 1 van de wereld, Aryna Sabalenka en Jannik Sinner, al een open brief aan de verschillende toernooiorganisaties, waarin ze expliciet vroegen om 22% van de totale opbrengst. Een vergelijkbaar protest van de topspelers vond eerder al plaats tijdens de officiële mediadag voorafgaande aan Roland Garros in Parijs. Zodra het toernooi officieel van start gaat, komen er in ieder geval 3 Nederlandse mannen in actie. Talon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan op de baan in het mannentoernooi. Bij de vrouwen doen daarentegen geen Nederlandse speelsters mee aan het hoofdtoernooi. Suzanne Lamens was de allerlaatste Nederlandse overgebleven speelster in het kwalificatietoernooi, maar werd in de voorronde uitgeschakeld.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Het is het begin van vrijdag de 26e. Op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika barst vanavond de ontknoping los in de groepsfase voor de pools G, H en I. Frankrijk strijdt om 9:00 vanavond tegen Noorwegen, terwijl de Rode Duivels in de late nachtelijk uur aantreden tegen Nieuw-Zeeland. Tegelijkertijd valt ook de beslissing in de pool van Spanje. Even alle wedstrijden op een rij. 9:00 twee wedstrijden. Noorwegen tegen Frankrijk en Senegal tegen Irak. Vannacht om 2:00 Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië en Uruguay tegen Spanje. Dan om 5:00 morgen vroeg Nieuw-Zeeland tegen België dus. En Egypte tegen Iran. Dat is het programma voor vandaag tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Die wedstrijden zijn trouwens te zien op NPO 1. Hier zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe is het gesteld op de weg tijdens deze vrijdag met code rood? En natuurlijk ook een WK-update voor je onderweg.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden door vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden, in het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om het rustig aan te doen. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is openbaar gemaakt. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje-fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur... Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten is er dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Bestel je obu op netlink.nl.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
15: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
18: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Ja!

0: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
1: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door...
1: Ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
1: Sneller!
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Grand Prix Radio.
9: Noud van Sommeren.
10: Goedemorgen, het is de start van vrijdag 26 juni. Code rood vandaag, dus ga vooral niet sporten. Wij zorgen voor de sportiviteit. Onder andere Formule 1 onderweg en natuurlijk ook heel veel voetbal zo.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze vrijdag. Laatste werkdag van deze week. Maar voor sommigen zal het geen werkdag zijn. Code rood, dus thuis blijven. Of voor anderen weer een thuiswerkdag. En als je wel moet werken, doe het vooral rustig aan en verstandig, hè? Blijf uit de zon vandaag en blijf zoveel mogelijk binnen. Geen gekke dingen doen, dat is het advies. Het wordt opnieuw dus vroeg warm al. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 35 graden in het westen en plaatselijk zelfs 39 in het oosten. Alleen helemaal aan het eind van de middag is er in het oosten een kleine kans op een stevige onweersbui. Verder wordt het dus een hete en overwegend zonnige dag. Ochtendspits van vrijdag stelt niet veel voor. Wel kunnen wat werkzaamheden wat vertraging veroorzaken. Uitval van openbaar vervoer kan er ook nog wel wat invloed op hebben, zeg maar. Vandaag trouwens ook de verjaardag van oud-voetbaltrainer Foppe de Haan. Hij wordt 83 vandaag. En Kees Jansma, de oude perschef van Oranje en ook sportjournalist, commentator en dergelijke, die is ook jarig. Ook hij is niet meer de jongste. 79 wordt hij vandaag. En aanstormend darttalent Wessel Nijman die viert vandaag zijn 26e verjaardag. Over darts gesproken, vandaag ook weer een nieuwe dag in Amerika, de US Darts Masters. Daarover

Oude Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag met een code rood in een groot deel van het land. Het wordt erg heet, houd er dus rekening mee. En als je de deur niet uit hoeft, blijf dan ook vooral thuis in de koelte, zover het kan. Voetbalclub Sparta heeft zich versterkt met Nick Verschuren. De 21-jarige verdediger komt per direct over van Ajax. Afgelopen seizoen werd Verschuren door de Amsterdammers verhuurd aan het inmiddels gedegradeerde SC Volendam, waar hij de nodige ervaring op deed. Na het eerdere aantrekken van Bas Kuipers is de komst van Verschuren de tweede defensieve aanwinst voor de Rotterdammers in korte tijd, die daarmee verder bouwen aan de selectie voor het komende eredivisieseizoen. Dat is gisteren bekend geworden. Dan hebben we ook nog darts vandaag, want in New York is het tijd voor de ontknoping van de US Darts Masters in Madison Square Garden. Tijdens deze laatste sessie van het toernooi worden direct achter elkaar de kwartfinales, de halve finales en de grote finale gespeeld. De overgebleven darters spelen om de titel op Amerikaanse bodem. Deze beslissende wedstrijden in de World Series of Darts beginnen komende nacht om 2:30. Ja, de uitzending is live te volgen via Viaplay. We hebben natuurlijk ook nog Formule 1 dit weekend. De grote prijs van Oostenrijk. Vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. Om 2:30 de eerste en om 5:00 de tweede. Die hoor je hier live op Grand Prix Radio. En komende zondag de race natuurlijk ook live te volgen met Olaf Mol en Jack Ploy. Maar voor de race is er ook nog een voorbeschouwing. In die voorbeschouwing nemen ze in de belangrijkste verhalen mee van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Vanaf 2:50 zondagmiddag is die voorbeschouwing te horen op Grand Prix Radio. En ook live te zien via kijk.nl. Hier zo dadelijk Sport in het Kort op de sportredactie. Deze ochtend niemand minder dan Rob Steltman. Hij praat je zo bij op je sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité gaat voor het eerst alle deelnemers aan de Olympische Spelen rechtstreeks financieel steunen. Iedere Olympiër kan rekenen op een bedrag van $10.000, wat neerkomt op zo'n 8800 euro. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit volgt na jaren van toenemende kritiek. Al 130 jaar weigert de organisatie om het prijzengeld uit te keren, terwijl de sportkoepel miljarden euro's verdient aan het succes van de Spelen. Veel atleten hebben juist moeite om rond te komen. Normaal gaat een deel van de inkomsten naar de internationale sportbonden, die het geld bijvoorbeeld gebruiken voor prijzengeld. Maar nu keert de Olympische beweging dus ook rechtstreeks geld uit. Pau Gasol, de voorzitter van de atletencommissie, benadrukt dat het uitdrukkelijk niet om prijzengeld gaat. Het is een zogeheten Olympische beurs. Volgens Gasol is het geld bedoeld voor elke Olympiër en dus niet alleen voor medaillewinnaars of voor sporters uit specifieke landen. Het is een erkenning voor al het harde werk dat nodig is om de Spelen te bereiken. IOC-voorzitter Kirsty Coventry zegt enorm trots te zijn dat de organisatie deze stap zet, omdat er al jaren over wordt gesproken. De regeling start met terugwerkende kracht voor sporters die meededen aan de Winterspelen van Milaan. Atleten moeten het bedrag zelf aanvragen en het comité controleert eerst of de sporters de antidoping of ethische regels hebben overtreden. En als dat zo is, dan vervalt de beurs. Iedere 4 jaar wordt er dus $140 miljoen gereserveerd, wat genoeg is voor alle deelnemers.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Nou, Sportradio aan het begin van deze vrijdag. Afgelopen nacht kwam Nederland in actie. Daarover natuurlijk zo meer in een nieuwe WK-update. Vandaag verder natuurlijk ook nog Formule 1 in Oostenrijk. Zo dadelijk blikken we even vooruit op die race met de kampioenschapsleider van dit seizoen, Kimi Antonelli. Wat verwacht hij van dit raceweekend in Oostenrijk? Dat en meer hoor je bij ons.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wil je vandaag sportief bezig zijn, dan raad ik je aan gewoon ons te luisteren. Want zelf een sport uitoefenen vandaag wordt niet geadviseerd. Het is namelijk code rood. Dus wil je sportief bezig zijn, gewoon lekker hier blijven. Wat jij moet doen is verkoeling opzoeken. En blijf uit de zon, is het advies. Drink genoeg water, ook als je geen dorst hebt. Doe geen zware lichamelijke activiteiten. Dus ja, hou het echt rustig vandaag. En let ook een beetje op mensen in je omgeving die misschien extra hulp kunnen gebruiken. En let ook goed op je huisdieren.

0: vandaag tijdens deze code rood in een groot deel van het land. Vandaag temperaturen van 35 tot wel 39 graden. En wellicht gaan we de 40 ook nog wel ergens aantikken in Nederland. Ja, het wordt een snikhete vrijdag. Sterker nog, het is al een snikhete vrijdag. Zo dadelijk voor je de ANP-headlines en hoor je ook hoe het gesteld is op de weg.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: 30. Altijd laag.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Odido. Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: Paul van Bergen.
11: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
13: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Wie ergens strandt met een kapotte auto krijgt volgens BNR steeds vaker te maken met pechhulpcowboys. Dat zijn bedrijven die zich online voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Code rood in 8 provincies vandaag. Daardoor werken postbodes niet, zijn er geen rijexamens en blijven attractieparken dicht. Afgelopen nacht was het voor het eerst in juni een tropennacht met boven de 20 graden. En Oranje kan zich na de 3-1 winst op Tunesië opmaken voor een reis naar Mexico. Daar speelt Nederland in de knock-outfase van het WK tegen Marokko. Voetbalfans zullen dan wel een wekker moeten zetten, want de wedstrijd is dinsdag om 3 uur.
12: Grand Prix Radio.
14: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Bondscoach Ronald Koeman maakt zich geen zorgen over de verdediging van Oranje. Het team heeft in de groepsfase 10 keer gescoord. Achterin zag niet alles er goed uit. Dat gaf hij na de overwinning op Tunesië aan. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er ontstaan een paar files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. A15 Gorinchem-Nijmegen bij Tiel-West ook 10 minuten vertraging. En veel oponthoud heb je op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. In de Heinoordtunnel is namelijk een auto met aanhanger geschaard. Er is maar één reis ook open en de vertraging een half uur.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Nout van Sommeren.
17: Met zo dadelijk hier Kimmy Antonelli.

0: Sportradio aan het begin van deze snikhete vrijdag. Ja, niet alleen in Nederland vallen de mussen van het dak met code rood, maar ook de rest van Europa, ja, zucht onder de hitte. Dus ook in Oostenrijk, waar dit weekend de Formule 1 aantreedt op de Red Bull Ring. Ja, de FIA heeft een hitteprotocol afgekondigd. Vanwege de hoge temperaturen op de Red Bull Ring krijgen coureurs speciale toestemming om bijvoorbeeld een koelvest te dragen. Max Verstappen die heeft al aangegeven geen gebruik te zullen maken van een eventueel koelsysteem in zijn auto. Ja, die maatregelen zijn bedoeld om de fysieke belasting voor de coureurs tijdens het raceweekend te verlichten en de veiligheid te waarborgen onder de zware omstandigheden. Ja, Max die heeft zoiets van, nou, in Barcelona was het ook warm tijdens de vorige race. Nu is het iets warmer, ik kan dat wel hebben. Ik hoef dat koelsysteem niet in mijn auto. Daardoor moet Max dus wel extra gewicht meenemen in de auto dit weekend. Want andere coureurs die wel gebruik maken van het koelsysteem zijn dus wat zwaarder met de auto. Kimi Antonelli, de kampioenschapsleider in de Formule 1... die heeft nog even teruggeblikt op zijn race in Barcelona... waarbij hij uitviel, dus een slecht resultaat had. Daar blikt hij nog even op terug en hij blikt vooruit op dit weekend... bij de mannen en vrouwen van F1.com. Kimi Antonelli.
1: I mean, for sure was an unfortunate end of the weekend... but I was still happy with the race... and unfortunately these things happened. You know, the most important is how you bounce back, and I'm sure the team has been working super hard, and they've been trying to fix this issue, especially for this weekend. And on my side, you know, it's again different weekend, different track, new challenge. It's gonna be very warm, and it's not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun. I think it's gonna be very tight, but I'm very much looking forward.
0: Hij kijkt er dus naar uit, het raceweekend in Oostenrijk. Kimi Antonelli, je hoorde hem bij F1.com. Vandaag dus de eerste twee vrije trainingen. Straks om 1:30 de eerste, vanmiddag om 5:00 de tweede... die live te volgen zijn hier bij ons, bij jouw Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nieuwe Nederlandse kampioene tijdrijden Danique Hengeveld bewijst haar veerkracht na mentaal zware periode. Tijdens de nationale kampioenschappen in het Gelderse Laren reed ze met een gemiddelde snelheid van ruim 47,5 km per uur naar de titel. Ze bleef daarmee ploeggenoten Femke de Vries en Lieke Nooijen voor op een volledig Visma-podium. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes van Hengeveld volgt op een intensief traject. Na een zware valpartij in de Tour of Britain vroeg ze destijds vanuit het ziekenhuisbed publiekelijk aandacht voor het mentale welzijn van wielrensters. Ze gaf toen aan dat ze door een lastige privésituatie mentaal eigenlijk niet klaar was om te starten. Inmiddels heeft ze de rust hervonden bij haar huidige ploeg en laat ze zien dat ze sportief weer volledig meedraait aan de top. Bij de mannen ging de nationale tijdrittitel naar de 24-jarige Huub Arts. Hij legde het parcours van 36 kilometer ruim een halve minuut sneller af dan Dylan van Baarle, die het zilver pakte. Sjoerd Baks legde beslag op de derde plaats. De kampioen van vorig jaar, Daan Holen, moest de strijd in Laren vooraf al staken wegens ziekte. De organisatie hield de ritten vanwege de extreme warmte later op de avond. Voor de renners verschuift de focus nu direct naar komende zondag, wanneer het Nederlands kampioenschap op de weg op het programma staat in Nijmegen en Berg en Dal.
0: Dit is jouw sportradio.

kunnen dromen vannacht. Valt niet mee met deze temperaturen. Ja, normaal hou ik er niet van om met een airco aan te slapen. Ik heb het afgelopen nacht wel gedaan. Je merkt het wel als je wakker wordt, hoor. Dat je toch een beetje een droge keel hebt en dat je ogen wat moeilijker opengaan, hè. Maar goed, liever dat dan badend in het zweet niet kunnen slapen. Ja, daar hebben toch veel mensen last van tijdens deze periode. Vandaag code rood. Nou, als je slecht geslapen hebt, in dat geval komt het goed uit. Want er wordt geadviseerd om het heel rustig aan te doen. Zoek de zon niet op, blijf in de schaduw, drink genoeg. Let op jezelf dus, maar ook op anderen en vooral ook je huisdieren. Dennis Elbersen die zorgt ervoor dat je in ieder geval de dag sportief kan voortzetten. Zo dadelijk boor je met koffie en classics en heel veel sport. Ik wens je veel sterkte vandaag.

0: sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden door vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden, in het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om het rustig aan te doen. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is PK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. Dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als 3e geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tijani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Achraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Grand Prix Radio. Danny Elbersen.
7: Goedemorgen, 10 uur geweest. Ja, ik wou zeggen koffie en classics, maar we maken er ijskoffie en classics van op deze warme vrijdag. En straks meer over voetbal. We gaan het hebben over Formule 1, maar we gaan het ook hebben over de TT in Assen.

Het is een warme vrijdag, ja, dus mocht je naar de TT gaan dit weekend, het wordt een heel warm weekend. Zorg dat je je goed beschermt en dat je voldoende drinkt natuurlijk. Moto 3, Moto 2 en de Moto GP komen daar in actie. Verder vanavond voetbal, natuurlijk op het WK. Noorwegen speelt tegen Frankrijk. Frankrijk moet dat deze keer doen zonder haar bondscoach, want die is even naar huis toe vanwege het overlijden van zijn moeder. Maar hij zal er bij de volgende wedstrijd naar verwachting wel weer bij zijn. Noorwegen-Frankrijk dus vanavond om 9 uur. En ook om 9 uur Senegal tegen Irak. Die spelen in Toronto in Canada. En de wedstrijden kun je bekijken op NPO natuurlijk. Verder vandaag Formule 1 in Oostenrijk. De eerste en de tweede vrije training worden gehouden. Mocht je die willen beluisteren, dat kan hier natuurlijk. Want we hebben het commentaar voor je. Koen Bakker en Bjorn Smit doen om 13:30 het commentaar bij de eerste vrije training. En Koen Bakker samen met Bas Schothorst hoor je tijdens de tweede vrije training van de Formule 1 in Oostenrijk. Hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan en dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels 2e in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop en het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

op deze warme vrijdag. Mocht je naar de TT gaan, zorg dat je je goed voorbereidt. Dat je je goed beschermt tegen de zon. En dat je voldoende drinkt, want het wordt bloedje warm daar. Straks meer erover trouwens. Eerst even terug naar deze dag, 26 juni 2016. Het Chileense voetbalelftal won de 45e editie van de strijd om de Copa America. Daarvoor hebben ze Argentinië verslagen, net als een jaar eerder, in de finale. Door ze met strafschoppen te verslaan. En degene die daar hevig van onder de indruk was, was sterspeler Lionel Messi. Hij kondigde zijn afscheid als international aan in 2016. Maar het was van korte duur, want 7 weken later kwam hij erop terug. En daarom is hij er nog steeds bij, ook in 2026 natuurlijk op het WK Lionel Messi. Ook op het WK Noorwegen tegen Frankrijk. Vanavond die wedstrijd om 9:00, die wordt gespeeld in groep I. En de andere wedstrijd in groep I als afsluiting. Senegal tegen Irak, ook vanavond om 9:00 wordt die wedstrijd gespeeld. En welke wedstrijden er nog meer zijn, dat hoor je zo direct hier op Gram. Afsluiting Senegal tegen Irak. Ook vanavond om 9:00 wordt die wedstrijd gespeeld.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl.

0: nl/5G-internet voor bedrijven.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
11: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tijani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg op dit moment. Twee files die opvallen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. En er is druk op de N306 Harderwijk Kampen. Door het afgelaste festival DEFCON 1 keren bezoekers terug. Geef 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Danny Elbersen.

Campy Radio, jouw sportradio met meer over het WK voetbal. Want ik zei het al, Noorwegen, Frankrijk en Senegal, Irak spelen vanavond om 9 uur. Maar er is meer. Vannacht om 2 uur namelijk Kaapverdië tegen Saudi-Arabië. Dat is een wedstrijd uit groep H. Net als Uruguay tegen Spanje. Die speelt ook om 2 uur vannacht. En morgenochtend om 5 uur. Je moet lang opblijven of misschien kun je toch niet slapen vanwege de warmte. Nieuw-Zeeland moet het opnemen tegen België. En Egypte speelt tegen Iran. Alle wedstrijden uiteraard weer te zien op NPO 1 en op NPO 3. En vandaag natuurlijk de TT in Assen. Inmiddels zijn de vrije trainingen bezig. Vanmiddag om 1:15 is Moto 3 aan de beurt voor de kwalificatietraining. 2:05 Moto 2 voor kwalificatietraining. En uiteindelijk om 3:00 komt de Moto GP in actie. En die gaan dan ook kwalificeren voor een plek in de kwalificatie van zaterdag. De TT in Assen trouwens vandaag, 26 juni in 1977, was het de Nederlander Wil Hartog die de 500cc-klasse wist te winnen. Stukje historie en dat precies op deze dag. Mooi hè? Straks meer sport. Komt eraan in Sport in het Kort op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
0: Dit is jouw sportradio.

koffie en classics, of zoals ik al eerder zei, ijskoffie en classics vanwege het warme weer. Gaan we het onder andere hebben over de Pro League Hockey en we gaan het hebben over de US Darts Masters, want er wordt gespeeld in New York.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Vanwege de extreme warmte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. Op de heetste dag van deze hittegolf is het in trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen zeggen bijvoorbeeld dat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud speler, de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotenbrecht werd de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden in de beker tegen Ajax de winnende goal maakte. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zal je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
0: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tijani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hoogstraat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Vertraging 5 minuten. En tenslotte nog de A29 Bergopzoom richting Rotterdam. Bij het Hellegatsplein 10 minuten oponthoud.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie.
2: Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
24: Grand Prix Radio.
1: Danny Elbersen. Goedemorgen, 11 uur geweest. Dit is Koffie en Classics met zo direct meer over de Pro League Hockey. We gaan het ook nog hebben over de US Darts Masters in New York. En we kijken naar de Formule 1, want dit weekend de grote prijs van Oostenrijk.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is 11 uur geweest in Koffie en Classics. Of in dit geval ijskoffie en Classics vanwege de warmte. Ja, vandaag wordt er ook gehockeyd. De Nederlandse hockeymannen komen in actie voor hun volgende wedstrijd in de groepsfase van de Pro League. De nationale ploeg is in België, in Waver. En moet vanavond spelen tegen Australië. De spelers moeten natuurlijk belangrijke punten pakken voor het klassement. Wedstrijd vanavond is om 9 uur. De Nederlandse hockeyvrouwen, die hebben vandaag een rustdag en komen later in dit weekend in actie. En wie in dit weekend ook in actie komt, is Jan Lammers. Hij is in Oostenrijk bij de Grote Prijs van Oostenrijk bij de Formule 1. En zal in een Legend Tour meerijden. Een aantal oude Formule 1-auto's. Met onder andere Jean Alesi die achter het stuur zal kruipen. Maar Jan Lammers heeft echt de allermooiste. Want die mag namelijk in een Lotus in de John Player Special Livery. De zwarte auto met de gouden accenten. Volgens mij de mooiste Formule 1-auto die er is. Daarmee rijdt hij dus in het voorprogramma van de Formule 1 dit weekend in Oostenrijk in Spielberg. Meer erover hoor je later. Eerst nu de Chainsmokers op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
0: Sportradio.
2: Sportradio. Hey.

Sportradio. En dus voorzien we je van autosportnieuws. We voorzien je van voetbalnieuws en al je andere favoriete sporten. Maar we hebben natuurlijk ook het live commentaar bij de Formule 1. Want de grote prijs van Oostenrijk dit weekend. Straks om 2:30 de eerste vrije training. Het commentaar wordt daar verzorgd door Koen Bakker en Bjorn Smit. En om 5:00 vandaag de tweede vrije training. Dan het commentaar van Koen. Samen met Bas Schothorst. En als je het wil beluisteren, het kan via diverse kanalen. DAB+, online via de app. En als je in de Randstad woont, op 97.6 FM hoef je dus niks van te missen. En je weet het ook, hè, dit weekend de voorbeschouwing om 2:50, zondagmiddag met Olaf Mol en Jack Ploy. Daar kun je beluisteren via de radio, maar je kan het ook bekijken, want dan zie je Olaf en Jack namelijk ook op kijk.nl. Hoe leuk is dat, zeg?

0: DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist DA. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11

0: 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: Grand Prix Radio.
7: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar heb je 20 minuten vertraging bij de grens. En tenslotte is er op de A16 van Breda naar Rotterdam een auto gestrand met pech bij Rotterdam Centrum. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Danny Elbersen.
10: Met zo direct meer over de US

Country Radio, het is je sportradio op de vrijdag. Een warme vrijdag, een bloedhete vrijdag. Dus doe alsjeblieft een beetje rustig aan. En mocht je naar de TT gaan in Assen, vandaag natuurlijk de kwalificatietrainingen die vanmiddag verreden wordt voor zowel Moto3, Moto2 als MotoGP. Het wordt bloedje warm, dus doe alsjeblieft verstandig en zorg dat je voldoende drinken hebt en dat je je goed beschermt tegen de zon, uiteraard. Vanavond, als je darts wil kijken, moet je lang opblijven, want in New York is het tijd voor de ontknoping van de US Darts Masters. Dat wordt gehouden in Madison Square Garden. De laatste sessies van het toernooi worden achter elkaar gespeeld. Dan krijgen we de kwartfinales, de halve finales en de grote finale. De overgebleven darters spelen om de titel op Amerikaanse bodem. En de beslissende wedstrijden in de World Series of Darts beginnen komende nacht om 1:30. Uitzending natuurlijk weer te volgen op Viaplay.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Free Radio. En ondanks de hitte gaan we gewoon door. Ja, wij zitten gewoon lekker in een studio met airco. Dus dat komt helemaal goed hoor. Alexander Stevens komt er zo direct aan. Je hoort hem met de muzikale lunch. Actueel sportnieuws, lekkere muziek. En natuurlijk meer over onder andere de TT en Assen. En over het WK voetbal. Zo direct.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voer een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk. Er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt dus niks te verwijten, zegt justitie. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het Outbreak Management Team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer open bleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd. Van minister Aarsen hoeven we niet naar het werk te komen als we ons er door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op er soepel mee om te gaan. Aarsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. Goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op de heetste dag van deze hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niks bepaalde musea in, zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is gratis voor 70-plussers. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien. Daarna iets minder warm.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Australië bereikte de laatste 32 met een 0-0 tegen Paraguay. De algeplaatste Verenigde Staten verloor met 3-2 van Turkije en speelt tegen Bosnië en Herzegovina. Oranje won met 3-1 van Tunesië en werd groepswinnaar. Na een eigen doelpunt van Elias Kiri en een doelpunt van Brian Brobbey stond het snel 2-0. Jan-Paul van Hekken maakte na rust de derde. Maandagnacht om 3 uur wacht Marokko. Bondscoach Ronald Koeman waarschuwde direct dat als we ver willen komen, onderdelen echt beter moeten. Hij was blij met de start, maar vond ook fases waarin Oranje verdedigend in de omschakeling niet goed stond. Buitenlandse media noemen Nederland tegen Marokko een aantrekkelijk affiche dat veel losmaakt onder supporters van beide landen. Er is ook aandacht voor de 3 WK-doelpunten van Brian Brobbey.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De volgende files vallen op. Om te beginnen de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staan een kwartier op onthoud. De A16 Rotterdam-Breda. Voor Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A28 Assen richting Zwolle. Bij Alfred Westerbork is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Ga rekening met bijna 5 minuten vertraging.
6: Oranje fans opgelet,

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, of is je fresh partner van Team NL.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

0: Free Radio. Alexander Stevens.
1: Goedemiddag, 8:08. In de wielersport maken de ploegen hun selecties bekend voor de aankomende Tour de France. Volgende week zaterdag begint die met een ploegentijdrit in het Spaanse Barcelona. En we duiken er zo meteen in.

Country Radio, jouw sportradio met George Michael en Fast Love. Het is 12 minuten over 12. Het is je vrijdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. En wat zijn de plannen dit weekend? Wat ga je doen? Wat staat er op het programma? Ik hoor het graag straks van je. Wat staat er sowieso op het programma volgend weekend? Dat is de start van de Tour de France. Die zit er weer aan te komen. De rittenkoers begint 4 juli en die begint dan met een ploegentijdrit. En die begint in Barcelona in Spanje. Ja, dat blijft toch altijd even wennen. We hadden het er net over hier in de studio. De Tour de France die in Spanje begint, blijft apart. Behoorlijk wat ploegen hebben inmiddels hun selecties bekendgemaakt voor de aankomende Tour. De Nederlandse Visma Lease Bikeploeg was de eerste die de namen van de renners officieel presenteerde. Ondertussen is ook bekend dat andere clubs en andere, nou clubs zeg ik, andere teams in ieder geval met volle sterkte aan de start zullen verschijnen. Ik heb straks een lijstje voor je met de meest opmerkelijke deelnemers. En natuurlijk ook wat de plannen zijn en wie wat te verdedigen heeft ten opzichte van vorig jaar. Dat zetten we zo meteen voor je op een rijtje. Heel even kort, Formule 1. Dit weekend natuurlijk de grote prijs van Oostenrijk. En de coureurs hebben dit seizoen opvallend weinig strafpunten ontvangen. Na 7 vrede races is er pas eentje uitgedeeld, strafpunt. En wie was dat? Ik hoor je denken, ja, dat was inderdaad Franco Colapinto. Straks erover meer, want het is vandaag de dag van bijvoorbeeld de eerste vrije training. Gaan we straks hier uitzenden. Je hoort het bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

jouw sportradio, 10 voor half 1. Met Madonna en Justin Timberlake. Hoe staat het met het WK? Nou, de wedstrijd tussen Nederland en Marokko die eraan zit te komen wordt door de buitenlandse media gezien als een topadviesje. De Franse sportkrant L'Équipe noemt het een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd die eraan zit te komen. Terwijl de Spaanse Marca spreekt van een van de meest interessante 16e finales. The Guardian in Engeland omschrijft het duel wat eraan zit te komen van Oranje als een wedstrijd om van te watertanden. De confrontatie tussen Nederland en Marokko staat natuurlijk gepland volgende week in de nacht van maandag op dinsdag. In het voetbal in het WK heeft Turkije het WK verlaten met een overwinning. De ploeg van Vincenzo Montella was in de laatste groepswedstrijd te sterk voor de Verenigde Staten. 3-2 werd het. Maar ondanks de nederlaag eindigden de Amerikanen als winnaar van de groep. De Turkse coach sprak na afloop vol trots over zijn elftal dat na twee eerdere nederlagen toch nog met een opgeheven hoofd naar huis kan. Na het in principe mislukte toernooi. Nou, gisteren was natuurlijk de overwinning van Oranje op Tunesië met 3-1. Brian Brobby was opnieuw trefzeker voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. En ze gaan dus door. Het is je vrijdagmiddaglunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
8: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar Odido.

0: Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B, opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt langzaam zeker ook wat drukker op de weg. Er staat inmiddels zo'n 180 kilometer aan file. Wat opvalt is de A28 Zwolle Assen. Als er zuid is een ongeluk gebeurd, is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Wijchen 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haringvliet-Dam. Bijna 6 kilometer file met ook daar een kwartier op onthoud.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Alexander Stevens.
7: We gaan het zo meteen even hebben over de eerste vrije training in Oost.

0: Away.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Offenbach en Miles Away. Oftewel, kilometers ver weg. En kilometers ver weg, dan hebben we het misschien wel over de afstand naar Oostenrijk. In Oostenrijk is namelijk dit weekend de Formule 1 race. Zometeen vrije training 1 met commentaar van Koen Bakker en Björn Smit. Björn, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Alex.
1: Hoe is het? Is het lekker?
2: Ja, ja, heerlijk temperatuurtje. Niet alleen hier, maar ook in Oostenrijk.
1: Nou, dat vraag ik me dus af. Want ik hoorde dat er behoorlijk wat mensen, Nederlanders, richting Oostenrijk zijn afgereisd. Zoals ieder jaar. En dat er net zoals in Nederland extra maatregelen zijn getroffen tegen de hitte rondom het circuit in Spielberg. En wat voor invloed heeft dat voor de coureurs en de rijders? Beter gezegd, de mensen van het team en dergelijke op en rond het circuit?
2: Nou, de coureurs die mogen een koelvest aan.
1: Oh.
2: Niet verplicht. Dus nou, Max Verstappen die gaat bijvoorbeeld al niet doen. Heeft hij gezegd. Perez ook niet. Die zei, nou, ik kom uit Mexico. Dit is voor mij geen warmte hoor. Dus die Europeanen die moeten niet zo gek doen.
1: Dat is zo warm. Zuren.
2: Nee,
1: zei
2: joh.
1: Dat? Ja. Oh, oké. Okay. Maar een koelvest. Leg even uit. Wat is een koelvest?
2: Nou, die kan je gewoon aandoen. Het geeft extra verkoeling in de auto eigenlijk.
1: Zit daar een soort ijsklontjes in? Water
2: mij watervloeistof wat dan verkoeld wordt.
1: Ah, oké. Okay. En dat hebben ze aan tijdens het rijden? Of doen
2: tijdens
1: ze dat
2: het rijden, ja.
1: Tijdens het rijden zelfs. Maar dat zit dus over je race overal of eronder?
2: Het zit eronder,
1: oké. Okay. Ja. En drinken ze ook extra tijdens de eerste vrije training zometeen? Of gaat er extra water mee? Hoe werkt dat?
2: Nou, ik weet niet of ze tijdens de vrije training zullen ze wel extra water meenemen. In de kwalificaties is dat anders.
1: Precies, want
2: elke tiende natuurlijk. Ja.
1: Dan wil je dat gewicht niet hebben. Maar bij een vrije training zometeen zou dat in principe kunnen. Natuurlijk.
2: Maar aan de andere kant, het is ook geen koud water. Het is natuurlijk, het warmt zo snel op.
1: Ja.
2: Dus dan zit je eigenlijk een beetje gewoon vocht naar binnen te drinken. Wat al heel lauw is.
1: En je kan natuurlijk misschien tijdens de vrije training ook wat makkelijker naar de pitstraat. Omdat je misschien maar een x aantal rondjes rijdt. En dan drink je
2: even
1: weer
2: een drinkpauze tussendoor.
1: Precies. Een soort hydration break.
2: Ja,
1: ja hoor, hij is gemaakt. Jij komt zometeen samen met Koen Bakker in de uitzending. Hoe laat gaan jullie van start?
2: 2:55.
1: 2:55. Veel plezier zometeen, hè?
2: Dankjewel.
1: Als je er niks van wil missen, de eerste vrije training op het circuit van Spielberg in Oostenrijk. Lekker hier blijven luisteren dus. Het commentaar van Koen en Björn. Iets voor 2:30 gaan we van start hier te luisteren bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de Eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas El Edine noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

sites. Grand Prix Radio is jouw sportradio met cheat codes en Chris Cross Amsterdam. Het is 5-1. In het WK voetbal staat België voor een cruciale groepswedstrijd op het wereldkampioenschap. De Rode Duivels nemen het namelijk vannacht op tegen Nieuw-Zeeland. Ja, voor de ploeg van de Belgische bondscoach is een gelijkspel vrijwel zeker voldoende om de knock-outfase te bereiken. Voor de tegenstander uit Nieuw-Zeeland is de opdracht een stuk duidelijker. Alleen een overwinning volstaat. Anders zijn ze weg, kunnen ze naar huis. Eén voordeel, vliegen vanuit Amerika naar Nieuw-Zeeland is iets korter dan vanuit Europa. Dus ze zijn ook sneller thuis. Dat is het enige voordeel dat ze hebben daar. Zometeen meer over uiteraard het WK. We gaan het hebben over de Tour de France zometeen ook nog. En straks, over iets meer dan een, iets minder zelfs dan een half uurtje, gaan we naar de eerste vrije training in Spiegelberg. Dat doen we zometeen met Koen Bakker en Bjorn.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Er moet wat worden gedaan aan de luchtkwaliteit in scholen, maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Ze wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen, veel zijn er vandaag dicht. Opnieuw gaat morgen in Den Haag het defilé op Veteranendag niet door. En defensieminister Jessel Gus vindt dat erg jammer. Juist omdat het vorig jaar ook werd afgelast, vanwege de NAVO-top. Dit keer komt het door de hitte. De veiligheidsregio vindt een defilé onverantwoord en daar moeten we volgens Jessel Gus naar luisteren. Het wordt binnenkort verboden om water te halen uit beken en sloten in Limburg en het midden van Brabant. Door de hitte verdampt water snel en gaat het waterpeil omlaag. Dat zorgt voor schade aan de natuur, planten en dieren kunnen verdwijnen. De Nederlandse tennissers hebben weinig te klagen over de loting voor Wimbledon. Tellon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in de eerste ronde allemaal tegenover iemand die lager is geclasseerd. De 44-jarige Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. Zij speelt maandag tegen een Australische. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Dat merk je onder andere op de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog heb je nu 10 minuten vertraging. Dan de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn nu dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij Heerlen zijn 2 rijstroken dicht. Daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam een half uur oponthoud.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
16: Fomar.
17: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
18: De vriendelijke specialist.
19: DA.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Grand Prix Radio.
22: Alexander Stevens. 7:01 in de Formule 1, maar ook in de Moto 2 laten de Nederlandse coureurs zich niet afschrikken door de hittegolf die Europa teistert. We duiken zo meteen er even in met Max Verstappen en Colin Feijer.
23: Grand

Grand Prix Radio is jouw sportradio. 10 over 1 op je vrijdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch met Code Rood. En over Code Rood gesproken zou dat zo meteen tijdens de eerste vrije training ook gaan gebeuren. In Oostenrijk, we gaan het meemaken. In de Formule 1, maar ook in de Moto 2 laten trouwens de Nederlandse coureurs zich niet afschrikken door die code rood die op het ogenblik Europa teistert. Max Verstappen bereidt zich voor op de eerste vrije training, zometeen hier live te beluisteren met Koen Bakker en Björn Smit, maar ook bijvoorbeeld Colin Feijer, die momenteel in Assen verblijft naar aanleiding van de TT dit weekend, geven allebei aan dat ze juist getraind zijn voor dit soort extreme omstandigheden. Ze benadrukken allebei trouwens dat ze ondanks de hitte gefocust zijn op het leveren van een topprestatie. En natuurlijk dit weekend er alles aan zullen doen om zich zo succesvol te plaatsen als het gaat over een podiumplek. Dat is logisch. Zullen we even kijken naar het WK? In het voetbal heeft het Nederlands elftal, en dat heb je misschien wel gezien vannacht, geplaatst voor de volgende ronde. Bondscoach Ronald Koeman was uitermate in zijn nopjes. Met de overwinning in de laatste groepswedstrijd 3-1 tegen Tunesië. Ze hebben zich daarmee uiteraard verzekerd van de groepswinst. Door dit resultaat behoudt Oranje trouwens een perfecte status, hè, in de groepfase van het WK. In de 16e finale, die eraan zit te komen, dat is maandagnacht. Dan moet er gevoetbald worden in het Mexicaanse Monterrey. Monterrey zeggen ze ook, maar Monterrey zeggen de Amerikanen. En wordt de tegenstander Marokko. Daarnaast is gisteravond helaas het WK-avontuur voor Curaçao beëindigd. Dat was weer een tegenvaller voor het team van Dick Advocaat. Ze verloren met 0-2 van Ivoorkust, waardoor eigenlijk een nieuwe stunt uitbleef van Dick Advocaat. Ondanks de uitschakeling verlaat de ploeg het toernooi met opgeheven hoofd. En dat is logisch. De voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, prees het team voor hun prestaties. En stelde dat ze vanzelfsprekend trots moeten zijn. En dat zijn ze ook daar. En voor Ivoorkust betekent trouwens de overwinning dat ze zich voor het allereerst in de geschiedenis hebben geplaatst, hè, voor de knock-outfase van een WK. Dus daar zijn ze de hele dag feest aan het vieren vandaag. Ja. Zometeen hier, sport in het kort voor je onderweg. En, jazeker, eerst nog even Yes, Owner of a Lonely Heart bij Grand Prix Radio. Woo!

Amsterdam, Free Radio, jouw sportradio met John Anderson en Yes, an owner of a lonely heart. Het is 1:15. In het voetbal heeft Jordan Bosch opnieuw een sterke indruk achtergelaten bij het nationale elftal van Australië. Hij is verdediger van Feyenoord, speelde opnieuw een opvallende rol tijdens het gelijke spel tegen Paraguay op het WK. Zowel in de Australische pers als door zijn ploeggenoten werd Bosch geprezen voor zijn voetbalspel. Op een toch voor hem wel ongebruikelijke positie in het veld. Volgens sommigen zou deze nieuwe rol wel trouwens misschien zijn ideale positie kunnen zijn. Wat ook zijn veelzijdigheid als speler onderstreept. Bij het tennis is de loting voor Wimbledon verricht. Ja, dat zit er ook weer aan te komen. Talon Griekspoor opent het toernooi tegen een Australiër, Duckworth. Botik van de Zandschulp treft de Amerikaan, Kovacic. En Jesper de Jong neemt het op tegen Hayakata uit Australië. En alle drie de Nederlanders ontlopen daarmee een geplaatste speler in de eerste ronde. Van de Zandschulp en de Jong komen maandag in actie. Griekspoor speelt zijn eerste partij op dinsdag. En er zijn helaas geen vrouwen actief in het enkelspel. Dat is ook zover bekend geworden. Zometeen is het hier de hoogste tijd voor de eerste vrije training. We hebben het dan over Formule 1. Het is het weekend van de grote prijs van Oostenrijk. Esteban Ocon, een van de coureurs, laat zich niet van de wijs brengen door speculaties over zijn toekomst in de Formule 1. Hij begint ook zometeen aan de eerste vrije training in Spielberg. Zometeen hier kan je er alles over horen met het commentaar van Koen Bakker. Hij is niet alleen, ook Björn Smit zit erbij. Zij zorgen ervoor dat jij van alles op de hoogte bent. Je hoeft simpelweg alleen maar je radio aan te laten staan en dan mis je er niets van. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nu

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Oranje fans opgelet...

0: Beste autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor de grote prijs van Oostenrijk. Want ja, het is daar weer tijd voor Res Spielberg. Vroeger de Oostenrijkring, we zijn hier voor de 40ste keer in de geschiedenis. Het is ronde 8 van dit WK en het is een redelijk korte baan, 4,3 kilometer lang, 71 rondes derhalve op de zondag. En af en toe best wel wat hoogteverschil. We remmen natuurlijk richting bocht 4 naar beneden. Omhoog richting bocht 3. Nou ja, je kent het allemaal wel. En veel track limits, hè, wat we hier in het verleden gezien hebben. Ruim 1200 waren er in 2023. Dus dat gaat nog wel iets om in de gaten te houden. Of in de gaten te houden de rest van dit weekend. C5, C4, C3. Die zijn allemaal meegenomen door Pirelli. Uiteraard doe ik hem hier niet alleen. De eerste training van het weekend, een mooie, is samen met Björn Smit. Björn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Koen.
0: Is dit er ook altijd eentje waar je naar uitkijkt? Het is wel een klassieker zo langzamerhand weer, hè?
1: Ja, je hebt altijd lekker veel ook inhaalmogelijkheden. Wat het altijd toch wel een spektakel maakt op dit circuit. Kort baantje, maar 4,3 kilometer lang. Qua rondetijd natuurlijk de kortste.
0: Ja.
1: Qua afstand niet. Daar gaan Monaco op dit circuit. Kort baantje, maar 4,3 kilometer lang. Qua rondetijd natuurlijk de kortste.
0: Ja.
1: Qua afstand niet. Daar gaan Monaco, Zandvoort en Mexico nog aan onderdoor. Maar er gebeurt altijd genoeg.

0: weekend format, geen sprint deze keer. En dus gewoon een normaal weekend hier in Oostenrijk. Straks om 5:00 is bijvoorbeeld die tweede training. De race op zondag 3:00. Plaatselijke en voor ons ook plaatselijke tijd. Dus dat is mooi om in te haken. Lewis Hamilton, het gaat weer iets gedicht richting Kimi Antonelli. Natuurlijk met die zegen 2 weken geleden in Catalonië, in Barcelona. Die zagen we die aankomen, de grote vraag eigenlijk.
1: Ik niet.
0: Nee.
1: Zeker omdat Barcelona is een traditioneel circuit een beetje. Daar gaat eigenlijk vaak gewoon de auto die het snelst is, gaat uit best. Maar
0: juist,
1: dat bleek niet zo te zijn.
0: Nee,
1: nou, je hebt de strategie natuurlijk ook mee van Hamilton. De 3-stopper bleek uiteindelijk te werken.
0: Ja, en ik denk toch dat die hitteproblemen, noem ik het maar even, die Mercedes heeft, niet helpen. Tuurlijk, Antonelli viel uit. Maar Russell zal daar waarschijnlijk ook wel niet helemaal hebben kunnen pushen.
1: Nee, want Mercedes heeft wat betrouwbaarheidsproblemen met de batterij gehad. Die hebben ze nu wel proberen ze op te lossen met een update die ze hebben meegenomen dit weekend. Temperaturen die natuurlijk ook dit weekend, net zoals in Nederland, lekker warm zijn. 30 graden, ja, kleine 30 graden, 29,4 graden luchttemperatuur. Baantemperatuur is op dit moment stipt 50 graden.
0: Ja, dat gaat er wellicht nog later deze middag iets oplopen. En het is de warmste Grand Prix ooit van Oostenrijk, geloof ik. Tenminste, dat was de verwachting. Kijken of dat ook daadwerkelijk uit gaat komen. De start van de eerste training, die staat op de rol. Linksboven loopt de klok al. Dus let op voor als u hem al aangeslingerd heeft om het geluid gelijk te leggen. Dan komt hij. 34 seconden. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. We zien heel veel auto's met zo'n allemaal sensoren aan de achterkant. Heel veel updates, ook bij Red Bull. Maar daar zag ik de Red Bull van, ik geloof dat dat dan gewoon Hadjar is.
1: Volgens mij.
0: Nog helemaal omhoog staan. Waarschijnlijk komt die dan ietsje later naar buiten. Maar goed, heel veel updates, hè Björn?
1: Ja, heel veel updates. 9 van de 11 teams die hebben updates meegenomen. Alleen Williams en ook heel verrassend Aston Martin heeft weer geen updates meegenomen.
0: Ja, Alonso zei er ook over. Ja, ik weet niet, maar wij hebben een budgetcap. Ik weet niet of de rest dat ook heeft.
1: Daar moeten we juist naar gaan kijken, zei hij. Hoe kan dat nou?
0: Terwijl het groen is trouwens. Dus we zijn begonnen aan deze training. Ga door.
1: Updates, Cadillac heeft de meeste updates meegenomen. 10 performance updates. Dus hopelijk kunnen zij van achter het veld nu wel een grote stap gaan zetten. Audi 7 performance upgrades. Red Bull 5 performance en 2 betrouwbaarheidsupdates. Alpine 5, Ferrari 4 performance. McLaren 2, Racing Bulls 2. Mercedes 1 performance en 1 cooling update. En Haas 1 performance en 1 circuit gerelateerde update.
0: Dan zijn we wat betreft de lijst weer helemaal bij. Ja, Red Bull heeft die overgewichtsproblemen met deze updates geprobeerd om in ieder geval te minimaliseren.
1: Ja,
0: als het goed is, zou die nu op gewicht moeten
1: exact
0: zijn.
1: Ja.
0: De grote vraag of dat ook daadwerkelijk zo is, dat zien we dan tijdens, ik denk dan dit weekend wel ergens. Goed, er zijn heel veel jongens buiten. Ook jongens die we niet zo vaak zien in de Formule 1. En wel jongens die we ook zagen 2 weken geleden. Dus wat dat betreft is het een gewenning. Dino Beganovic is bijvoorbeeld weer in de Ferrari ingestapt. Hij voor Charles Leclerc. Ayumu Iwasa is weer bij Racing Bulls. Liam Lawson maakt deze keer plaats. Luke Browning bij Williams ingestapt ten faveur van Carlos Sainz voor deze training. Paul Aaron mag het doen in de auto van Gabriel Bortoleto. Lance Stroll staat aan de kant. Want Jack Crawford komt erin. En de enige die 2 weken geleden er niet bij was, was Ryo Hirakawa. Hij nu voor Esteban Ocon. Dat is zijn 7e training alweer in de Formule 1. En logisch dat de regie dan heel veel van dit soort palaatjes maakt, om het even zo te zeggen. Om in ieder geval al die rookies eventjes in beeld te nemen. Dat is altijd leuk, is altijd mooi. Daar doen ze het misschien ook voor. Het zijn wel allemaal dezelfde namen die we eigenlijk al 2-3 jaar zien. Hè? Ik zei het al, Hirakawa is al voor de 7e keer hier in de Formule 1. Dino Beganovic, dit is zijn 5e training. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik bedoel, Ayumu Iwasa, zijn 8e training. Luke Browning mag het doen voor zijn 6e. En Paul Aaron voor zijn 7e. Dus wat dat betreft, dat kan wel eens flink oplopen, om het even zo te zeggen. Gedurende dit hele seizoen. Goed, nogmaals, let op, want ik

0: Ik kan me voorstellen dat u hem gemist heeft vlak voor de start van deze training. 57 minuten en 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Als ook Kimi Antonelli begonnen is aan zijn weekend, die hopelijk voor hem heel veel beter eindigt dan 2 weken geleden in Catalonië, in Barcelona. Toen hij natuurlijk vlak voor het einde uitviel.
1: En hopelijk beter dan vorig jaar. Want toen kegelde hij eigenlijk als een torpedo in Max Verstappen bij de start.
0: Ja, en ook in de Formule 2 heeft hij nog nooit succes gehaald. Namelijk nog nooit de finish gehaald. Hey, Verstappen, stil in de pitstraat. Wat is er aan de hand bij de Nederlander? Dit zijn wel van die dingen die al vaker gebeurd zijn dit jaar. Hoeft niet per se te betekenen dat dit een groot issue is. Ik zie wel meteen 2 marshals er al bij. Betekent dit dan dat hij teruggerold moet worden richting de garage van Red Bull? We zagen inderdaad al de auto van Hadjar omhoog staan. Voorlopig nog ook geen enkel teken van Hadjar. Verstappen. Oké, al met de koppeling. Iedere keer als ik de koppeling op laat komen, noem ik het maar even. Dan schiet hij in de anti-stal. Steen waardoor hij niet afslaat. Ja, daardoor ga je, hoe zeg je dat? Een soort, in de karten zie je dat ook altijd. Om stuiteren eigenlijk. Dat ding vooruitduwend. Nou ja, goed. Dus geel in de pit gaat, laat ook race control weten. Dat betekent wel dat de rest die buiten is gewoon lekker zijn rondjes kan gaan rijden. En we zien Russell met de paarse eerste sector. Snelst van allemaal. Op dit moment zelfs de tijd Kimi Antonelli. 1:11:0. Maar goed, daar gaan we langzaam echt wel aan onderdoor. Ook hier altijd opbouwen van vertrouwen, van rust, van kalmte en van grip. Russell.
2: Yeah, best talk about our safety first. By way it's been better last week.
3: Okay, understood.
0: Okay. Throttle pedal. Gaspedaal. In 10-4. Voelt wat raar aan.
1: Gaat dus wel naar de snelste tijd. 16e sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Momenteel, er waren net, wilde ik zeggen, 18 man op de baan. Maar er zijn weer een aantal de pitstraat ingegaan. Die zien we Russell bij het aanremmen van bocht 3.
0: Kleine lock-up. Ja, rechtsvoor. Klein beetje. Mag geen naam hebben. Zeker niet in het begin van de training. Goed, lekker is anders. Want zit er nu meteen een flatspotje? Oh ja, nee. In principe niet. We stappen weer in de garage. Er komt straks ongetwijfeld poging 2. Ziet ook Giampiero Lambiase. Die aan het kale achterhoofd voelt. Maar goed. Pitlane clear. En hopelijk is het storm in een glas water. Voor nu. Voor alle Max Verstappen fans die natuurlijk hier ook in grote getalen aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor de hele Red Bull top. Want ja, het is hun circuit. Zijn er ieder jaar. Wat dat betreft niks geks, niks speciaals.
1: Ja, het is toch wel kostbare tijd die ze verliezen. Want met al die updates wil je die natuurlijk testen. Verstappen ook echt een cruciaal weekend wordt het. Door het updatepakket. Hopelijk kunnen ze de aansluiting met Mercedes en Ferrari vinden. Het is natuurlijk een korte baan, dus het zal hier ook dichter op elkaar zitten.
0: Ja, de gaten zijn hier altijd redelijk klein. Ja. Altijd. En dat is logisch, want ja, je hebt gewoon simpelweg minder tijd om te winnen of te verliezen. Antonelli is snel onderweg, heeft paars. Paars gaat denk ik de eerste zijn die richting de 1-9 gaat. Albon sluit aan op in ieder geval plaats 4, maar daar komt Antonelli. Let op, draai je het rechterstuk op. En inderdaad, 1-9-1 al. Nou, oké. Okay. Helemaal lekker. Helemaal fijn. Voor wat betreft Kimi Antonelli, de Italiaan. Nog altijd kampioenschapsleider.
1: 41 punten voor het verschil met Lewis Hamilton.
0: Ja, heeft het redelijk onder controle, zou je zeggen. Maar ja, goed, dan moet je wel de finish halen af en toe.
1: Lienblad springt naar de derde tijd op de harde band. We zien een mix tussen de medium en de harde band. Deze eerste minuten van de eerste vrije training.
0: Eens kijken wat er bij Alex Albon gebeurt. Het ligt wat laag, zie je dat? Heel veel vonken onder de auto vandaan. Het is wel zo dat dat altijd op dit punt zo is. Het is niet per se gekker hier in Oostenrijk. Dat punt bedoel ik mee bochten 9 en 10 aan het einde van het circuit. Want ja, er zijn er maar 10 bochten. Dus ja, heel veel zijn het er gewoon simpelweg niet. Het is tussen de riembocht en de Red Bull Mobile bocht.
1: Ja, agressieve curbstones hier ook. We hebben in het verleden ook gezien dat er voorvleugels aan beschadigd raakten. Dat is altijd een dingetje, ook track limits natuurlijk. Zeker in die laatste twee bochten.
0: Ja, en ja, zeker die laatste bocht op een of andere manier. Daar...
1: Ja, er zit een dipje in en dan word je echt naar buiten eigenlijk gedrukt.
0: Ja, en de banden hebben daar gewoon het meeste gegeven.
1: Ja.
0: Logisch.
1: Want zeker met deze temperaturen.
0: Einde van de ronde.
1: Ja.
0: Luke Browning rijdt langzaam. Of begint hij aan zijn ronde?
1: Colapinto meldt dat er iets aan zijn spiegel is. Volgens mij is hij kapot. Luke Browning, die nu wel meters maakt in Barcelona, kwam dat er niet van.
0: Oh, die had echt een horrordag wat dat betreft. Ja, ik zeg wel inderdaad zijn zesde training, maar eigenlijk kunnen we het zijn vijfde noemen.
1: Want inderdaad.
0: Gebeurde helemaal niks. Stond slechts ingeschreven. Nu mag hij toch echt kilometers gaan maken en is dus ook begonnen aan zijn ronde. Ging dan misschien wat wijd in bocht 1. Won Macau, hè, in 2023, deze jongen. Kan echt wel een potje sturen, rijdt nu Super Formula. In Japan. Wat een beetje, ja... Zo noemen we de Japanse Formule 2-3. Nou, wat er een beetje tussenin, soort van.
1: Ja, met zo'n jongen denk ik dan... Wat ziet hij als volgende stap nog? Ik denk dat hij de Formule 1 als vastzitje denk ik niet gaat halen.
0: Maar, nee, die kansen acht ik ook niet heel groot.
1: Maar ja, hij pakt wel zijn meters.
0: Ja. Kijk, weet je, dat zijn van die dingen. Als je de kans krijgt... En kan krijgen, laat ik het zo formuleren. Om Formule 1 te rijden, dan pak je die met beide handen aan. Maar goed, dat zal ook in het geval van Luke Browning zo zijn. 50 minuten, 15 seconden. Let op, komt hij weer. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Jack Crawford. Ja, dat is gewoon de reserve, hè, bij Aston Martin. Ook hij vanuit de juniorklasse een beetje geprobeerd op te komen. Oeh, gaat wat wijd in bocht 3. Niet heel lekker. Maar het is... Jack Crawford is helemaal zo iemand waarvan ik inderdaad denk... Ja, wat zie jij als vervolgstap? Kijk, voor Luke Browning zie ik echt nog wel een hele mooie autosportcarrière. Zoals Bottas naar de achtste tijd gaat. Maar voor Jack Crawford, ja, dat is zo'n naam die we over 5 jaar... ook weer een beetje zijn vergeten voor mijn gevoel.
1: Terwijl hij wel echt goed meekwam in de Formule 2. Is ook tweede geëindigd in het klassement. Maar ja, nooit echt...
0: Ja, maar nooit spectaculair
1: nee,
0: of zo.
1: Nee, hij werd nooit echt benoemd als een van de namen. Nou, dit is het volgende talent, zeg maar.
0: Juist. Nou ja, nu moet hij ook achteraan rijden. Kan zich nu meten met Fernando Alonso. Dat was de vorige keer natuurlijk nog met Lance Stroll. Dus wat dat betreft zal hij hopen dat hij in ieder geval... dat ze allebei een setje soft krijgen. Aan de andere kant moet je dat wel hopen, want... Ik heb het idee dat Alonso daar altijd wel redelijk hard in gaat. Maar we gaan het zien. Albon lekker aan het kleuren. Strepen aan het trekken. Op de baan.
1: Er staan een hele hoop jongens binnen. Waaronder Lando Norris. Volgens het team is daar een hydraulisch probleem. Ze hopen dat hij alsnog zo snel mogelijk de baan op kan. Maar daardoor duurt het voorlopig even voordat hij de pitbox wordt uitgestuurd.
0: Ja, het is vervelend voor Lando Norris. En ook Piastri staat nog binnen. Dus McLaren ook niet meteen van start in deze training dit weekend.
1: Norris die al zoveel problemen heeft ervaren.
0: Dat is echt niet normaal, hè? Nee.
1: Daarom heeft hij ook niet de Mercedes-motor dit weekend. Iedereen heeft een nieuwe Mercedes-motor gekregen om die betrouwbaarheidsproblemen op te lossen. Maar waaronder de batterij. Maar als Norris een nieuwe batterij zou nemen, dan zou hij al een gridstraf krijgen. Want er zitten voor mij drie van de drie batterijen.
0: Juist. Nee, zo is het inderdaad. En het hele vervelende voor Norris is inderdaad... die lijst wordt maar groter en groter. Er lijkt geen einde aan te komen. En ik heb ook een beetje het idee... als ik naar Lando Norris in interviews luister... dat hij zoiets heeft van... ja, dit jaar, het is goed zo. Ik ben vorig jaar wereldkampioen geworden. En niemand maakt me wat. Weet je wat James Hunt toen had? Ja. Dat is heel extreem. Dat heeft Lando Norris naar mijn idee nog zeker niet. Maar nou ja, dat...
1: voelt wel helemaal een beetje als een verloren seizoen. Maar ja, hij zei ook, ja, we lopen eigenlijk 3 maanden achter ten opzichte van de rest. Ze introduceren dit weekend ook een Macarena-vleugel.
0: Ja,
1: zit alleen op de auto van Norris. Jassi dus niet, maar die wordt ook niet gebruikt in de race. Het is echt puur alleen om te testen.
0: Ja, veel teams zijn er wel echt mee aan het experimenteren. Natuurlijk de Macarena-vleugel begin van dit seizoen geïntroduceerd door Ferrari. Dat was een van die snufjes waarvan je dan denkt, hè? Wat gaaf, wat innovatief dat dit weer bedacht is. Dat is de Formule 1, ook in mijn ogen. En Hirakawa nu naar binnen geduwd bij Haas. Heeft er wat rondjes op zitten. Maakt hij iets mee? Nee, we gaan naar Antonelli. Kimi Antonelli, bocht 1, aanremmen, links. Ja, precies. Ja, dit ga je het hele weekend zien. Een kleine lock-up daar. En dan moet je een stuk rechtdoor. Dan wil je dat broodje ook missen. Hetzelfde geldt voor bocht 3. Daar ligt ook zo'n broodje. Want ja, dan sloop je hele vloer als je daar overheen gaat. Ooit de twee. Gebeurt er nou weer wat met Verstappen? Het is weer feest. Weerbal, ja. Is naar buiten gestuurd. Valt weer stil en wordt weer teruggeduwd richting de pitbox. Ai. Is al de tweede keer, hè? Max Verstappen. Wat is daar gaande bij Red Bull Racing? Is het weer de anti-stall? Dat zou natuurlijk wat zijn. Pitlane weer clear.
1: De auto van Hadjar staat nog ook steeds op de krikken.
0: Ja, en geen teken van Hadjar. Nou goed, we hebben al 14 minuten gehad.
1: Sowieso vind ik weinig actie nog op zich.
0: Ja, het
1: staat veel mensen in de pitstraat.
0: Is nog rustig. Inderdaad, veel mannen in de pitstraat. De twee Mercedes zijn gewoon buiten. Ja, van hun verwacht je dat of zo. Kijk, hier weer dat moment met Verstappen. Even luisteren.
1: De onboard eigenlijk horen.
0: Ja, daar was het eigenlijk al gebeurd, denk ik. Want hier zet hij hem uit. Schudt wel nee. Ja, logisch. Aan de andere kant, en dat zeg ik ook altijd bij zo'n training, zeker de eerste training. Als je problemen hebt, dan maar meteen allemaal van het weekend, dan heb je ze gehad. Want... En dan kun je gewoon gas gaan geven. En ook Albon met loszittende mirrors, spiegels. Colapinto hoorden we er al over, dus hij is niet de enige. Russell is in ieder geval ondertussen bezig met een tijd die goed gaat zijn. Als hij de virtuele rondetijd gewoon vast blijft houden voor een 1-8. En dat zou dan ook de eerste zijn van dit weekend. Eens kijken wat hij daadwerkelijk neer gaat zetten. Vorig jaar was hij de snelste in deze sessie. Hè? In de eerste training, jazeker. 1.88.98. Is daarmee nog wel 3,3 seconden langzamer dan vorig jaar. Wat betreft de eerste vrije training. De poltijd was uiteindelijk van Lando Norris. Een 1.39.
1: Aan boord bij Albon zien we iets met de spiegel. Ik zie daar niet iets duidelijk bewegen. Misschien is het ook meer als hij over curbstones heen rijdt.
0: Volgens mij links wel een beetje, hoor.
1: Maar goed. Ja, hij reed ook rustig, dus dan en ook niet
0: ja,
1: over curbstones.
0: Ja, dat is ook zo, dus inderdaad. Nou, twee Mercedes in slagvolgorde. Zullen dus echt die batterijproblemen, wat dus vooral hitte gerelateerd is, willen oplossen. En dan heb ik nieuws voor ze. Dit is natuurlijk ook een sneakheet weekend. Dus je wil... dat dat echt goed werkt. Dus je hebt best kans dat zij een best wel hele lange run gaan doen. Gewoon om data te verzamelen hoe die batterij zich houdt in die warmte.
1: En ze zitten inmiddels al op 9 rondjes op die mediumband. Kijk, Albon heeft de meeste ronden achter zijn naam staan, 11. Maar hij heeft ook nog een aantal die geen enkele ronde achter hun naam staan. En dat zijn Lando Norris, Max Verstappen en Isaac Hadjar die allemaal wat problemen hebben.
0: Ja, Dino Meganovic eigenlijk ook nog geen competitieve ronde. En nu wel. 12e tijd voor hem. In 13-3. Dino Meganovic, Zweedse Bosnier. Nou ja, ik weet niet of het WK heeft gevolgd de afgelopen week. Maar als het goed is, want we kunnen het pas zeker zeggen als het echt zo is. Maar dan zitten en Zweden en Bosnië nog steeds in. Dus wat dat betreft...
1: Ja, wie support die wel allebei?
0: Ja, good for him. Ja, het leeft wel hoor in de paddock. Ja, ja. Gasly nodigde Hadjar al uit om vanavond Frankrijk samen te kijken. Deed hij tijdens de persconferentie. Checo zei tegen Russell, nou misschien speelt Engeland wel tegen Mexico. Dus het leeft wel, ze zijn er wel echt mee bezig. van Max Verstappen is te hopen dat hij vannacht wel heeft overgeslagen. Want
1: ja.
0: Dan midden in de nacht ervoor wakker te worden.
1: Nee, ja, het was nog lekker dat er in ieder geval niet werd uitgesteld, die wedstrijd.
0: Precies. Russell, Antonelli, nummers 1 en 2. Dan dus Lienblad voor Hulkenberg. Dan Colapinto, Berman, Albon, Gasly, Bottas, Perez. En dan hoor ik je denken, hey, waar is iedereen? Waar zijn de Ferraris? Waar zijn de McLarens? Waar zijn ook vooral de Red Bulls? Nou, de McLarens staan al binnen. En de Ferraris, dat ene van is een andere vrijdagcoureur. Dat is namelijk Dino Beganovic. Die kunnen we niet echt meenemen in het hele verhaal. En Lewis Hamilton heeft 4 rondes gereden. Staat nog op de 15e tijd. En dus is het inderdaad gewoon nog stilte voor de storm. Het is echt schuilen. Max Verstappen nu echt naar buiten. Kijk, dat is lekker.
1: Hij is de pitstraat uitgekomen.
0: Ja, dat is gelukt. En op softs volgens mij. Dus dat is heel erg lekker. Hier aan boord bij Franco Colapinto.
1: Richting de laatste twee bochten van het circuit. Hier gaan we snel rechtsaf, twee keer terugzakelen. Binnen lijntjes kleuren. En hier zit dat dipje. Moet je naar buiten geduwd een beetje. Waar komt hij uit? Geen verbetering. 17e, langzamer dan zijn eigen tijd, blijft op die 5e stek staan.
0: Wij zijn ook volgens mij helemaal niet meer bezig om te pushen en om daadwerkelijk zijn rondetijd te verbeteren. Want ja, zijn 12e ronde was het al. Flink aantal. Gasly op dit moment de meeste, 13. Dat is flink ten opzichte van de rest. En we zeiden het al, heel veel mannen binnen. Berman, Bottas, Perez, Crawford, Alonso, Hirakawa, Iwasa, Browning, Norris en Hadjar dus binnen. Dat betekent dus wel dat Max Verstappen buiten is. Gaat waarschijnlijk niet lang duren voordat we die oppakken. Eerst even bij Paul Aaron. 11e tijd voor hem. Gasly naar de 3e. En zo komt er langzaam, maar zeker wat meer actie op de baan. Beganovic aan 9. Op 2 seconden van George Russell. Langzaam nadert dan toch die tijd van een 1-9. Voor een beetje dat gedeelte van het veld.
1: Antonelli weer snel onderweg met paars in de eerste sector. Komt nu aan bij het meetpunt van de tweede sector. 3/10 zit hij onder de tijd van George Russell.
0: Ja, paars. Dat is lekker. Pakt vooral tijd in de tweede sector. En ook Max Verstappen dus bezig. Is de enige op soft trouwens. Dat hadden we nog niet gemeld. De rode band onder zijn Red Bull zitten. Antonelli over het rechterstuk. Is het paars? Jazeker. En dus pakt hij bijna een halve seconde ten opzichte van George Russell. Gaat onder de tijd van George Russell naar een 1.8.4. Dit is een aanboordgeluid van Nico Hülkenberg, de Duitser.
1: Klein momentje van onbalans daar in de ene laatste bocht.
0: Misschien wat vroege apex, die laatste. Maar dat willen al die coureurs wel. Ja, oké, rond hoor. 1-10-2. Dit moment goed voor de 3e tijd. Maar daar komt Verstappen aan. Is eigenlijk de 3e van de toppers. Die een competitieve tijd lijkt neer te gaan zetten. Het is wel zijn eerste vliegende ronde. Maar we weten dat hij daar over het algemeen redelijk goed is. En ook nu 1-9-0. Kijk aan. Piastri ook buiten. Ook om in de gaten te houden. Heeft ook natuurlijk groen. Want had nog geen tijd staan. Waar komt hij op uit? Plaats 4, 1-9-3.
1: Kijk, ze staan er wel gelijk. Verstappen op 3.
0: Juist.
1: Piastri op 4. Verstappen dan wel op de softband. Ter opzichte van de mediumband van Oscar Piastri. Ook Lewis Hamilton is weer bezig aan een nieuwe ronde. Verbetering in sector 1. Maar zitten wel gelijk al 4/10 boven de tijd van Antonelli daar. Is volgens mij ook bezig aan een... hij is niet bezig aan een langere run. Dat wilde ik zeggen. Maar hij zit maar op 6 ronden nog maar. In deze training.
0: Zijn aan boord hier bij Lewis Hamilton. Oudste winnaar sinds Jack Brabham in 1970 de Grand Prix van Zuid-Afrika wist te winnen. Naar beneden en weer een beetje omhoog. Wat dat betreft is het wel lekker, hè? Zo'n circuit met een beetje relief. En ik blijf die pitingang hier altijd een beetje rarig vinden. Want ja, het zit vol op de apex van bocht 9, van de ringbocht. En dan... het rechterstuk op Macarena vleugel lopen. Gas erop. 1-10-0 sluit aan op plaats 5. Zijn eerste echt vliegende ronde. Lewis Hamilton.
1: Ferrari ook een groot update. Oh, ja, luister naar Piastri.
4: The brake pedal was very low. And very inconsistent. Oh,
0: Piquet klaagt over een inconsistent rempedaal. Is dat natuurlijk wel lekker als je weet hoeveel remdruk het precies allemaal geeft. En het is een lang rempedaal, dat wil je natuurlijk ook niet, want dan moet je flink doortrappen.
1: Ferrari dus met een motorupdate dit weekend gekomen. Dat allemaal te maken met de Aduo.
0: Ja. Ja, daar is nog niet het laatste woord over gezegd. Nee. Maar ga, leg uit, Björn, eerst.
1: Nou, er is natuurlijk nog geen officiële aankondiging geweest dat Red Bull echt de snelste motor heeft. Mercedes zit er dan net even wat achter en Audi en Ferrari daar weer wat achter. Die krijgen dan meer mogelijkheden om updates door te voeren. Ferrari heeft het al gedaan, Audi ook. Die is ook met een motorupdate gekomen dit weekend. En dan denk je van, ja, maar er is nog geen officiële aankondiging geweest. Nou, de FIA heeft de teams het wel verteld. En dat is goed genoeg om die motorupdate dan door te mogen voeren.
0: Ja, zeker. Nou, Red Bull was natuurlijk nog heel verbaasd, hè?
1: Ja.
0: Want ja, hoe kan het zo zijn dat wij de snelste en beste motor hebben? Het ding is gewoon, dat heeft de FIA zo bepaald en gemeten. En in principe, als Mercedes dus een update zou brengen die performance-wise ze heel veel vooruit gaat brengen, dan leveren ze natuurlijk die token in. Maar dan kan het zo zijn dat Red Bull ze weer krijgt. Dus wat krijg je nu? Het gekke is dat als Mercedes die token dus inzet voor een betrouwbaarheidsdingetje, of noem het maar, dan gaat er performance-wise niks gewonnen worden. En dan blijft Red Bull dus waar het staat, namelijk 1 in deze lijst.
1: Ja, maar ze kunnen het zelfs aan het batterijgedeelte kunnen ze het doorvoeren. Terwijl de Aduo wordt gemeten aan de verbrandingsmotor. Dat is dus een beetje het gekke.
0: Ja dat is het hele gekke inderdaad. En ik denk dat daar Mercedes juist heel sterk is. Het batterijgedeelte los van de oververhitting die daar nog wel eens plaats wil vinden. Maar ja, lekker is anders voor Red Bull. Goed, protest geweest. Waarschijnlijk gaat dat dus op niks uitkomen. Nee. Maar goed, over Red Bull gesproken. We zijn hier bij Max Verstappen. Bocht 1 omhoog en meteen weer naar beneden. En dan gaan we eigenlijk door die chicane heen die ze aangelegd hebben voor de MotoGP. Die daar later dit jaar nog gaan rijden. Dan richting bocht 3. Zwaar rempunt. Want heel laat. Want best stijl. Bocht 3 en dan loopt het langzaam. Eerst een klein beetje nog op en dan naar beneden over dit rechte stuk. Dan gaan we bocht 4 in. Vroege apex is een lange doordraaier. Hij lijkt minder krap dan dat hij daadwerkelijk is. Dan helemaal naar de rechterkant bochten 5 en 6 en 7. Dat zijn die twee dubbele linkers eigenlijk. Waar je helemaal rechts wil blijven plakken op de baan. En dan uiteindelijk komen we uit bij de pit entry. Geen track limit pakken op zaterdag, vandaag en morgen tijdens de derde vrije training. Is het allemaal geen enkel probleem, want boeien en terecht. En Max Verstappen gaat in ieder geval naar 1.89. Voor in ieder geval wedstrijdleiding geen probleem. De teams zullen echt wel bespreken. Dat was wel een track limit. Maar goed, Verstappen dus naar de derde tijd. Luke Browning had nog niet echt een tijd staan. Is dus ook nu over de streep. Heeft dat nu ook ingelost. 1.13.3 voor hem. En is daarmee nog wel de langzaamste van iedereen met een tijd waar echt een beetje voor gereden is. Wat gebeurt er bij Luke? Oh, dat is gewoon te laat. Dit is gewoon te laat remmen. Tenminste, dat idee hebben. Of niet hard genoeg. Het is maar net hoe je het zien wilt. Ik had niet het idee dat hij blokkeerde. Of het was gewoon te laat remmen in bocht 3. Het is ook een heel laat rempen.
1: Volgens mij liet hij hem ook expres varen. Gewoon geen risico nemen. Niet je bandje blokkeren. Dan maar buiten de baan. Ondertussen ook Dino Bikanovic, de andere rookie voor Ferrari deze eerste training, naar de vijfde tijd gesprongen. Vlak voor Lewis Hamilton. Deed het ook al goed in Barcelona, achtste tijd. Die laat wel wat zien in die eerste vrije training. Lienblad, nu door de laatste bocht van 10 springt hij naar 7.
0: Kijk, 1-10-0. Dat is dan meteen de benchmark voor iedereen rond dat middenveld. Dus kijk wat Paul Aaron doet. Deed ook goed, hè? Perez.
4: One of the cooling on the right-hand side is coming off. Part of the bodywork.
5: Coming. Box.
0: Oké. Gedeelte van bodywork komt eraf. Aan de rechterkant bij Sergio Perez. Terwijl Paul Aaron een 13e tijd neerzet. Isaac Hadjar gaat zich klaarmaken voor nog het restant van deze training. hebben nog 32 minuten. 42, 41, 40, 39, 38, 37 te gaan. En dan is het wel lekker als je in ieder geval nog eventjes om het bord komt, zoals dat heet. Lewis Hamilton. Aanremmen, blokkeren, ja. En dat kan. Heeft hij dan al een keer buiten de baan een heel heftig gevecht gehad, hè, met Nico Rosberg. Toen zijn teamgenoot, dat was in 2016. Dat was een aardig potje, hoor. Een aardig potje racen.
1: Ja, dat ging nog mis natuurlijk vlak voor het einde.
0: Dus wel een Grand Prix om nog even een keer terug te kijken.
1: Ja. En we hebben Verstappen.
6: Ja, feeling basically. It's just hard to work with.
0: Verstappen klaagt dat hij niet echt gevoel in de auto heeft. Want ja, hij krijgt eigenlijk geen respons van de banden. No grip, zegt hij. Wat wil je zeggen, Björn?
1: Ook op die softband. Ja, ik wilde nog even. We hebben Rosberg en Hamilton gezien, maar in 2019 natuurlijk ook Leclerc en Verstappen.
0: Zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Hier zijn wel veel iconische momenten gebeurd. Ook die ene. Die ene zegen eigenlijk Michael Schumacher. Die vlak cadeau voor, kreeg van Rubens Barrichello. Vlak voor de streep. Ja. Dat je echt denkt, ja. Maar hoezo? Is het 2002, als ik me niet vergis. Nee, goed. Ja, hoezo is natuurlijk wel uit te leggen. Maar ziek was anders. Laat ik het zo zeggen.
1: Ivanovic remt zich in de eerste bocht. Rechtervoorbandje de Niki Lauda-curve. Moet toch wel veel deze eerste training. Blokkerende bandjes.
0: Ja. Die rustig aan het aftasten tot hoe ver ze kunnen gaan wat dat betreft. Je zei het inderdaad al. De Niki Lauda-curve. De eerste bocht is dat. Ja, natuurlijk. Niki Lauda, grote held. Hetzelfde geldt trouwens voor Jochering, die hier ook gewoon een bocht naar zich vernoemd heeft gekregen. Bocht 9. De twee Oostenrijkse wereldkampioenen. Formule 1, want zo is het gewoon.
1: Antonelli inmiddels naar buiten op de softband. Gelijk paars in de eerste sector. Kunnen we even kijken, een beetje meten met Verstappen. Al was de tijd van Verstappen natuurlijk sowieso al 1/4 langzamer dan die van Antonelli op de mediumband. Brussel ook naar buiten op soft. Het zijn de eerste mannen die de zachtste band eronder schroeven. Kijk, gelijk al 1/5 onder zijn eigen tijd. Antonelli in de tweede sector. Russell zat daar nog net boven in sector 1.
0: Ja, Russell geeft een 1/10 toe ten opzichte van deze tijd van Antonelli. Dus Antonelli wat dat betreft wel echt een klap sneller. Want een 1/10 op dit circuit met in principe dezelfde auto's is ook gewoon veel. Is kijken naar Antonelli. Antonelli gaat naar de 1.7. Wat zet George Russell daar tegenover? Geeft weer 1/2 toe in sector 2. Ja, als dat een voorbode is voor het weekend, dan heeft hij een zware kluif. En ook Hamilton geeft aan real struggle at the moment. Russell over de streep. Geeft het 1/10 toe. Wel de beste laatste sector van iedereen. En hij naar de tweede tijd. Dan hebben ze wat dat betreft de vergelijkingsmateriaal. En dan zal er gekeken worden naar hoe lang die soft het uithoudt. Vooral ook over één ronde. En Norris lijkt me klaar dit, Björn. Ziet er niet best uit.
1: Ja, er gebeurt ook niks. Lijkt ook bijna te gebeuren aan die auto. Norris is ook nergens te bekennen. Aan boord bij Alonso. Wat gebeurt daar dan?
0: Gewoon wat wijd. Ja, maar what a handful. Zo ziet hij er echt uit. Want hij stuurt in op het juiste punt, maar hij stuurt niet. Het is onderstuur, zoals dat heet.
1: Niet om aan
0: tot
1: te zien.
0: En met. Het is echt verschrikkelijk.
1: Nou, daar is hij toch in de pitbox, Lando Norris.
0: Cool vessel, dus, maar dat is het.
1: Hydraulische problemen heeft volgens het team. Nou, of hij nog naar buiten komt, 28 minuten. Misschien de laatste paar minuten, een paar rondjes ronden nog. Hulkenberg bezig aan een verbetering op de softband. We luisteren naar Oscar Piastri.
7: I'm struggling quite a lot with these brakes. You know, like every time I hit the pedal, it's a lot of race. How much trouble I have.
8: Copy, understood.
0: Is niet de enige, hè, Piastri. Die het moeilijk heeft met de remmen. Zo geeft hij aan. Hulkenberg naar de vijfde tijd. Zit daar achter Luke Browning. Browning die eventjes het door het griend ging. Uitkomen van bocht 9. Vlak voor het opgaan van het rechterstuk. Lewis Hamilton. hebben we ook al horen klagen op de boordradio. Van ja, het is quite a handful, zei hij. Hamilton, 1.77 gaat hij echt niet halen. Maar waar gaat hij wel naartoe? Beetje de tijd van Verstappen zou hij denk ik willen rijden. Bezig aan een persoonlijke verbetering. Sector 2 niet in de eerste. Oké, 1.95. Geeft dan nog 17 toe op Verstappen. Maar aan de andere kant, dit is op de mediums. Verstappen reed zijn tijd op de verse softs.
1: Volgens mij is Hamilton ook beter dan een wat langere run.
6: De hoogvat zeker aan de buiten.
0: Ja, de hele auto schudt heen en weer tijdens het remmen. Aldus Max Verstappen, maar ik moet wel lachen omdat het er een beetje op zijn Yuki Tsunoda's uitkwam, vond ik.
1: Duidelijk niet tevreden met de auto. Had jou nog steeds, is teamgenoot nog steeds in de pitstraat, in de pitbox. Maar ook de teamgenoot van Oscar Piastri, die nu over de lijn komt, staat nog steeds weer binnen. Piastri verbetert zijn tijd niet. 3/10 langzamer dan zijn snelste ronde tot dusver.
0: Hey, je gaat toch een pak aantrekken, Lando Norris.
1: Misschien waren ze daarom net niet bezig aan de auto, omdat de auto dus al gefixt was.
0: Ja, en dat Lando Norris gewoon nog moest plassen. Ja. Zoiets zou het zijn.
1: Of even een hydration break.
0: Een hydration break, ja, ik kan het niet meer zien. Goed. Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri, Hülkenberg. De top 5. Hamilton daarachter. Colapinto heeft de soft eronder zitten. En sowieso veel jongens nu naar buiten op de zachte band. En dus is dit wel een soort happy paar minuten. Om nou happy hour te noemen, ja, dat is het sowieso. Want ja, hè, training, rijdende actie. Formule 1. Dus ja, sowieso een happy hour. Alleen, dit is wel een beetje. Dit zijn de minuten waarop het. Waarmee het scorebord in ieder geval gevormd gaat worden voor wat betreft de eerste training. Colapinto bezig aan een persoonlijke verbetering.
1: Arjo inmiddels naar buiten op de softband. Dus ook daar zijn de problemen als het goed is opgelost. Verder hebben we ook nog Lienblad, Colapinto, Albon, allemaal op de softband bezig.
0: Ja, Colapinto is bezig aan een goede ronde, ja. Hoor. Geeft denk ik, nou, 1,5 seconde max toe. Ja, precies.
1: Vierde tijd voor hem.
0: Ja, is echt een goede ronde hoor, dit.
1: Maar een 10e achter Verstappen.
0: Colapinto rijdt zich zo de top 5 binnen. En ja, dat is lekker. Ondertussen zien we een vergelijking tussen Antonelli en Russell voor wat betreft bocht 4. Maar Antonelli heel veel wind in vooral de remzone. Kan gewoon iets later remmen. En dat levert hem uiteindelijk gewoon een 10e op. Veel hoor.
1: Zien we Arjo in beeld. Beginnen zijn eerste ronde deze training. Ook op de softband net als Verstappen. Die raken de medium en de harde band voorlopig nog niet aan.
0: Ja, je best kans dat zij die natuurlijk willen bewaren voor de rest van het weekend.
1: Ja, misschien voor de long runs vanmiddag tijdens de tweede vrije training.
0: Juist.
1: Lienblad springt ondertussen naar de derde tijd. Kijk, ook een goede tijd van hem. Dus Iwasa was ook bezig op softband, maar hij is weer naar binnen gegaan. Dus team groot. Daar hebben we nog niet echt een representatieve tijd van gezien. Sowieso maar 8 rondjes op de klok en een tijd van 1.16.9. Dat is gewoon 9 seconden langzamer dan de snelste tijd.
0: Ja, volgens mij had hij dat rek.
1: Die had hij heel lang
0: in de openingsfase van deze training. Dus die kunnen we echt nog niet beoordelen wat dat betreft. Ja, over de eventuele strategie voor zondag. Ja, vorig jaar voor What's Worst, want ja, het zijn hele andere banden. Was de winnende strategie een 2-stop. Van medium naar hard naar medium. Lando Norris won toen natuurlijk de wedstrijd. Hadjar is in de eerste ronde, gaat naar de 13e tijd. Geeft 2,6 seconden toe ten opzichte van Kimi Antonelli. En dat is 1,5 ten opzichte van Max Verstappen.
1: Hadjar die nu ook zijn beker die hij kreeg voor de derde plaats in Monaco nu kwijt is. Tenminste, kwijt. Hij heeft hem teruggegeven aan Pierre Gasly. Die na dat protest natuurlijk de derde plaats heeft teruggekregen in Monaco. Dus ook dat is gefixt.
0: Werd tijd.
1: Hier is die Pierre Gasly. We rijden met hem mee aan boord. Ingaan van bocht 4. Net te diep, mist de apex.
0: Zo. Ja, precies. Dan kom je net eventjes te wijd uit. Je denkt, ja, het gaat wel. En dan zit je toch nog in het grind. Ja, en dan... Precies. Als je dan al het vermogen neerlegt, dan ga je in de drift. Dat is een beetje wat er gebeurt bij Pierre Gasly. Weet hem wel netjes op te vangen, hoor. Dat hoef je van deze coureurs. Die kunnen dat wel. Die kun je wel op een boodschap sturen. Nico Hulkenberg weer begonnen aan zijn ronde. Of een volgende ronde noem ik het maar eventjes. Hulkenberg al bezig. Dit dus zijn 19e ronde. Maar goed, is zijn eerste sector zoveel langzamer dan dat die had staan? Vraagteken. Dat idee heb ik wel. Dus dit lijkt me niet per se de ronde voor Nico Hulkenberg. Maar ja, goed, ook dat is data. Kijken wat erin zit in die tweede run op de softs. Zien ze wel soms sneller gaan in dit seizoen. Tijdens juist die tweede run op dezelfde set. Maar het beste is echt wel van die softs af, hoor. Over één ronde. Dat is echt wel gebeurd, denk ik. 1,6 seconden geeft hij al toe ten opzichte van Antonelli. Ja, dat is dus nou, een halve seconde op zichzelf, denk ik. In totaal. Even kijken. Komen we uit. 2,1. Ja, dat is dus 18e. Ja, dat is nog flinker dan ik dacht. Zeker de laatste sector was vervelend.
1: Op zo'n korte ronde. Zien we Arvid Lienblad, die dus derde staat.
0: Ja, moet hij zich zorgen maken? Dat is een beetje de vraag, hè? Ik weet niet, heb je meegekregen? Ja.
1: Er gaan geruchten rondom Formule 2-coureur Nikola Tsolov. Die zou een contract hebben getekend, maar...
0: Soy Motor die meldde dat. Ja, ik heb zelf zoiets van... Hoezo? Ik vind Tsolov helemaal niet per se mega opvallend.
1: Nou ja,
0: hij kan echt wel een potje sturen. Dat is het hele punt niet.
1: Ja, hij heeft al twee hoofdraces en een sprintrace gewonnen dit seizoen. Staat ermee ook tweede in het Formule 2-kampioenschap. Is Red Bull Junior, dus het is misschien wel een logische keuze, maar... In de klasse daarvoor ook. Was het niet een talent van wow.
0: Maar weet je wat ik bij dit huidige Formule 2 veld heb? Het is niet per se een veld waarvan je denkt zo aardig gevuld.
1: Ja.
0: We hadden dat jaar met Norris, Russell, Albon, De Vries, weet ik veel. Het zijn allemaal jongens die zijn helemaal heel goed terechtgekomen. Wat dat betreft. En nu hebben we een jaar, dat moeten we natuurlijk altijd maar zien. Maar ik heb niet het idee dat dit het jaar is voor de Formule 2.
1: Nee, eens in de zoveel jaren heb je dat vaak wel eens in de Formule 2.
0: Ik denk dat de Camara is heel goed, denk ik.
1: Rafael Camara.
0: Won natuurlijk Formule 3 vorig seizoen.
1: Dat is ook een van de weinige namen die gelinkt worden aan een mogelijk zitje volgend jaar. Het zijn meer eigenlijk de ex-kampioenen. Zoals Leonardo Fornaroli die nog gelinkt wordt aan een stoeltje bij Haas, was het, dacht ik.
0: Ja, klopt. Maar dan, nee, goed, kijk hier de Macarena achtervleugel ook bij, mag je hem zo noemen, gaat niet helemaal.
1: Hij doet hem open en weer dicht.
0: Maar inderdaad, gaat open en dicht. Hier, kijk, dit is echt Macarena, Lewis Hamilton. Prachtige shots hoor, dit. Hier kunnen we wel wat mee. Maar goed, ik heb niet het idee dat Lindblad en Lawson het slecht doen ook. Helemaal niet. Dus ja, dan heb ik echt zoiets van waarom zou je dat nu veranderen? Ook omdat ik het idee heb dat Hadjar het prima doet. Is het puur om die druk er extra op te zetten? Ja. Dat is eigenlijk de enige reden waarom dit wellicht dan toch naar buiten komt of gelekt wordt of wat dan ook.
1: Misschien heel misschien als Verstappen toch bedenkt, ik ga weg. Dan hebben ze natuurlijk wel iemand nodig. Maar...
0: En het mooie aan zo'n gerucht is, want ook Soy Motor zit er best wel eens naast.
1: Ja.
0: Soms. Mooi aan zo'n gerucht is dat het natuurlijk niet kan kloppen.
1: Nee.
0: En dat, het hoeft niet waar te zijn.
1: Je kan het gewoon de wereld in gooien en mensen pakken het op. En succes ermee.
0: Succes ermee. Nee, zeer zeker. Lewis Hamilton. Voor mij dat grint aan de buitenkant van bocht 4. Ook de zachte band eronder zitten. Had nog geen tijd staan op die zachte band. Ferrari altijd wat laat voor wat betreft de vrijdag. Met hun eerste echt getimede kwalificatiesimulatie, noem ik het maar eventjes.
1: Heeft wel 15e toe in de eerste twee sectoren.
0: Aan de andere kant. Dan ga je onder die tijd van Lindblad.
1: Ja,
0: voor nou. Ja, should be fine. Ik vind, dit is wel veel.
1: Op zo'n korte baan.
0: 7,5 zelfs. Ja.
1: Voorlopig zet Mercedes de toon.
0: Maar je weet inderdaad dat Mercedes hier ook goed gaat zijn. Dat weet je.
1: Want?
0: Nou ja, ik had ook in Spanje het idee dat dat echt by far de beste auto was. Nu had Hamilton natuurlijk ook een beetje geluk met de safety car. Of de virtual safety car.
1: Ja, en toch had ik, na die overwinning van Hamilton en de updates die ze aan de motor hebben meegenomen bij Ferrari, wel gedacht, oh nou, kom maar op, weet je, dit weekend wordt wat. Terwijl Browning naar de 12e tijd springt. Ook Iwasa is bezig op de softband, evenals Perez.
0: Laten we Iwasa even meenemen. De Japanner.
1: Ook onrustig hoor, die laatste bocht.
0: Ja, zeer zeker.
1: Springt wel naar de 10e tijd.
0: Goede tijd hoor, voor Iwasa. Want dit zijn eerste echt vliegende ronden, denk ik. De rest heeft hij nog redelijk langere runs vooral gedaan. Hardjaar. Wat maken we mee? Ah, oh, bocht 1. Oké, lok hem rechts voor. Check. Verder geen gekke dingen. Antonelli. Wie rijden we? Een van de Cadillacs. Ah. Midcorner. Klein beetje overstuur. Kies dan het hazelpad. Kleine dingen.
1: De meeste coureurs nu wel op een softband gezien. Piastri is nu onderweg op de softband in zijn outlap. Ook Bekanovic gaat beginnen aan een snelle run.
0: Nee, maar ik snap dat je zoiets hebt van kom erop met de geit. Als Ferrari zijn. En wellicht dat we toch een klein beetje nog een strijd gaan krijgen tussen Mercedes en Ferrari.
1: Ja, dat hoop je natuurlijk. Het gaat dus 72 punten.
0: Ik heb dus die illusie nog helemaal niet. Omdat ik ook vind dat ik vind Russell het ook redelijk laten liggen.
1: Ja.
0: Laat ik daar eerlijk over zijn.
1: Je hebt dat gevoel Antonelli heeft hem een boeien, of?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Want het seizoen is heel lang. Want ja, dit is ronde 8 van 22.
1: Kan snel gaan.
0: Wellicht komt er nog een 23ste. Want ja, er gaan ook gesprekken dat Abu Dhabi een weekje opschuift. En dan kan een Bahrein ertussen. Dus dat gaan we zien. Maar nee, dat gevoel heb ik echt nog helemaal niet. Dat het of beslist is, maar ook niet dat Ferrari zich daar nog echt in gaat mengen. Dat denk ik echt niet.
1: Nee, één zwaluw maakt nog geen zomer,
0: zegt
1: Sobel.
0: Nee, precies. Daarom. Dat is precies het spreekwoord wat hier inderdaad treffend is. Piastri, 7e tijd voor hem, zit nog steeds achter die tijd van Colapinto. Is logisch. Had die tijd op medium gezet. Rijdt nu op de zachte band. En is bezig dus aan een persoonlijke verbetering. Tweede sector. Ja, is 16e sneller dan zichzelf daar. Dus dit gaat wel een stap worden, hoor.
1: Terwijl Bottas naar de 10e tijd is gesprongen. Goede tijd van hem voor Cadillac.
0: Laatste sector van Piastri. Daar zijn we nu. Geen fout maken, precies. Want ja, er zit zo'n kleine grindstrook. Ja, 1.79. Voegt zich tussen Hamilton en Russell. Sterker nog, eigenlijk gewoon achter Russell. Op een 10e van Kimi Antonelli. Checo Perez. Overstuur 1. Dat was hem. Oké, opgeven.
4: Yeah, I lost ignition. It's everything back on.
0: Ah, moet je hem stilzetten. Everything back on. Oké.
1: Hij wilde hem stilzetten, maar deed het dus toch weer. Kijk, Lando Norris komt toch nog de baan op met 14 minuten en 10, 9, 8, 7, 6, 5 seconden te gaan. Hydraulische problemen dus eerder deze training. Kan toch nog een klein kwartiertje meepakken. Is naar buiten op de mediumband.
0: Ja, zal achterliggen in het hele proces, maar aan de andere kant.
1: En dan ben ik benieuwd. Ik hoop dat ze even bij Norris blijven. Of we die nieuwe achtervleugel van McLaren gaan zien.
0: Ja, of zo'n shot gewoon maken, vind ik ook goed. Maar inderdaad, dat zijn wel van die dingen om op te letten. En Russell wint op de rechte stukken, staat hier. 6,5 tiende ten opzichte van Hamilton.
1: Dat is veel.
0: Dat is gigantisch. Bizar veel.
1: Dan kan Ferrari met een motorsetting rijden die heel laag staat.
0: Wat ze ook vaak wel doen op vrijdag. Maar
1: ze hebben die nieuwe motor natuurlijk, dus misschien willen ze die rustig gaan uittesten. Of Hamilton wel weer bezig is aan een verbetering. Waar zal die uitkomen? Ik denk niet dat hij voorbij gaat aan de tijd van Piastri, maar als hij er dichterbij kan komen. Over de streep. Ja, wint maar een 10e ten opzichte van zijn tijd, zijn vorige tijd. Blijven ze op die 4e stack. 16e achter Antonelli. Die momenteel nog de snelste tijd in handen heeft.
0: Maar hij is wel de enige een van de weinigen, laat ik het zo formuleren, die sneller is op zijn tweede run op dezelfde zachte band.
1: Ja.
0: Want dat heb ik nog niet heel veel eerder gezien in deze sessie.
1: Aan boord bij Alexander Albon. Of Luke Browning is het. Oh, die helmen lijken een beetje op elkaar.
0: Zeker. Ah, oké. Ja, deze kun je weggooien. Dit is een flinke flatspot. Verremt zich. Luke Browning. Rechts voor. Schroothoop materiaal. Norris. Dus we begonnen aan zijn eerste ronde. Eens kijken of we die achtervleugel goed in beeld krijgen. Ja, niet op deze manier. Met een drone.
1: Verstappen ook bezig op de softband aan een verbetering in de eerste sector. Ook in de tweede sector verbetert zich. Zit 2/10 achter de tijd van Antonelli. Na die tweede meting.
0: Ik zag niet een Macarena-beweging.
1: Dat is lastig te zien.
0: Vorige shot. Goed, ja. Norris wel naar de 11e tijd. 1,4 seconden langzaam, maar goed. Hij dus op de medium combat band en eerste ronde. Verstappen met een persoonlijke verbetering naar de 4e tijd. Kijk. Dat
1: ziet
0: is zijn...
1: Uit.
0: Even kijken. Verstappen. Rijdt nu weer op een nieuwe set softs. Hirakawa, op dit moment de op één na langzaamste. Alleen Jack Crawford was langzamer over een volle ronde. Heeft de zachte band gekregen van het team van Haas. Dus wordt hij gevolgd. En gaan we eens kijken of hij in ieder geval een poging kan doen om richting die tijd van teamgenoot Oliver Behrman te gaan rijden. Behrman's tijd is een 1.90. Nou, laten we dan zeggen dat 1.10.0 een beetje... het doel moet zijn voor Rio Hirakawa. Zijn 20e ronde al, hè? Dus wat dat betreft lekker veel meters kunnen maken vandaag. In een Formule 1-auto. Ooit nog zien spinnen op Zandvoort. In een TPC-ding. Zijn de auto's van vroeger.
1: Reed hij toen niet voor Alpine?
0: Ja, inderdaad, reed voor Alpine, ja. Ik zit even te denken, maar dat was inderdaad voor Alpine. Hirakawa natuurlijk... lange afstandscoureur. Nou, dat kan hij trouwens ook wel. Weer derde in Le Mans trouwens. Een paar weken geleden. Hirakawa naar de 19e tijd. 1.10.4. Ja.
1: En daarmee staan de Aston Martins weer op de plekken 21 en 22.
0: Ja, weer geen updates. Dus in principe gaan ze dan... verder en verder wegvallen en zakken. Ja, allemaal op volgend jaar. Dino Bajanovic, een hele vroege Apex, ja. Opvang een laatste bocht nodig. Zag er toch alweer een heel stuk onrustiger uit. Gast, wel mooi slijt. Maar het ziet er zo onrustig uit allemaal.
1: Kijk, even opletten op die achtervleugel van Norris.
0: Nee.
1: Geen Macarena vleugel.
0: Open gaan nog niet echt gezien. Mag niet hier. Geen straight line modus. Je hebt cornering modus en straight line, hè. Inmiddels kennen we het denk ik wel. Maar aangewezen punten van de wedstrijdleiding. En hier dan zeg ik, mag hij wel open. Maar... nee. Ik heb niet het idee dat hij erop zit.
1: Nee.
0: Voor deze training in ieder geval. Wellicht straks.
1: Springt
0: tijdens
1: wel naar
0: de tweede training.
1: Springt wel naar de 7e tijd op de mediumband. Lennon Norris. In zijn tweede run. Ook Hadjar is bezig op de softband. Al heel wat rondjes. Kijk, hij heeft inmiddels ook nog maar 7 ronden gereden. Ook niet veel. Hij is wel bezig aan een kleine verbetering. Zelfs een paarse mini-sector. Waar komt hij dan uit? Kan hij dicht bij de tijd van Verstappen komen? Nee, 12e tijd maar voor hem. 1,6 seconden achter de snelste tijd van Antonelli. En daarmee is hij 1,3 seconden langzamer dan teamgenoot Max Verstappen.
0: Ja, ook dat is wel opvallend. 1,3 over deze baan. Paul. Ja, we zeiden het al. hele korte baan, 4,3 kilometer. Het is, mag allemaal. Als in rondetijden zitten hier ook heel dicht bij elkaar, ieder jaar weer. Dus waarschijnlijk zal het wel een beetje nivelleren. Maar dan nog, 1,3 seconden, echt heel veel.
1: In 2024 hadden we zelfs een record te pakken in Q1. Dus dat was het gat van P1 tot P20 nog geen 18e. Dat is echt 20 man in 18e.
0: Ongekend, als je dat inderdaad zegt, dan denk je weer, oh ja.
1: Volgens mij was het gat van Pol naar P2 was wel 14e.
0: Ja.
1: Verstappen pakt toen de pole position met de helft van het gat wat er in Q1 was.
0: Piastri weer op de medium compound band. Gezet door het team. Bezig aan zijn 15e ronde op die medium band. Zullen daar dus echt wel redelijk goede data kunnen vergaren. Bij McLaren om uiteindelijk een strategie te plannen voor de wedstrijd.
1: Vier man dus nog geen tijd gezet op de softband. Norris, 7e momenteel. Paul Aaron, de rookie, op P17. En dan hebben we Perez en Crawford, die allebei hun tijden gezet hebben op de harde band. Zullen tijdens de tweede vrije training later vanmiddag wel nog een ronde gezet op de softband. Dat allemaal om 5 uur.
0: Juist. Hadjar.
8: I don't understand. At all.
9: It is the balance developed through the lap? Is it going one direction?
8: Yeah, exactly. It's a mess.
0: Kijk, oké. Okay. Nou goed, die zijn met de balans bezig bij de auto van Isaac Hadjar. Er zal ongetwijfeld straks in de debrief van deze sessie eventjes over gepraat worden. Hart Crawford nu ook nog de zachte band. Betekent dat alleen Perez en Aaron en Norris nog geen tijd hebben staan op die zachte band?
1: Paul Aaron ook in zijn outlap op de softband.
0: Ja, Norris ook. Eerst Crawford maar even. Crawford in 11-2. Sneller dan Alonso. Maar goed, Alonso reed natuurlijk helemaal deze tijd in het begin van deze sessie. En Crawford nu pas met 5 minuten en 13 seconden te gaan. Dus ja... Hier bij Lando Norris. Nou, eens kijken wat hij kan gaan doen. De grote vraag. De wereldkampioen natuurlijk van vorig jaar. Pakte eindelijk een podium. Weer eens in Spanje. Voor hem was het pas de tweede eigenlijke. Hè, als we de sprint zien meerekenen. Dus ja, het is nog niet zijn jaar.
1: Jump. Oh, flink moment ook.
0: Ja, inderdaad, flink aan het strepen.
1: Hier mist hij de apex.
0: Ja, deze is niet clean hoor, nee. Deze. Dit is geen goede ronde van Lando Norris. Ja, bijna een volle seconde.
1: Ja, hij haakt
0: van af. Ja.
1: Even de banden afkoelen en dan wie weet nog een poging wagen. Paul Aaron ook nog niet bezig aan een verbetering.
0: Even kijken wat er gebeurt hier met Lando Norris. Inderdaad, in dat moment. Van buiten lijkt het dan redelijk mee te vallen. Van boven vonden we hem echt wel spectaculair. Hè?
1: Aan boord bij Max Verstappen. Ook weer net naar buiten op een setje softs.
0: Dat is wel de set softs van net. Dus hebben zij alleen maar softs gebruikt.
1: Flove is op de achtervleugel. Niet echt bezig aan een verbetering. Dus denk ik aan een wat langere run. Ja, 2,6 seconden langzamer dan de snelste tijd. Even wat long runs op de softband. Die denk ik niet lang mee zal gaan. Aanstaande zondag.
0: Nee, maar goed, dat zeiden we vorig jaar ook. En toen hebben we ook in de wedstrijd gezien.
1: 16 rondjes, Lance Stroll.
0: Juist, exact. Ik wil het even erbij pakken.
1: Dat over een race van 71 ronden. Dat is niet veel.
0: Nee, dat is zeker niet veel.
1: Mediumband ging...
0: Aan de andere kant. Ja, 16 ronden is toch meer dan dat je eigenlijk denkt.
1: Ja. Mediumband ging 33 rondjes mee. Tenminste, Alonso deed langst in op die band. 33 ronden. En de harde band was voor Isaac Hadjar 41 ronden reed hij daar vorige jaar als langste stint bij.
0: Feit is natuurlijk wel dat, ja, het is gewoon zo. Het zijn andere banden. Dus ja, of het daadwerkelijk precies hetzelfde gaat zijn, dat gaan we op zondag dan weer zien. En inderdaad, Albon ging voorbij aan Nigel Mansell, zijn record voor meeste races voor Williams. Is nu de meest ervaren Williams-coureur aller tijden. Goed, dat, ja, in de tijden van Mansell waren er 12, 13, 14 Grand Prix op een jaar. En nu 10 meer dan dat.
1: Ja, dan gaat het al snel, hè?
0: Pierre Gasly, wat wij kijken. Dan moet je over dat broodje soms. Als je een mid-corner partijtje overstuur krijgt. Wat wij kijken. Dan moet je over dat broodje soms.

0: Ook gele vlag, ja, denk ik nu daar.
1: Dat zal voor hem zijn.
0: Ja, dan komt hij de heuvel op. Dat is de vraag. Ik denk het net niet.
1: Sector 6, dat is daar. Ja, dit wordt rood. En als dat rood is, is het einde sessie.
0: Ja.
1: Ja. Als hij hem niet aan de praat krijgt, is het rood. En ik heb nieuws voor Jan en Alleman. Een rode vlagsituatie in Oostenrijk. En de klok loopt door. En dus gaan we ook geen proefstarts doen. Want dit gaat iets langer duren dan 1 minuut 8. Vaak kunnen we wel redelijk snel dit doen. Maar we moeten eerst wachten tot al die coureurs natuurlijk weer voorbij zijn. Voordat marshals de baan op mogen. En dus betekent dat het einde van de eerste vrije training. En is Antonelli sneller dan George Russell. 1.77 ten opzichte van 1.78. Piastri daarachter, dan Verstappen, dan Hamilton. En dan Lindblad, Norris, Colapinto, Beganovic. Goede training denk ik weer. En Oliver Berman. Dus luisteren bij Sergio Perez.

0: geluid.
1: Ja, klinkt wel gekkig. Beetje, ik denk, versnellingsbak gerelateerd misschien. Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen, maar... Beetje wat ik verwacht. Banyut Zo is er ook bij. Kijk natuurlijk met grote ogen naar wat er aan de hand is binnen de auto van de Mexicaan. Als de vlag officieel uit is en dus echt officieel gezien het einde hebben van de sessie. Checo Perez. Uitstappend en wel. Ja, code rood, Björn. Net als hier.
0: Ja, dat is niet de enige. Nee. Ja, dat klopt.
1: Daar eindigen we weer mee. Ja, ja, ja, exact. Exact.
0: Gaan we zo van de
1: we begonnen de dag ermee. Ja, precies. Ja, ja. En dan gaan wij inderdaad zo even een broodje eten tijdens de rode vlag in Nederland. En dan gaan we straks gewoon verder met de tweede training. Beganovic.
2: Thanks for another opportunity.
1: Juist.
2: It means a lot.
1: Klasse.
2: Good job.
3: And you.
1: Ja, en de good job, hè. Want heeft hij ook echt gedaan. Negende tijd voor hem. Natuurlijk, langzamer dan Hamilton. Maar het valt alles mee. 16e, dat vind ik een zeer acceptabel gat.
0: Zeker, en de best geclasseerde rookie. Van in totaal 16 meedelen. Verder hadden we ook nog, even moet ik scrollen, 15e, Iwasa. Paul Aaron is uiteindelijk als de 17e geëindigd. Luke Browning 18e, Hirakawa 19e en Crawford 20e. Dus die zitten wat meer onder in het veld.
1: Ja, maar logisch.
0: Ook een mindere auto.
1: Dat, ja. En dat en ja, natuurlijk al die ervaring niet. Ik denk dat dat speelt zeker een rol. Aan de andere kant zijn wel heel veel jongens die natuurlijk al heel veel meters hebben mogen maken in zo'n training. Dus niet zoals Leonardo Fornaroli die 2 weken geleden debuteerde in de Formule 1. Niks van dat alles. Ook Hirakawa zegt, dankjewel jongens voor deze kans over de boordradio. Antonelli is al met de debrief begonnen.
0: Ja, 400ste sneller dan zijn teamgenoot. Piastri zit er toch ook wel lekker dichtbij. Een tiende maar.
1: Ja.
0: Stappen dan op een kleine 3/10. Ook wel, op een kleine ronde zitten de verschillen natuurlijk wat dichter op elkaar. Maar ja, wat eigenlijk dan tegenvalt is een beetje Ferrari met Lewis Hamilton.
1: Ja, maar aan de andere kant, oké. 16e vind jij heel veel.
0: Ja, op zo'n korte baan wel.
1: Ja, okay.
0: Maar ja, het is de eerste vrije training, waar praten we natuurlijk over.
1: Ja,
0: als iedereen in de kwalificatie maar staat, dan gaat het natuurlijk om.
1: Ja, en Hamilton, weliswaar 6 rondes natuurlijk gereden op die zachte band. Maar we weten, als je daar in je eerste run eigenlijk een foutje maakt, het beste is er wel vanaf. En hij verbeterde in zijn tweede run. Dus waarschijnlijk was die eerste kwalificatiesimulatie niet helemaal clean.
0: Verder de verrassing nog. Ja, Lienblad 6e. Knap van hem. Colapinto 8e. Nou ja, Alpine staat tegenwoordig wel vaak aan de onderkant van de top 10.
1: Juist.
0: Hartjard 12e uiteindelijk. Naar die problemen aan het begin van de training.
1: Ja, maar ik vind 1 seconde wel veel.
0: 1 seconde, ja, dat is wel veel. Uiteindelijk heeft hij even spieken 11 rondjes gereden op die softband.
1: We gaan zien wat Hartjard erover te zeggen heeft. Ja, en ik vind het opvallend dat Red Bull echt alleen maar de zachte band heeft gebruikt. Zowel bij Max Verstappen als bij Hartjard. Ja. Daar zal een reden en een gedachte achter zitten. In mijn ogen is dat gewoon een sparen van de medium compound band. Want ja, die wil je denk

0: ik ergens later dit weekend wel gaan gebruiken. Met een beetje mazzel 2 keer in de wedstrijd. En je hebt er maar 3, hè? Dus ja, zodoende. Dat zijn een beetje de conclusies voor wat betreft deze training. Als we nog even wat mooie slow-mo's zien. In het warme Spielberg, waar het inmiddels opgelopen is naar 31,5 graad.
1: Zondag zal het nog wel iets warmer zijn.
0: Juist. Volgens
1: mij gaat het wel richting de 35 graden.
0: Nee, zeer zeker. Uitslag van deze training is dan ook dat Antonelli de snelste is dan George Russell. En Piastri is de nummer 3 van het veld. Verstappen, Hamilton, Lindblad, Norris, Colapinto, Beganovic, Berman. Dat de top 10. Op 11 dan Hulkenberg, Hadjar op 12, Bottas, Gasly. En dan dus ja, heel veel van die jongens. Hè, Iwasa, Albon zit er nog wat tussen op 16e. Maar dan Aaron, Browning, Hirakawa, Crawford, Perez en Alonso. Perez met problemen natuurlijk richting het einde van die sessie. Goed, Björn, dat was hem. De eerste... Ja, de aftrap is geweest van het raceweekend, van het racespectakel. Dankjewel daarvoor.
1: Geen probleem.
0: Straks zijn we hier natuurlijk op Grand Prix Radio ook gewoon bij om 5 uur. Dan zit ik hier met Bas Schothorst. En we gaan hier verder nu met Rob Spijker.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
3: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
14: Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
19: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
20: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
21: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
22: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
23: Brussel Zuid.
22: Hé, nu al?
21: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
24: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
25: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
28: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
29: Get ready for the OG.
30: All y'all bitches wanna look like me.
31: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
32: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
33: Grand Prix Radio.
34: WK Update. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd.
33: Grand Prix Radio Verkeer.
35: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Maar ik begin op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Twello heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-Oost 20 minuten extra. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osse-Oosten, Knop en Bankhoef een half uur vertraging. Door een autobrand is de rechterrijstrook afgesloten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam 25 minuten vertraging. De bezoekers aan concentratie.
33: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
36: Rob Spijker.
37: Nou, je hebt het net gehoord, hè?

Grumpy Radio, jouw sportradio met Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Dat gevoel van onoverwinnelijkheid van Oranje. Gisteren hebben ze gewonnen van Tunesië. In een hele mooie eerste 10 minuten werd eigenlijk alles al veiliggesteld. En de volgende tegenstander, dat is Marokko. Maandag op dinsdagnacht om 3:00. Ik ben benieuwd waar allemaal de lampjes in de huiskamers aan zijn. S'nachts om 3:00. Daarna volgden op papier wat makkelijkere tegenstander. Canada tegen Zuid-Afrika is die wedstrijd waar de tegenstander uitkomt. Even kijken, zelfs nog verder. Dan gaan ze waarschijnlijk spelen tegen de winnaar van Duitsland, Frankrijk. Maar dan zit je ook, heb je het ook al snel over de halve finale. Nederland zou wel eens ver kunnen komen. Maar goed, de moeilijkste wedstrijd zit hem dus in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko, die niet te onderschatten zijn. En ook, er is ook meer dan alleen maar WK-voetbal, want de GP van Oostenrijk is gestart met de eerste vrije training. Wat daar precies allemaal is gebeurd, hoor je bij ons in Sport in het Kort. Het is vrijdag, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Venezuela worden nog steeds mensen onder de puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 en ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. Ook morgen houden we op sommige plekken nog code rood, maar niet in zoveel provincies als vandaag. Het KNMI verlengt code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dat is de helft van het aantal regio's vergeleken met vandaag. In de rest van het land geldt morgen code oranje en op de Wadden code geel. Het kabinet presenteert straks de nieuwe stikstofplannen en die hebben misschien grotere gevolgen voor melkveehouders. Ze mogen straks minder koeien hebben omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Ingewijden zeggen dat er vooral gesneden moet worden bij boeren in het zuiden en oosten van Nederland. Het is misschien niet helemaal een verrassing. Drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben gebruikt. Bij Vieten steeg het verbruik afgelopen woensdag met 1/3. En bij Oasen, dat in Zuid-Holland actief is, hebben we het zelfs over een recordverbruik. Dat het heet is, hoef ik niemand te vertellen. Op sommige plaatsen is het wel 40 graden. Er is overal zon en nauwelijks wind. En vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. In het buitenland wordt Nederland tegen Marokko nu al een aantrekkelijk affiche genoemd. Een wedstrijd om van te watertanden. Er wordt benadrukt dat Oranje Brazilië in deze ronde niet treft. Brian Brobby krijgt bovendien lof omdat hij dit wereldkampioenschap al 3 keer scoorde. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als 3e geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tijani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette. En wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen Padmen en Twello. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Een autobrand op de A50 van Eindhoven naar Arnhem kost je een uur extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Den Bosch, knooppunt Del en Tiel over de A2 en de A15. Dan de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Harenvlietdam. 20 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers aan constatatie.

0: 20. Altijd laag.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
14: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!
23: Is binnen 3 minuten geregeld.
24: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
25: Grand Prix Radio.
26: Rob Spijker.
27: Gisteravond is Oranje de winnaar geworden in Pool F. En zijn ze dus door naar de knock-outfase. Samen met Japan en waarschijnlijk ook Zweden. Gaat dat België vanavond ook lukken? Zo meteen meer over die belangrijke wedstrijd.

Jouw Sportradio, het is de vrijdagmiddag waar we heel relaxed naar alle wedstrijden op het WK kunnen kijken. Want ja, Nederland is al geplaatst voor de knock-out fase. Die spelen maandag op dinsdagnacht om 3:00 spelen ze tegen Marokko. Mooie potvoetbal gaat dat worden. En ook Japan heeft zich geplaatst en die spelen later tegen Brazilië. Dat was het, ja precies. Uit diezelfde pool C. Het is natuurlijk een must, vooral voor de grote landen, om door te gaan naar de knock-out fase. En er zijn nogal wat belangrijke wedstrijden. Vanavond om 9:00 speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Dat is op zich geen belangrijke wedstrijd meer, want die zijn beide geplaatst. Het gaat alleen even om de groepswinst, want dat bepaalt natuurlijk ook tegen wie je dan weer moet spelen. Om 9:00 Senegal tegen Irak. Kaapverdië die speelt vannacht om 2:00 tegen Saoedi-Arabië. En dat is een hele belangrijke. Want als Kaapverdië wint, dan kunnen ze zomaar door naar de knock-out fase. En eigenlijk zijn die al aan het verrassen, maar dat zou een mega stunt zijn. Op datzelfde tijdstip spelen ook Uruguay en Spanje tegen elkaar. En vannacht om 5:00 voor onze zuidenburen. Een hele belangrijke. Dat is de must-win wedstrijd van België. Ze spelen dan tegen Nieuw-Zeeland. Op datzelfde tijdstip speelt ook Egypte tegen Iran. We zijn heel erg benieuwd welke uit die groep G door zullen gaan. Echt, nu komen de belangrijke potjes tijdens het WK voetbal. Dat is mooi om mee te maken. En je hoort er alles over, hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League. Nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio met The Calling en Wherever You Will Go. Het is vandaag een hele warme dag. Er is een weeralarm afgegeven. Dat is code rood voor extreme hitte in een groot deel van het land. En in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. Het Waddengebied, daar hebben ze code geel. Bovendien code geel voor onweer vanavond in het zuidoosten. Morgenavond in het hele land. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen. De temperatuur loopt uiteen van 30 graden op de Wadden tot 40 plaatselijk in het zuidoosten. Morgen wordt het iets frisser. Ik weet niet of dat de goede woordkeuze is, frisser. Morgenmiddag is er ook veel zon, ook droog. En ook dan trouwens zeer warm. Temperatuur 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten. Echt van dat weer om lekker binnen te blijven en bijvoorbeeld te luisteren naar de Grote Prijs van Oostenrijk, want die hebben we dit hele weekend live. Alleen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op Odido Cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je

0: Sanquin. For life.
1: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijn en voordelig weekend. Castilla. Van Jumbo.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: Paul van Bergen.nl.
16: Free Radio.
17: WK Update. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tijani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderloo 25 minuten vertraging. Een uur extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osse-Oost en Knobbert Bankhoef. Door een autobrand is de rechterrijstrook daar dicht. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven.

0: Bankhoef is zojuist een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten. Althans, je kan er langs via de vluchtstrook en het levert op dit moment 10 minuten vertraging op. Maar die vertraging zal daar oplopen. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid ben je een kwartier langer onderweg.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rob Spijker.
3: We gaan zo meteen even vooruitblikken op de grote prijs van Oostenrijk.
1: Grand Prix.

Jouw Sportradio met Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody. In het voetbal wordt de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko door de buitenlandse media gezien als een topaffiche. En trouwens ook door de binnenlandse media, laten we eerlijk wezen. De Franse sportkrant L'Équipe noemt het een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd. Terwijl het Spaanse Marca spreekt van een van de meest interessante 16e finales. En The Guardian, die gooit daar in Engeland nog een schepje bovenop, die hebben het over een wedstrijd om van te watertanden. De confrontatie staat gepland voor maandag op dinsdag. Dinsdagochtend om 3:00 of maandagnacht om 3:00, net wat je wil. Er is dit weekend natuurlijk ook Formule 1. In de Formule 1 hebben de coureurs dit seizoen opvallend weinig strafpunten ontvangen. Na 7 verreden races is er slechts 1 punt uitgedeeld. Franco Colapinto kreeg dit punt tijdens de race in Barcelona omdat hij onder een gele vlag niet voldoende snelheid minderde. Voor incidenten die voortvloeiden uit directe gevechten op de baan zijn geen strafpunten toegekend, wat het gevolg is van herziende richtlijnen van de FIA. Wat er dit weekend gaat gebeuren tijdens de grote prijs van Oostenrijk, is maar één manier om erachter te komen. Vooral lekker blijven luisteren, want wij hebben alles live vanuit Oostenrijk. Straks om 5:00 ook weer de tweede vrije training. De eerste vrije training heb je al gehoord, daar hoor je ook alles over in Sport in het Kort. Maar de tweede vrije training die hebben we straks ook nog. Die is er om 5:00 met Koen Bakker en Bas Schothorst. Je hoorde vanmiddag trouwens de eerste vrije training met Koen Bakker en Björn Smit. En die Björn Smit die hoor je dan ook zondag weer bij de nabeschouwing van de race. En de race is natuurlijk met Olaf van Jack. Daar zit ook weer een voorbeschouwing bij. En die kun je ook weer live bekijken via kijk.nl. Dat is echt heel erg leuk. We hebben oude beelden, oude foto's en vooral verhalen van hoe het ooit is gegaan op de GP van Oostenrijk. En ook wat er dit weekend kan gebeuren allemaal. De hele timetable van de race die vind je bij ons online. En die vind je op onze site. Dat is GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan. En dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop. En het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio en de zomerhits. Robert Miles hoorde je. En Children, voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen. Die straks om 5:00 wordt onderbroken voor de tweede vrije training. Nou, dat is heel erg gaaf. De tweede vrije training van de GP van Oostenrijk. Hoe staan de auto's van Red Bull? Hoe hangen die erbij? En vooral, hoe gaat Max Verstappen het dit weekend doen? Hoef je helemaal niks van te missen als je gewoon lekker hier blijft. Hoe dan ook, veel plezier met Rick en een heel fijn weekend.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het kabinet komt straks met nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En premier Jette wilde er alleen nog over kwijt dat er weer ruimte komt voor woningbouw en de aanleg van wegen. Dat ligt nu stil vanwege stikstof. Nederland gaat weer van het slot, beloofde Jette, de ene regio sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want er is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen en mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was en over eventuele slachtoffers is ook niks bekend. En in Eindhoven is op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege de hitte. Het concert bij ons in Brabant. Morgen staat ook een concert op het programma met De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Treintje Oosterhuis. Maar daar moet nog een besluit over worden genomen. En nog nooit werd het in juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. En de komende uren wordt het alleen maar warmer en kan mogelijk de 40 graden worden gehaald. Het is dus uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. En morgen op sommige plaatsen ook nog, maar minder dan vandaag. En vanavond maakt vooral het Zuidoosten kans op onweer.
0: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekke erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. In het buitenland wordt Nederland tegen Marokko nu al een aantrekkelijk affiche genoemd. Een wedstrijd om van te watertanden. Er wordt benadrukt dat Oranje Brazilië in deze ronde niet treft. Brian Brobbey krijgt bovendien lof omdat hij dit wereldkampioenschap al 3 keer scoorde. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekke en Tijani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Alles bij elkaar opgeteld 80 kilometer file. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo 20 minuten extra. A12 naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. De A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een autobrand, maar de weg is alweer vrij daar. En op de A58 richting Vlissingen tussen Rilland en Capelle doe je er 10 minuten langer over.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Oranje fans opgelet,

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. Casino.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Grand Prix Radio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: Nou, Red Bull komt met hoopvolle update naar Oostenrijk. Maar Verstappen valt al in de pitstraat tot twee keer toe stil. Anti-stall, monteurs duwen, geen...

vol en de zon schijnt tegen je aan. En ik kan me zo voorstellen dat je dan een beetje knikkerbollend achter het stuur zit. Dus drive safe in dit geval. Miles Smith en Niall Horan bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, ik moet het even met jullie toch nog hebben over vannacht. Zijn jullie allemaal sowieso wakker gebleven? Ik merkte bij mij thuis dat ik heel veel landverraders had. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar die gingen gewoon naar bed en die zeiden, nou weet je, ik hoor het morgenochtend wel. Ja, hallo, van de week wordt het 3 uur in de nacht. Ik blijf wel kijken, braaf als ik ben. En oké, ik heb een wedstrijd gezien.

0: zal er altijd blijven, want we willen altijd het beste oranje zien dat mogelijk is. Maar het allerleukste, werkelijk waar, het allerleukste... was als je nog even de moeite had genomen tot 10 minuten na de wedstrijd... om dan iemand voor de camera te zien. Ja, daar word ik echt heel erg blij van. De man heet Brian Brobby. Aan hem werd bij de NOS gevraagd... Brian, je was er vroeg bij, hè?
1: Ja, klopt. Gelukkig stond ik ook op de goede plek, dus ja.
2: Dan zie je Van Dijk, die kopt die bal terug. En wat denk jij dan?
1: Ik had eerlijk gezegd al zo'n gevoel dat het daar zou vallen. Wat ik net zei, ik was op de goede plek, dus
2: Is dat puur instinct?
1: Ja, van de spitje.
2: Die eerste goal, ik denk dat jij ook zoiets had van... ja, hallo, leuk een eigen goal, maar ik had liever dat hij eraf was gebleven.
1: Ja, vond ik ook. Als hij er niet had aangezeten, had ik hem ook gemaakt, dus ja.
2: Je staat nu op 3 goals, hè, op een wereldkampioenschap. Wat komt er allemaal op je af deze dagen?
1: Ja, niet veel. Ik probeer gewoon te focussen op belangrijk zijn voor het team. En dat probeer ik gewoon te blijven doen. Man.
2: Je hebt na Zweden toch wel even op je telefoon gekeken, neem ik aan?
1: Ja, gewoon leuke berichten van familie, vrienden, that's it.
2: Komt het nou dat je hier echt zo heel scherp aan de start staat hier?
1: Ik denk het is een WK, je wilt jezelf natuurlijk laten zien. Je krijgt de kans om in de basis te spelen. En dan wil je ook belangrijk zijn met goals, dus .
2: Hoe fijn is het als dat dan lukt?
1: Heel fijn.
0: Heel fijn. Ja, dan kun je mij wegdragen. Brian Brobby. Ja, die gozer is echt als een tank en heeft een neusje voor het doelpunt. Zeker aan het begin van een wedstrijd. Maar de manier waarop hij dan zeg maar zijn eigen weerspiegeling geeft... van de feiten, van de gebeurtenissen die er zijn geweest... denk je bij jezelf, die moet het toch echt niet naar zijn zin hebben gehad.

0: Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

steeds updates. Maar in de eerste vrije training ging het niet alleen over de rondetijden. Verstappen wilde meerdere keren de pitstraat uit, maar de auto viel tot twee keer toe gewoon stil. Red Bull schoot in de anti-sol zodra hij de koppeling liet opkomen, Max Verstappen. En dat leverde gele vlag op in de pitstraat. Monteurs die moesten duwen en natuurlijk meteen heel veel gefronste wenkbrauwen. En ja, het is vrijdag. Team

wordt als hij de garage uitkomt. Een updatepakket moet dan vertrouwen geven, maar als je auto in de pitstraat al stilvalt, geef je vooral brandstof aan iedereen met een mening en een afstandsbediening. Een anti-stall klinkt als een detail voor techneuten, maar...

0: Louis Capaldi en Forget Me. Voor de mensen die graag willen weten hoe het verder gaat met het verhaal van Verstappen. Zometeen vrije training 2 om 5 uur. Ik maak daarvoor plaats, maar nu nog even antwoord op mijn vraag. Is er paniek bij Red Bull of niet? Laat maar even weten.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: 20. Altijd laag.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet...

0: niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het kabinet is net met de nieuwe maatregelen rond stikstof gekomen. En het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. En daardoor kunnen eind volgend jaar al kleine bouwprojecten weer van het slot. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog geen dag is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600. En in China is een ongeluk geweest met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gevlogen. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar de Chinese overheid haalt die ook weer snel weg.
9: Grand Prix Radio.
11: WK Update. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als derde geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. In groep E heeft Ivoorkust Curaçao met 2-0 verslagen. Duitsland heeft met 2-1 verloren van Ecuador. Ivoorkust is als tweede geëindigd en Curaçao is uitgeschakeld.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Er staat slechts 40 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintham en Vught een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Ook een kwartier lang onderweg ben je op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Delden en Enschede-West. Dat komt door een pechgeval. En de A59 Den Bosch richting Os tussen Rosmalen en Kruisstraat. 10 minuten extra reistijd.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Rick van Veldhuizen.
14: Ja, de vrolijkheid van het weekend kan zijn dat je gewoon als meisje een meisje kust. I kissed a girl. Grand Prix Radio. Ja, dat is wat anders dan de Formule 1, zullen we maar zeggen.

muziekje. Even belangrijk, Hans Willem stuurt een berichtje. Hij schrijft: ik luister regelmatig naar Rick van Veldhuizen bij Grand Prix Radio in de middag. Hey, dat doe je goed, man. Rick gebruikt vaak een instrumentaal gitaarachtig nummertje als achtergrond bij het bespreken van vragen en onderwerpen over sport. Graag wil ik weten wat de naam van het nummer is en de artiest. Nou, beste Hans, het is zoals wij het dan in ons vakjargon noemen stopmuziek. Met andere woorden, rechtenvrije muziek. Ik hoorde hem ook. Meteen dacht ik bij mezelf, ja, ik herken dit melodietje ergens van. Het is een oud nummer. Maar het zal ongetwijfeld daarvan gepikt zijn. Maar ik zou niet weten welk nummer het is precies. Maar het is wel gaaf. Daar ben ik met je eens.

Dan zondag op de grid. Rogier uit Alphen aan de Rijn. Het probleem is het beeld. Red Bull roept de updates af. En Max rijdt de pit uit en de boel valt stil. Dan krijg je dus vanzelf onrust. Marleen uit Sneek. Als amateurkenner op de bank zeg ik softwarekoppeling, iets elektronisch. Geen idee of het klopt, maar thuis klinkt het wel heel erg overtuigend. Co uit Bergen-op-Zoom zegt Max heeft geen behoefte aan praatjes. Die wil gewoon een auto die werkt. Dit soort haperingen helpen niet.

vijf uur. Zij kijken mee met vrije training 2. En laten we dan gaan kijken wat de updates bij Max Verstappen dan wel gaan doen. Ik spreek je na 6 uur weer. En dan straks ook, dan hebben we hier in ieder geval de mastermixer Ben Liebrand. Met de minimix van...

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
10: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: beste autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor de tweede training van Grand Prix 8 van 2026. We zijn neergestreken in Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Ja, deze staat al een tijdje op de kalender hoor, zeker. En 40ste keer dat we er zijn op dit 4,3 kilometer lange circuit. Vandaar dat we dus ook 71 ronden maar liefst gaan rijden op de zondag. Hele korte rondetijden. Zagen we ook zojuist in de eerste vrije training. Komen we zo ook nogal op. Vorig jaar won Lando Norris. Verstappen heeft hij al 5 keer zegen weten te vieren. En de banden die Pirelli heeft meegenomen, dat zijn de C5, C4, C3. Zachtste van het spectrum. En die krijgen het flink te voortduren. Want ook dat weten we denk ik wel inmiddels, dat de zachte band niet heel lang overleeft hier op de Red Bull Ring dus. De tweede training, die doe ik zeker niet alleen. En naast mij hier aangeschoven niemand minder dan Bas Schothorst. Jij bent hier heel vaak geweest, of niet Bas?
1: Ja, zeker Koen, met verschillende klasses. We kijken hier naar mooie beelden van het circuit. Het is het is schitterend. Hè? Altijd veel Nederlandse fans ook.
0: Heel veel.
1: Het is inderdaad een relatief kort circuit, weinig bochten en veel inhaalmogelijkheden. Dus het is eigenlijk altijd spectaculair. Veel hoogteverschil ook.
0: Ja. Ja,
1: dat is natuurlijk ook altijd leuk in een circuit, hè, als je dat hebt. Dus,
0: ja, dat voegt toch voor een coureur denk ik ook wel wat toe altijd, toch?
1: Ja, zeker. Het maakt het gewoon wat moeilijker. Hè? Ook met je aanremposities. Hè? Dus je hebt hier natuurlijk een groot rempunt bergop, maar ook een belangrijk rempunt bergaf.
0: Ja.
1: En daarom zie je dus vaak in het gevecht ook dat daar dingen veranderen. Dus ja, ik vind het een heel leuk circuit, ook om natuurlijk om zelf op te racen, maar ook om naar een race te kijken.
0: Nou, zeker. En dat gaan we zeker doen, deze tweede training. Dat betekent dus dat er wel al een training geweest was. Kimi Antonelli was daar de snelste met 1.7796. En George Russell zat daar eigenlijk vlak achter, 400ste van een seconde. Piastri kwam net niet verder dan de derde tijd. Verstappen niet dan de vierde. En Lewis Hamilton werd vijfde in die training, waar ook veel jonge jongens meededen. Jongens die normaal niet op de grid staan, om het even zo te zeggen. Maar goed, dat zal in deze training, in de tweede training, niet zo zijn. En er waren wel weer wat problemen. Een hydraulische probleem bij Lando Norris. Aan het einde viel Perez allemaal stil. Maar goed, hopelijk is dat allemaal verholpen om op tijd te zijn voor deze training. Tweede training dus. En het zal je niet verbazen. Het is warm in Oostenrijk. De temperaturen daar, 33 graden Celsius. Dat is de buitentemperatuur. Ja, het is de warmste Grand Prix van Oostenrijk ooit. Volgens de verwachtingen. Hey, dit is Russell die nog omhoog staat. Eigenlijk hetzelfde zagen we bij Hadjar in de eerste training. Het kan zomaar zijn dat ook Russell best een tijdje erover gaat doen om uiteindelijk buiten te geraken. Diezelfde Hadjar is wel ingestapt. Kijk, nou ja, dat scheelt dan weer. Ja, hitteplan, hitteprotocol is natuurlijk in werking. Zilveren coureurs zul je ook zien met die koelvesten. Meneer Arvid Lindblad. Nog in een t-shirtje. Maar het racepark wel rustig onderaan hoor. Dus wat dat betreft is het nog echt stilte voor de storm. Is er iets, Bas, wat jou echt opgevallen is vandaag al in die training of misschien zelfs in de aanloop?
1: Nou, niet zozeer hoor. Ik denk dat het was natuurlijk duidelijk dat Mercedes even een statement wilde maken na vorige race.
0: Ja, dat leek er wel op, ja.
1: Ja, dus dat is wel kenmerkend voor Toto Wolff. Hè? Van, we gaan even onszelf laten zien in de eerste vrije training. Terwijl het licht inmiddels op groen gaat. Dus ja, dat viel op verder. Ik denk Max Verstappen heel solide. Uiteindelijk vierde tijd voor hem en Lindblad. We zagen hem net even in beeld. Goed op de zesde positie.
0: Ja, misschien wel meest opvallende.
1: En van de nieuwkomers, die Beganovic. Die deed het ook met de Ferrari. Weer heel aardig.
0: Precies, in de wetenschap dat Zweden en Bosnië waarschijnlijk dus door zijn. Dat is gecombineerde afkomst, zeg maar. Ja. Klok loopt in ieder geval 59 minuten 20 seconden. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Als de vader van Sebastian Vettel hier staat toe te kijken bij Aston Martin. Waar het allemaal nog redelijk rustig is. Sowieso qua wat er meteen naar buiten duikt. Dat valt allemaal nog mee. Eerste twee Audi's. Hulkenberg en Bortoletto. Verder buiten op dit moment zijn Colapinto, Gasly, Lawson, Hamilton en Carlos Sainz.
1: Ja, en ook klaar zagen we Norris, hè, om naar buiten te gaan. Uit een hele lastige sessie. Eerste vrijtraining eerder vandaag. Kwam niet verder dan 9 rondjes. En eindigde toch nog wel op een 7e positie. Maar goed, wel een heel stuk achter teamgenoot Oscar Piastri. Die natuurlijk wel een relatief goede sessie had.
0: Hulkenberg gaat naar wat wijd in de Niki Lauda-curve. Bocht 1. Ook dat hebben we heel veel al gezien. Lock-ups die uiteindelijk resulteren in dat je dus even rechtdoor moet. Dat je even eieren voor je geld moet kiezen. Dat kan hier, hè Bas?
1: Ja, je gebruikt het ook als rijder. Hè. Je gaat natuurlijk niet, het heeft geen enkele zin als je merkt dat je te laat bent. In eerste instantie bij de remdruk blokkeren de wielen om hem dan vast te houden. Kun je hem beter loslaten. Gebruik gewoon de uitloopstrook en kom weer terug op de baan. En dan kan je ook door.
0: Ja, en inderdaad, dan spaar je ook die banden. Want anders dan krijg je natuurlijk wel die lock-up. En dan is het gewoon echt...
1: Zodra die banden, en dat voel je al meteen, hè, dat ze lokken, dan meteen loslaten. Dat heeft geen enkele zin.
0: Lewis Hamilton, misschien wel de uitdager van Mercedes dit seizoen. De grote vraag, won natuurlijk de Grand Prix van Catalonië. Ook hij lijkt wat wijd te gaan daar in bocht 1. En dus... breekt hij, ook hij, zijn eerste echt vliegende ronde af. Snelste tijd op dit moment. Nou, Bortoletto moet er nog eigenlijk over de streep komen. Maar het is een 1-10-9 voor Gabriel Bortoletto. Albon.
2: I have got no power. Yeah, so I need to box this lap.
0: Oké, no power voor Alex Albon. Nou, wellicht dat... een toch al wat groter probleem is. Dat gaan we in de gaten houden. Lewis Hamilton, hier dat foutje in bocht 1. Omhoog, aanremmen. Je voelt dat... Hij heeft gewoon daar het vertrouwen niet. En ik snap dat wel, want... Het leek inderdaad alsof je op een ijs aan het rijden bent.
1: Ja, auto een beetje instabiel daar.
0: Ja.
1: En dat beeld zien we niet bij de Mercedes hier... Volgen we Kimi Antonelli, die aanzet voor zijn eerste snelle ronde. Nou, we kijken hoe hij van start gaat op medium compound. Door de eerste bocht. Ja, toch wel een goede indruk, hè? Antonelli ook weer voor Russell natuurlijk. Hè? Minimaal verschil, hè? 400ste.
0: Ja.
1: Maar toch, het is wel lekker, ook psychologisch gezien. Hè? Want natuurlijk, druk staat er volop. Zeker ook tussen de teamgenoten. En is toch lekker als je die eerste training ervoor staat.
0: Ja, exact. En ook wetende dat, tenminste, ondanks dat Hamilton natuurlijk op plaats 2 staat in het kampioenschap. Dat de strijd eigenlijk tussen Antonelli en Russell gaat voor de titel. Daar lijkt het wel op, laten we het zo formuleren. Ik zeg nooit, maar daar lijkt het wel op. En dan is het inderdaad gewoon wel lekker als je net even wel extra plaagstoten uit kan delen.
1: Ja, tot nu toe pakt Antonelli eigenlijk alles, hè? Bijna alles op Russell. Ja, komt nu ook recht stukken op. Geen paarse sectortijden voor hem, wel voor Lando Norris. Tweemaal paars, eerste sector, tweede sector. Antonelli pakt hem wel in de derde sector, gaat naar de 1-8-3. Daarmee snelste tijd voor Hadjar, Verstappen, Wehrmann, Gasly, Lawson.
0: En daar is Norris.
1: Daar is Norris met een 1-8-0-0-0.
0: Ja, mooi, dat zien we niet vaak in de autosport, maar het is gebeurd. Dus ik ga me alweer richting die tijden van eerder vandaag. Dat is ook wel een beetje de verwachting. Michel Leclerc. Die natuurlijk zijn contract verlengde. Maar hij zit toch een beetje... Ja, ik had van tevoren niet gedacht dat Hamilton er nu nog voor zou staan. Voorafgaand aan de 8e wedstrijd van het jaar.
1: Nee, het is opvallend. En ik denk dat heel veel mensen het niet hadden verwacht. Ik denk Charles Leclerc ook zeker niet. Maar goed, dat is de realiteit. Hè? Hamilton is goed bezig. Misschien omdat hij verliefd is. Maar het is, hij doet het natuurlijk ontzettend goed de laatste tijd. Maar het ligt natuurlijk ook wel dicht bij elkaar.
0: Ja, En aan de verliefdheid zal het misschien niet liggen, want Leclerc is dat volgens mij ook. Tenminste, mag hopen van hem. Met zijn verloofde. Leclerc in ieder geval nu naar de negende tijd. Verschil is 40 punten trouwens. Verstappen.
3: I sit completely different in the car. What the f*** is this?
4: Up there, Max. Is it something you'd need to box for?
3: After this lap, Max, I lay down a lot. I don't know what's going on.
0: Hey, lijkt dus wat meer onderuit gezakt te zitten, Bas.
1: Ja, gekke boordradio. Normaal gesproken zou je denken dat de seat position, hè, hoe je in de auto zit, dat je daar niet al te veel aan hoeft te doen. Maar goed, en zeker als je dat doet, dat je dat ook in de pit staat al weliswaar een beetje weet hoe je ervoor staat. Hè. Ondertussen zien we Russell nog steeds wachtend op zijn auto wanneer die klaar is. Monteurs hard aan het werken hier in de pitbox bij Mercedes. Russell voorlopig nog niet op de baan. Ondertussen Piastri naar de tweede tijd gegaan. Vlak achter zijn teamgenoot Lando Norris. 2/10 ertussen.
0: Engine cover er weer op daar. Zo leek het in ieder geval. Bij Mercedes die natuurlijk dat de hitteproblemen rondom die batterij nog hadden. Of hebben eigenlijk. Rondom Catalonië lijkt geen easy fix voor te zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dit weekend dan weer af gaan werken. Dat gaan we zien. Ook hier bij Lindblad. Problemen. Hey, Sergio Perez is weer buiten. Kijk, dat scheelt. De problemen van de eerste training kunnen we dus laten voor wat het is. 52 minuten en let op 30 seconden. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. En Bottas.
1: Ja, Bottas klaagt over dat er iets in zijn cockpit zit. Ja, dat zou zomaar iets kunnen zijn wat vergeten is door de
0: monteurs. Horen we wel vaker, hè?
1: Ja, dat gebeurt. Ja, soms gaat er ineens een steeksleutel heen en weer door je auto. Of iets heel anders, hè? Of een busje met spray van iets. Of dat mag natuurlijk niet gebeuren. Maar zelfs op dit niveau kan zoiets voorkomen.
0: Menselijkheid. Perez.
5: I had the same.
6: Copy that. Slow in.
0: Ja, Perez had al in de eerste training dus dat die auto ineens uitviel.
1: Gele vlag ondertussen.
0: Inderdaad, gele vlag, maar dat is denk ik omdat hij heel langzaam rijdt. Nou, staat denk ik bijna stil voorafgaand aan bocht 6. Juist, here we are. Nou, weten we ook meteen dat niet de echte borden zijn.
1: Nee.
0: En dan hebben we een virtual safety car. Opnieuw starten. En hopen de pits te halen. Ja, hetzelfde probleem voor Checo Perez. Kijk, hier zie je misschien wel goed het hoogteverschil op dit gedeelte. Kijk, die Marshall daar van boven. Dat duurt wel even. Handschoenen aan, logisch. Is de auto geladen? Nee, volgens mij niet. Staat niet in zijn vrije ook. Ze krijgen nu vooruit geduwd. Verstappen.
3: I need to box. I need to take my seat out. This is crazy.
4: Oké, understand.
0: Nou, wel heftig hoor. Dat hij naar binnen moet verstappen. Voor het wisselen van zijn seat. Het stoeltje.
1: Ja, maar zo horen we wel vaker de laatste tijd. Hè? Max duidelijk geïrriteerder dit seizoen dan, dan voorgaande seizoenen. Over dit soort kleine dingetjes. En natuurlijk is het bloedirritant als je in je stoel zit en je zit ineens anders. Dus ik begrijp het ook heel goed. Maar het telt wel allemaal net even iets zwaarder bij hem op dit moment. En ik denk dat dat ook wel begrijpelijk is. Hè. De irritatie is natuurlijk groot.
0: Ja.
1: Dat hij niet een auto heeft waarmee hij echt het gevecht aan kan gaan. En dan ook nog dit soort dingen. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat je daar niet heel vrolijk van wordt.
0: Nee, dat lijkt me zeker niet dat je hier vrolijk van wordt. Is dat even natuurlijk 5 overwinningen hier op dit circuit. Dat is het meest van iedereen. En dat is heerlijk om zo'n record natuurlijk te hebben. Aan de andere kant, daar koop je nu natuurlijk niks meer voor. Won de wedstrijd in 2018-19. 2 keer in 2021 stond hij 2 keer op de kalender. Heeft alles te maken met COVID in 2023. Dat zijn al zijn overwinningen op dit circuit. Overigens, de COVID-jaren, dat was voor de Red Bull Ring goed oogst hoor. Want ja, heeft dus en in 2020 en in 2021 twee keer een Grand Prix mogen houden. Dat was dan één keer de Grand Prix van Oostenrijk en één keer de Grand Prix van Stiermarken. Was de enige met een doubleheader, zoals dat dan zo mooi heet, in 2021.
1: Ja, back-to-back, hè?
0: Back-to-back, ja. Ja. En in 2020 waren het er drie. Silverstone zat erbij. En Bahrein.
1: Ja.
0: In 2021 hebben we ook nog Bahrein andere layout gehad, maar volgens mij, maar dat is een heel ander verhaal.
1: Max Verstappen inmiddels uit de auto. Zie hem naast de auto meekijken met de monteurs. Kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is. Wordt druk gesleuteld aan de auto.
0: Maar hoe kan zoiets? Hoe kan een stoeltje ineens anders zitten tussen de eerste en de tweede training? Gaat hij
1: dat ze iets veranderd hebben. Juist. Dus we hebben iets veranderd. En alleen normaal gesproken denk je, ja, dan ga je daarna in de auto zitten. En dan in de pits zou je in principe al een beetje moeten voelen. Hè, grotendeels hoe die zit.
0: Ja.
1: Ja, kennelijk is daar iets misgegaan. We kunnen er alleen maar naar raden.
0: Juist. Arvid Lindblad, voor hem is die virtual safety car niet echt een straf. Want ja, stond nog binnen. Hetzelfde geldt trouwens voor George Russell. En het maakt wel meters. Maakt ook kilometers. Maar echt racen, echt data verzamelen doet men niet. De rest is hier links in beeld dus wel weg, want was dit punt. Hij is doorgerold in principe door die marshals richting de uitloopzone hier als je rechtdoor schiet, zeg maar. Daar rechts in beeld, daar zien we hem. En vandaar dat er nog steeds een virtual safety car is. Er moet nog, ja, tenminste, de auto moet gewoon nog echt weg. Achter de muur. 46 minuten en 46 seconden. 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36. Je ziet ook Fred Vasseur, teambaas bij Ferrari, die het echt wel een stuk beter op de rit hebben ten opzichte van zeker de vorige grote regelwijziging. Zo lijkt het.
1: Ja, mooi om te zien dat het team er weer wat beter voor staat. Hè? Dat is toch zeker ook met rijders als Hamilton en Leclerc. Dan wil je ze ook vooraan zien.
0: Ja, het is een classic gewoon.
1: Terwijl we hier inmiddels zien wat de status is van de auto van Perez, Cadillac. Wordt hij nou weggetakeld of weten ze nou niet precies wat ze moeten doen? Maar hij staat in ieder geval nog niet echt achter een vangrail, zoals je het nu ziet. Dus kijk, nu wordt er weer druk gebaard door de marshals van terugkomen met die hijskraan. En gaan ze de auto toch omhoog tillen en erachter zetten.
0: Ik heb het idee dat hij het gewoon nog één keer wilde proberen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. En nu Perez dus uit de auto. Nou goed. Het duurt wel lang op deze manier, deze virtual safety car. Flavio Briatore. Nooit saai, die man.
1: Nee, zeker niet. Een icoon voor de sport. En toch ook wel weer mooi om hem terug te zien in de Formule 1.
0: Esteban Ocon. Eigenlijk in slagvolgorde, de twee Haas-jongens. Dan moet je eens even opletten, daarachter, rondom die achtervleugel. Daar zit een soort extra fin op, die is echt niet te missen. Kijk, die is hier goed. Het is een unit, zullen we maar zeggen. Alpine heeft hem ook, iets kleiner dan dit. Maar ook dat is zeker nog goed te spotten. Ah, wel opvallend. Letterlijk opvallend.
1: Ja, ben benieuwd wat het ze brengt, hè? Deze Grand Prix. Kijken of dit soort ingrepen, specifiek gericht op deze baan, of dat iets brengt.
0: Esteban Ocon. Natuurlijk een klein beetje onder druk. Grote vraag gaat zijn hoe en wat de toekomst daar gaat brengen. Ik kon sowieso hier ervaringen in alle facetten. In 2023 kreeg hij 4 verschillende penalties voor track limits. Totaal 30 seconden tijdstraf. Dus ja.
1: Ja, dat is niet mis.
0: He knows his way around. Of eigenlijk, ja, toen nog niet.
1: Nee, kennelijk niet.
0: Inmiddels is het weer groen. Perez staat echt achter de muur. Dus zijn we weer... of is de training weer hervat.
1: En dat geldt ook voor George Russell, hè, die we net op de baan zagen. Dus mooi voor hem, hè, dat hij in ieder geval nog een groot deel van de training kan meemaken. En ook Max Verstappen zit inmiddels weer met helm op in de auto. Riemen worden bevestigd op dit moment. Bandenwarmers gaan er zo af. En dan zullen we ook Max Verstappen spoedig weer naar buiten zien komen.
0: De hoop is natuurlijk dat hij nu inderdaad wel echt goed zit. Goed, Norris ook weer naar buiten. Betekent dat er nog maar een paar man echt binnen staan. Piastri, Verstappen dus. Sainz, Bottas, Alonso, Albon. Dat zijn de jongens die binnen staan. En ja, Perez staat achter de muur.
1: Ja, dan is er dus eigenlijk ook nog niet zo heel veel gebeurd, hè, deze training.
0: Nee. Ja, de virtual safety car gewoon echt lang geduurd.
1: Ja, en kijk ook qua rondetijden. Hè. Het is nog steeds Lando Norris. Snelste daarachter, Piastri, Antonelli, Hamilton, Hadjar en Verstappen. Norris snelste met een 1.8.000. Nou, dat is bijna dezelfde tijd als Antonelli in de eerdere training vandaag.
0: Ja, het scheelt 2/10.
1: Medium compound gereden. Ook goed om te vermelden. En eigenlijk geldt dat wel voor de hele top 6. Pas daarachter. En dat is wel interessant. Dat is Behrman met de Haas. Hij heeft een hard compound gezet.
0: Kijk.
1: Dus daar zit nog misschien. Hè, en zou het met de achtervleugel te maken kunnen hebben. De extra achtervleugel voor dit weekend. Dat die nog iets meer marge hebben. Dat gaan we allemaal zien in het vervolg van deze training. Want we gaan ze natuurlijk ongetwijfeld nog op zachte compoundband in actie zien.
0: Wel opvallend. Nu Red Bull gekozen. Want Max Verstappen is ook weer naar buiten. Voor de nieuwe set medium. In heel de eerste training werd alleen maar de softband gebruikt. Door het team. Dus zowel bij Max Verstappen als bij Isaac Hadjar. Checo Perez is in ieder geval weer terug. In de pitstraat, terug bij Cadillac. Bij het team. Zo. Alfa Mat partij, Verstappen en Russell.
1: Ja. Heel opvallend dit, hè?
0: Ja. Dat liet hem echt naar buiten rollen, Russell. Zo leek het.
1: Ja,
0: dat gaan we sowieso een replay wel zien.
1: Ja, absoluut, ja. Ja, maar daar zal ook wel een mooie boordradio bij komen. Denk ik zomaar.
0: Ja, dat denk ik ook. Lassen, in ieder geval naar achtertijd. Dat betekent wel weer dat we in ieder geval dus op redelijke snelheid weer zijn. En aan het racen zijn. Echt weer aan het knallen. Russell, onderweg naar rondetijd. We zeiden het al, in principe had hij die nog niet. Tuurlijk, nu een tijd die 40 seconden langzamer is, maar dat kun je meteen vergeten. Het gaat allemaal om voor nu even deze ronde. Bij George Russell. Richting bocht 4 aanremmen, linkerkant naar beneden. Lastig punten. En dan onboard door de bochten 5 en 6 en uiteindelijk 7. Ver uitkomen. En dan deze links-rechts. Dan is het weer omhoog. Dan vind ik die pit entry, en ik had het toen met Björn net ook over, altijd wel een beetje op een wat rare manier hier liggen. Want het zit natuurlijk vol op de apex van de racelijn. Terwijl Russell in ieder geval naar de streep gaat. En doet dat in de vierde tijd, 1.8.4. Maar dat is toch zo, Bas?
1: De pit entry hier is, ligt inderdaad een beetje op de apex. Nou ja, goed, dat is wel helemaal het begin, hè, van de pit entry.
0: Dat is ook wel,
1: je hoeft er op zich geen last van te hebben. Je rijdt toch hard naar binnen in principe. Hè? Dus, maar dat moet je zeker hier doen.
0: Aan boord hier bij Franco Colapinto. Ja, dus wat wij het wel netjes opgevangen. Maar dan is daar ineens geen grindbak. Ook wel lekker. Bijna sideways hoor.
1: Net niet kwijt. Hè? Het scheelt echt, echt heel erg weinig.
0: Norris. Ja, dit is gewoon te laat. Dit is de grens opzoeken. Te laat geremd. En buiten de baan. Wordt hierbij LH44. Kersverse winnaar van in het seizoen 2026. Won in Catalonië. Lewis Hamilton heb ik er uiteraard over. Gaat naar de streep, dan hebben we geel. Wie, wat, waar, waarom? 18e langzamer, Lewis Hamilton. En langzamer dan zichzelf. Hey, Norris is gespint. In bocht 3.
1: Wederom dezelfde bocht, hè, waar we net ook al rechtdoor zagen gaan. Bocht 3 aanremmen, hè, waar je eigenlijk naar boven aanremt. En heeft hij een spin gemaakt. Gaan het ongetwijfeld in de replay terugzien. Maar ja, hij heeft toch wel veel problemen. Natuurlijk weinig gereden in de eerste training. En wat gebeurt daar dan precies? Zit in de auto bij Lando Norris aanremmen. Insturen. Apex gehaald. En ja, dan komt de achterkant om. En dat is best gek, hè? Kijk, natuurlijk, je stuurt een beetje een kuil in daar, hè, op de Apex aan de binnenkant. Maar dit is toch een gek moment, hoor.
0: Ja, want
1: het lijkt bijna alsof er iets met de auto
0: alsof hij inderdaad
1: niet goed is. Dit is heel onnatuurlijk om op deze manier
0: Of je vastlaat achter of zo.
1: Ja, nou ja, dat heel merkwaardig moment van Lando Norris, die toch al niet een
0: de lijst met problemen. Hij heeft geloof ik ieder weekend heeft hij wel wat.
1: Ja.
0: Slaan natuurlijk eigenlijk als een tang op een varken. Het is echt zo.
1: Ja. Nou ja, ondertussen staat hij nog steeds wel bovenaan deze sessie met de 1.8.0.0.0. Tijd waar nog steeds verder niemand aan gekomen is. We zien wel wat verbeteringen, hè, onder andere bij Leclerc. Nu start-finish voorbij komt.
0: Zo, volle seconde nog.
1: Maar nog een volle seconde erachter.
0: En Liam Lawson. Nou, naar beneden toe. Prachtige bocht. Dus deze linker, beetje off-camber deze. Het lijkt best makkelijk van buiten, maar geloof dat die echt niet makkelijk is. Ik kijk jou even met schuine oog aan.
1: Nee, zeker niet makkelijk. Het is een hele lange bocht. Ja, ook een blinde bocht. Hè. De exit althans is blind. Ja, dus die zie je eigenlijk niet als je de bocht ingaat. Ook een beetje door het hoogteverschil. Maar goed, ook Liam Lawson komt niet aan een fantastische tijd, moet zeggen. Had ook veel verkeer, hè, zeker in die tweede sector.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat leidt toch altijd een beetje af, hè, als je tussen twee auto's door moet en ook op je rempunten nog eentje moet inhalen. Maar goed, hè, we weten natuurlijk ook niet op wat voor programma ze zitten. Dat geldt natuurlijk voor alle rijders. Hè. We zagen net Leclerc op een seconde van,
0: zeker.
1: Hè, van Norris, maar dat is ook niet... natuurlijk niet echt waar ze staan.
0: Nee, ja.
1: Dat heb je ook in die training. Hè. De ene rijdt met een veel zwaardere auto dan de ander. We zien het denk ik straks pas echt als zachte compound erop gaat. En dat zal niet al te lang meer duren, verwacht ik. En dan weten we een beetje. Hè. Dan krijg je vaak een kwalificatietrim in eerste instantie. En dan weten we enigszins waar de teams staan ten opzichte van elkaar.
0: Dat is in ieder geval vaak wel een eerste ingeving van hoe het ervoor staat op de vrijdag. Hier aan boord bij George Russell. Hij zit een beetje rondom zijn eigen tijd. Hij heeft nu de vierde tijd staan.
1: Ja, hij kon niet makkelijk aan de tijden die eerder werden gereden door Norris en zelfs Piastri. Antonelli wel tussen beide McLaren's ingekomen. Maar toch ook nog op 2/10 van Norris. En ook Russell, ja iets meer dan 2/10. Het staat allemaal dicht bij elkaar. Maar het is nog niet zo eenvoudig. Hoewel we nu zien op het scherm dat Antonelli een paarse eerste sector heeft.
0: Ik wilde namelijk zeggen, tussen Antonelli en Russell zit 23.000. Maar ik denk dat hij eraan komt, hoor, die Italiaan. Leclerc. Ook hij dus bezig aan een persoonlijke verbetering. Staat op dit moment met de 9e tijd in handen. Dat zou wellicht tijd of de 5e tijd kunnen worden. Antonelli met paars in de eerste, groen in de tweede. daar is Leclerc. Ja, gaat inderdaad naar die vijfde tijd. 1-8-3. Ja, het gat tussen Verstappen en Russell was zo groot. Dat was op zich een safe bet. Antonelli. Oi, oi, oi. 1-7-6. Snelste van het weekend, dames en heren. Daar is hij.
1: Ja, wat pakt hij dan veel in de laatste sector, hè?
0: We noteerden inderdaad halverwege punt. En ja, hij pakt heel veel, ja. Hadjar sluit aan op 8. Dus we hebben nu Antonelli, Norris, Piastri, Russell, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Hadjar. Qua volgorde. Ja, Verstappen... zijn auto, een heel nieuw update pakket. Hebben echt geprobeerd dat ding op gewicht te krijgen. En dat schijnt gelukt te zijn voor dit weekend. Nou, dat scheelt, want kilo's zijn over het algemeen gratis tiende tot secondes. Maar net hoeveel je er hebt natuurlijk. Ja, maar dat is echt zo.
1: Hij laat wel veel liggen in de tweede sector hier. En, terwijl hij toch de eerste sector verbetert. Dus je ziet ook dat bij Max nog niet het ideale rondje voorbij is gekomen. Ook weer een persoonlijke verbetering in de laatste sector. Maar hij komt niet verder dan 1.85. Daarmee een zesde tijd voor hem.
0: Ja, het is ook de manier inderdaad waarop je het zegt, Bas. Ook terwijl we kijken bij Bottas. Nou, dat is twee Cadillacs.
5: Smoke in the cockpit.
7: Ja, sorry about that, mate.
1: Ja, zelfde
7: punt. We'll try to figure out what's happening here.
0: Ja.
1: Hij komt ook daar stil te vallen.
0: Ja. Die kans is best aanwezig. Maar dit ziet er gewoon uit als een geplofte motor. Een geplofte Ferrari. Oei. Valtteri Bottas en vooral Cadillac in zijn algemeen. Ja, gaat wel door. Ik zou ook gewoon doorrijden.
1: Maar terwijl er best wel wat vuur onder de auto zit.
0: Ja, vonken. Zijn
1: alleen vonken. Gelukkig voor hem. Maar dit ziet er natuurlijk niet goed uit. Hè. Voor het team Cadillac sowieso gooien zijn natuurlijk geen ogen dit seizoen. Het mocht ook niet verwacht worden.
0: Nee.
1: Maar goed, je ziet toch wel dat ze buiten, dat ze natuurlijk veel te langzaam zijn. Ook toch wel heel veel problemen hebben.
0: Zeer zeker. Teammanager van Cadillac, Peter Crawla, zit aan de pitmuur. En ziet ook dat in ieder geval de vrijdag erop zit voor Cadillac. We kunnen inpakken. Nou ja, dat zou ik misschien nog niet doen. Want je moet echt wel even aan de bak. Om ervoor te zorgen dat dit beter en beter wordt. Voor in ieder geval Perez en Bottas. Dat ze morgen in ieder geval weer mee kunnen doen aan die derde training. Uiteraard is die hier ook te horen op Grand Prix Radio. Sowieso is het echt een ramvol sportweekend, of raceweekend eigenlijk, in zijn algemeenheid. Met echt, ja, noem een klasse en ze komen in actie. Het is niet normaal. Niet normaal. Want 24 uur Spa is dit weekend. 6 uur van de Glen. Die As is natuurlijk bezig.
1: Bottas die nu eindelijk in de pits is gekomen. En wat is dan met de auto aan de hand? Ja, het lijkt erop dat de vloer eigenlijk kapot is.
0: Kijk.
1: Het is niet de motor, het is de vloer. Er wordt nu ook druk geblust door het team. Veel rookontwikkeling.
0: Hè?
1: Auto brandt ook, hè, de vloer. Dus er is gewoon iets geknakt, denk ik, onder. Dat heeft vlam gevat. En daar kwamen natuurlijk de vonken vandaan. En vervolgens ook het vuur een beetje in de pitlijn. Het is allemaal onder controle, maar...
0: Hey.
1: Heel opvallend, ja.
0: Opvallend.
1: Daar kwamen natuurlijk de vonken vandaan. En vervolgens ook het

0: Piastri. Dat is misschien wel de grootste naam om in de gaten te houden. Verder Lindblad, Lawson, Wehrman, Gasly en Stroll. Tja, dat zie je toch ook elke keer, hè? De camera wordt opgezocht door de monteurs om niet zelf in beeld te zijn, maar vooral de auto niet in beeld te hebben.
1: Ja, ja, ik blijf dat toch iets...
0: Ja, bijzonder, hè?
1: Niet meer van deze tijd vinden. Want ik zou zeggen, ja, je kan overal een camera neerzetten en iedereen ziet uiteindelijk alles.
0: Ja, laat het los, soort van. Piastri. Dit is nog een outlap, dus dit ophouden van Stroll, die hiervoor zit, kunnen we zien als iets wat niet boeiend is, zeg maar. En Stroll zit inderdaad hiervoor. Ik zei even dat hij op de softband reed, maar dat is niet zo. Hij rijdt op de mediums. En nu de beurt aan Valtteri Bottas. Nou, neem ons mee, Bas. Rondje Red Bull Ring. Let's go.
1: Ja, aanremmen voor de Niki Lauda-curve. Erg omhoog. Mooie bocht dit. Blinde bocht. Goede uitloopstrook ook. Heel lang recht stuk. Hè, met een kleine twist erin. Links, rechts. En dan weer aanremmen. Weer naar boven. Heel hard aanremmen voor die bocht 3. Ja, waar je eigenlijk helemaal tot eigenlijk de laagste snelheid op het circuit komt en dan weer een rechtstuk hebt. En dat is het leuke van dit circuit. En deze keer is het naar beneden aanremmen. Dat zien we hier Oscar Piastri doen. Daar moet je natuurlijk heel erg oppassen dat je niet rechtdoor schiet. Het is moeilijk om hier je rempunt te bepalen. En zeker als je ineens op een ander compound rijdt. Ja, dan krijg je de linkerbocht waar we het eerder over hadden. Sector 2. En dan kom je met een snelle chicane. Piastri inmiddels onder de tijd van Antonelli. Het wel gezegd worden dat het met een ander compound banden is. En dan kom je in de laatste sector. Ja, een dubbele rechter. Hè? De rechter bij de pit en weer in de rechter het rechte stuk op. En dan ben je er al. Kort rondje. Piastri die denk ik naar de snelste tijd gaat. En dat is ook zo. De 4-10. Dus snoept hij van de tijd af van Kimi Antonelli. Maar ja, met de zachte compound. En we gaan kijken wat de rest doet. Waaronder Hamilton.
0: 1.7251. Snelste tijd van de dag tot dusver. Lewis Hamilton heeft ook de zachte band eronder zitten. En kan hij in de buurt komen van die tijd van Oscar Piastri? De grote vraag. Dit zijn de vrijdagtijden. Zeg maar, hier kom je in ieder geval mee op het bord als je nu de snelste bent.
1: Nou ja, dan moet hij een hele goede derde sector rijden.
0: Dat doet hij niet. 3/10 langzamer ten opzichte van Piastri. Ja goed, dat punt naar beneden, Bas. Vind jij dat dan het mooiste of moeilijkste punt? Of is het juist omhoog?
1: Nou, nee hoor. Het is allebei moeilijk of makkelijk. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar het is... ik vind zelf wat omhoog remmen wat mooier. Omdat je dan natuurlijk echt snel op stilstand komt. Ja, je kan heel laat remmen. Terwijl we ondertussen met Lando Norris mee rijden. Aangekomen in de tweede sector. Eerste sector groen. Kijken of hij Piastri kan aanvallen. Hij verbetert in ieder geval in de tweede sector. Paarse sector. 9/10. Onder de tijd voorlopig van Oscar Piastri. En dan komt hij aan bij de laatste dubbele rechter. Rechter pit entry. En vervolgens de rechter het rechterstuk weer op. Onderweg naar start-finish. Dan moet hij een goede derde sector hebben.
0: Ja, het leek alsof hij echt naar verbetering onderweg was. Doet uiteindelijk de tweede tijd. En geeft, 88.000ste toe ten opzichte van Piastri. De gaten in alle sectoren zijn niet heel groot tussen de twee. Alleen in de laatste sector, daar maakt Piastri gewoon het verschil.
1: Ja,
0: 7.000ste zat namelijk tussen de twee in de eerste sector. En in de tweede sector 44. Dus ja, dat kunnen we zien als iets wat niks is, zeg maar. Antonelli, paars in de eerste sector. Nou, dat belooft wat. Want ook Mercedes nu met de zachte band eronder. Want ook George Russell onderweg, hoor. Is begonnen aan zijn ronde, inderdaad. Alleen Verstappen staat nog binnen. Bortoletto en Stroll. Die hebben nog geen tijd gezet op de zachte band.
1: Goed, Antonelli natuurlijk de man om te verslaan. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook weer een snelste tijd zijn. In de derde sector aangekomen. Tweede sector geen paars voor hem. Zit nog steeds een klein beetje onder de tijd van Piastri. Maar ja, we weten van Piastri dat hij een hele goede derde sector had. Dus ja, wat doet Kimi Antonelli?
0: Ah, kan nog beter.

0: Kan nog beter. 1-7-2. Ah, is knap hoor. Russell. Groen. Ook zachte band. Nou. Wow, achterkant een beetje twitchy. Ik denk niet dat dit hem wordt. Nee, halve seconde zelfs. Oh.
1: En dat is dan veel, hè, ineens.
0: Oh, halve maar ook seconde. Op dit circuit.
1: Nou.
0: Heel veel.
1: En ook in elke sector, hè, laat hij wat liggen eigenlijk op zijn teamgenoot. Ondertussen.
0: Ja, ja, ja, want ook het gat in de tweede sector is gewoon 2/10.
1: Ja, veel te veel.
0: Is gewoon te veel. Ja.
1: Wat kan Charles Leclerc? Ook inmiddels op zachte compound door de tweede sector. Toch al bijna 3/10 op Antonelli, geeft hij toe. En dan moet hij ook een hele goede derde sector hebben om daar enigszins in de buurt te komen. Enigszins aansluiting te vinden. Kijken wat Charles Leclerc gaat doen. Of hij in ieder geval met de Ferrari voor Hamilton kan komen. Dat lukt niet.
0: En dus Leclerc naar de zesde tijd. Nico Hülkenberg dan. Heel veel een beter beeld geweest in de eerste vrije training. Nog niet heel veel in de tweede. Zo'n Colapinto bezig is naar persoonlijke verbetering die aardig is hoor. Nou, Hülkenberg. Start-finish op. Dan zie je goed, hè, als hij over de curbstone gaat, wat voor trillingen dat allemaal veroorzaakt. En geen persoonlijke verbetering voor hem. Wow, Colapinto. Achterkant glijdt een beetje weg. Ja, verliest dat toch al wat tijd. Komt op 1,6 seconden van Antonelli over de streep. Geeft een halve seconde toe ten opzichte van Pierre Gasly, teamgenootje. Lassen van 9 naar 7. Dat is niet onaardig hoor. De V-carp het hele jaar al, zeker op vrijdag. Ja, op een of andere manier. Ze krijgen het er wel uit vaak.
1: Ja, maar zijn die gaten dan groot, hè? Met traditionele topteams eigenlijk. Als je ziet dat er maar 6 man binnen een seconde hebben op dit moment. Terwijl het toch een groot deel van het veld inmiddels op de zachte compound gereden heeft.
0: Hey, Hamilton heeft wat meegemaakt. Lewis Hamilton heeft wat meegemaakt.
1: Ja, momentje bocht 3. Ongetwijfeld recht doorgeschoten daar, verwacht ik.
0: Nou, dan gaan we het zien. Lock-up, oké.
1: Uit laten lopen.
0: Ja, dat was het. Of niet? Ja. Niet heel spannend, hoor.
1: Nee, maar wil de banden ook heel houden. Kijk, op deze manier kan je in ieder geval met dit setje nog een long run doen.
0: Pakt dan wel redelijk voortijdig, dat broodje, vind ik. Maar aan de andere kant, ja, nog. Die mag eigenlijk geen naam hebben. Norris, 14.000ste van een seconde op Kimi Antonelli. Dat is dus een hele goede eerste sector. Gaan we dat weer volgen? Gaan we dat weer bekijken? Wat hij dan doet in de tweede. En Hadjar. Dit is zijn run op softs. Verstappen nog altijd binnen.
1: Norris in de tweede sector nog steeds onder de tijd van Kimi Antonelli. Maar daar gaat het mis. Hij stuitert eigenlijk in het tweede gedeelte van de snelle chicane. Stuit hij naast de baan. En daarmee gooit hij de kans op een goede ronde weg.
0: Wat een overstuurmoment, zeg. Voor Lando Norris. Norris komt met 3/10 verschil over de streep bij Kimi Antonelli. En ja, dan moeten we sowieso naar het moment gaan kijken, juist. Hier, hup. Snelle eindjes, hoor. Maar dit lijkt heel weinig. Maar het is uiteindelijk volgens mij best wel veel.
1: Nee, al is het een tiende, anderhalf tiende, dan is het al veel.
0: Ja, exact. Ja, op dit circuit, dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet. Nee. Ondertussen is Bottas ook gestopt met deze sessie. Ja, auto wordt afgebroken. Zonde voor het team van Cadillac. Maar ook Bottas is na eerder al Sergio Perez gesneuveld. Dan het vergelijk tussen Antonelli en Russell. En wat zien we dan? Dat Antonelli eigenlijk overal sneller is. Hè? Maar met name in de derde sector. Waar hij toch wel echt behoorlijk wat tijd pakt.
0: Antonelli, weer een run begonnen. Ben benieuwd of deze run daadwerkelijk beter gaat zijn. Want het is de tweede run op dezelfde zet. Nou, bijna een volle tiende in. Ja, eigenlijk één bocht en twee rechte stukken. Dat is best wel wat.
1: Kijken wat hij in de tweede sector kan doen. Ook Max Verstappen inmiddels de baan op met zachte compound banden. Hij zit in een outlap. Gaan zien wat hij gaat doen. Inmiddels nog steeds meerijdend met Kimi Antonelli in de tweede sector. Kijken of hij zich ook daar weer kan verbeteren. Ja, dat is het geval. Hè? Dan zit hij toch al bijna 2,5 tiende onder zijn eigen tijd.
0: Had de snelste derde sector van allemaal. Zo ook Verstappen begonnen is aan zijn ronde. Dus eens kijken wat hij doet in de laatste sector. Ja, nee, niet per se dingen toegeven.
1: Verbetert zich niet, maar wel een nieuwe snelste ronde.
0: Oh, ja, op die manier.
1: Niet in de derde sector, maar wel in zijn ronde. En zet hem weer ietsje scherper. Nee, 7.014 op dit moment. En wat doet Max dan in de tweede sector? Ja, verbetert zichzelf. Maar toch 3/10 op Kimi Antonelli. Dat is natuurlijk gewoon te veel. En dan moet je de derde sector nog in. Waar je van weet dat Antonelli daar razendsnel was. Dus gaan we kijken wat Max Verstappen. Ik moet wel zeggen, dit is natuurlijk zijn eerste outing op de setje soft.
0: Ja, zeker.
1: En daar zit ook nog wel wat winst in misschien straks. Maar ja, het is toch een 1.75. Wat hem een half seconde langzamer maakt dan Antonelli.
0: Het is inmiddels ietsje afgekoeld, dus nou ja, goed. In hoeverre dat een rol speelt. Maar 32 graden buiten temperatuur op dit moment. Asfalt 46,7. Aan boord hierbij George Russell.

0: Ja, geen persoonlijke verbetering. Jawel, wel een persoonlijke verbetering, maar niet van zijn plaats. Komt uiteindelijk dus op de zesde tijd te staan. Achter Antonelli, achter Piastri, achter Norris, achter Verstappen en Hamilton. Ja, dit moet hij niet hebben, dat er zoveel auto's tussen gaan komen. Want dan wordt het een lang jaar als dat iedere keer gaat gebeuren.
1: Ja, we mee met Isaac Hadjar. Ook hij in een voor hem goede ronde. Weet het zichzelf. Gaat naar de zevende tijd.
0: Op 2/10 van Max Verstappen. Dat is wel een beetje wat ik bedoel, daar ergens zitten, denk ik.
1: Ja, ik denk dat dat heel goed is voor
0: 2/10 is prima.
1: Hadjar. Ja, prima. Ja. En hij was de eerste sessie ook al een stukje langzamer.
0: Ja, toen was hij flink langzamer dan Verstappen. Verstappen
1: heeft hij ook weinig gereden.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar dan nog was een gat van 1,3 seconden. Dus ja.
1: Leclerc ook bezig aan een persoonlijke verbetering. Groen sector 1, groen sector 2. Wat doet hij dan? Sector 3? Nou, antwoord is helemaal niks. Want hij stuurt hem de pits in.
0: Zoals ze.
1: Hij breekt hem af. Dus Leclerc gelooft het wel. Had zichzelf natuurlijk nog wel iets kunnen verbeteren. Maar zij waren ook niet in de buurt gekomen van de Mercedes van Kimi Antonelli. Die toch wel soeverein bovenaan staat voorlopig. En ik zie ook niet heel snel meer iemand eroverheen komen.
0: Nee, dat idee heb ik ook niet. Ook omdat de hele top 10 naar binnen is. Is vaak wel een teken dat men aan de longrun gaat beginnen. Hadjar, foutje. Ja.
2: This is the story of turn 3 today. Like, what was that again?
3: Yeah, copy me. We'll have a look.
0: Ja, is daar niet blij met de balans in de auto. In bocht 3 inderdaad. Want nu gaat hij weer te snel om. Dan wordt hij bij Verstappen. Zelfde bocht 3.
4: Look what happened there on the apex turn 3 with the engine. That's what happens on the first time as well. The dropping of the amps. Clear.
5: Copy that.
0: Kijk. Drop in RPM. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dat de toeren droppen. Want ja, dat is je vermogen. Zo simpel moeten we het eigenlijk stellen. Hier Arvid Lindblad. Is een van de weinige jongens die nog buiten is. Op dit moment zijn Lawson, Gasly, Lindblad, dus Berman, Hülkenberg, Albon en Stroll buiten. En ook Oscar Piastri. Dat betekent dat de rest dus binnen staat. Ja.
1: Ja, Lindblad bezig met een long run. Yep, medium compound. Kijken wat hij doet.
0: Ja, van hem is natuurlijk de vraag, hè, of hij volgend jaar nog bij Racing Bulls rijdt. Ja, ik vond het wel een opvallend gerucht. Waar Soy Motor mee kwam. Dat Nicolas Tsolov wel al getekend zou hebben voor een zitje 2027 bij Racing Bulls. Ja.
1: Ja.
0: Waarom zou je Lindblad Lawson nu aanpassen?
1: Nee, dat zie ik ook niet zo snel. Maar goed, laten we eerst maar eens kijken of die geruchten allemaal op waarheid gebaseerd zijn. En dat zij zitten nooit in de Formule 1.
0: Zij willen er nog wel eens naast zitten, dat is zeker zo. Maar goed, het zette mij wel aan het denken dat ik dacht, ja. Red Bull, het lijkt qua coureurs, we hebben nog niet over de top gesproken, maar qua coureurs lijkt het eindelijk even rustig. Het is goed zo. Tenminste, dat is mijn persoonlijke mening. Maar
1: ja, maar goed, ze kijken ook natuurlijk continu. Hè. Ze evalueren natuurlijk continu hun rijders.
0: Ja,
1: en zodra er geen stijgende lijn in zit, dan zien ze liever iemand anders.
0: Ja.
1: Maar goed, ik vind dat wel, zeker in het geval van Lindblad, is dat nog een beetje vroeg om daar iets over te zeggen. Hij is tot nu toe goed onderweg, in ieder geval dit weekend. En een goede eerste sessie gereden waar hij de zesde tijd eindigde. Ja, en ook nu zou hij met een kleine verbetering de top 10 in kunnen komen. En zolang hij dat maar blijft doen, dan blijft hij in principe ook aan de goede kant van de medaille.
0: Ja,
1: binnen het opleidingsteam van Red Bull, zou je zeggen.
0: Dat zou je zeggen, inderdaad. Piastri ook bezig aan een long run. Gaan we dat weer eventjes in de gaten houden. Zijn tijd is een 1.11.3. Gasly, Lindblad 1.11.9. Maar goed, De rest is nog niet echt begonnen. Verstappen komt nu naar buiten op een medium compound band. Norris gaat zo over de streep komen om in de gaten te houden. En ook Lewis gaat nu over de streep komen. 1, 11, 4. Oké. Okay. Tiende langzamer dan Piastri deze ronde. Maar goed, dat gaan we zien. Dat gaan we meemaken. Norris zit in 10-8. Hallo. In vergelijking met is dat aardig snel. Kimi Antonelli ook buiten trouwens nu. En Hamilton klaagt over onderstuur.
1: Nou, voor Norris een 1-10-8 in de long run. Piastri 1-11-3. Hamilton 1-11-4. Lindblad 1-11-8. Gasly 1-11-9. Ja, zit allemaal ja, relatief. Hè? Zo, voor een long run in ieder geval zit het relatief dicht bij elkaar.
0: Nou, de twee McLaren's 4000ste van elkaar afgelopen ronde. Dus inderdaad, dat is zeker zo. Lewis Hamilton. Gaf ook weer aan, hè, van moet in die kartsport toch eens gaan kijken. Nou, hoe we het toch allemaal weer betaalbaarder gaan krijgen. Want op deze manier wordt het echt een rijke stinkertsport.
1: Ja, dat is natuurlijk deels waar. Alleen
0: dat is het altijd.
1: Deels ook niet waar. Hè? Want tegenwoordig door al die rijdersprogramma's van Formule 1 teams dat al relatief vroeg begint, is er wel veel ondersteuning voor talent. Veel meer dan 20, 30 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus ik ben het daar maar deels mee eens. Kijk, tuurlijk, karting is duur. Alles is duur. Hè? Mensen, je rijdt internationaal. Je hebt meerdere chassis nodig in een seizoen. Laat staan de motoren.
0: Steeds banden.
1: Ja, dus je krijgt het niet heel veel goedkoper. Natuurlijk zijn er wel initiatieven, hè, met de eenheidsklasses waarbij die kosten wel ietsje lager zijn. Maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd. Dat is ook, denk ik, wat je in de Formule 1 van vandaag ziet, is dat toch wel de grootste talenten uiteindelijk ook er wel komen. En natuurlijk zijn er ook altijd jongens die groot talent waren die er niet komen. Maar ik denk dat als je kijkt naar het veld van de Formule 1 vandaag de dag, dat wel allemaal jongens zijn die goed zijn. Hè. Zelfs Lance Stroll, waar natuurlijk heel veel kritiek altijd op is. Hè, omdat zijn vader natuurlijk heel vermogend is. Maar ook Lance Stroll heeft het gewoon ontzettend goed gedaan in de klasses onder de Formule 1. Hè. En was daar een uitzonderlijk talent. Dus natuurlijk, misschien zou je hem vandaag de dag niet meer in de Formule 1 hoeven zien. Hè? Met zijn prestaties van de afgelopen jaren had hij in een normale situatie had hij al plaatsgemaakt. Maar ja, het feit dat hij er is gekomen, verbaast mij niet en vind ik ook wel terecht.
0: Nee, precies. Verstappen heeft bijvoorbeeld Chris Lullum echt opgeleid om in dat lange afstandsracen echt furoren te maken. En hij komt echt vanuit het sim racen. Ik denk dat dat dus ook een ingang is voor heel veel jongens om wel je in de kijker te raken.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb een seizoen in de GT Masters gereden met Nissan, het team van Nissan. Ja. En met zo'n GTR. En ik had op een gegeven moment ook een teamgenoot die dus uit die PlayStation opleiding kwam. Ja. En dat is toch wel leuk om dat van dichtbij te zien. Hè. Die jongens zijn natuurlijk heel theoretisch aangelegd. En dat is natuurlijk ook wel gedeeltelijk waar de sport heen gaat. Terwijl we een snap moment van Verstappen zien in de replay.
4: Ja, lovely leg again.
1: En hij zegt, lovely leg again. En daarmee bedoelt hij weer dat eigenlijk dat toerental wegvalt. Hè. Dus dat bedoelt hij met de leg. Dat in het midden van de bocht toerental wegvalt. Daardoor zakt de auto in en raakt hij hem kwijt van aan de achterzijde. Ook hier een mooi staatje van de track dominance Verstappen versus Hadjar. En dan zie je toch dat Hadjar op de twee lange rechte stukken toch ietsje sneller is. Dus dat zou toch met afstelling te maken kunnen hebben.
0: Ja, en bocht 3. En dat vind ik ook wel opvallend. Omdat je Hadjar echt hebt horen klagen over de afstelling rondom juist vooral bocht 3.
1: Ja, klopt. Alleen goed, als je gewoon met minder downforce rijdt, dan pak je op dat hele stuk natuurlijk wel wat.
0: Maar goed, de teamgenoot bij de Nissan.
1: Ja, nee, dat was inderdaad ook een jongen vanuit de PlayStation opleiding.
0: Maar deed hij het goed?
1: Ja, nou, niet zo goed, maar gewoon, hij was prima. Ja.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook een aantal die het wel heel goed hebben gedaan. Hè? Dus dat is, in dat opzicht is autosport wel toegankelijker geworden. En dat komt ook wel door de populariteit natuurlijk van Formule 1. Kijk, ja. Wereldwijd natuurlijk zoveel mensen naar.
0: Ja.
1: Dat het, ja, natuurlijk, het is geen volkssport zoals voetbal, hè, of hockey of ja, de sporten die je gewoon met een bal doet.
0: Mega slide inderdaad, snel momentje. Hey, waait ook nog wat af.
1: Klein plaatje wat eraf springt bij de auto van Max Verstappen.
0: Vanaf de engine cover lijkt wel. Oh nee.
1: Ja, of hij rijdt ergens overheen, dat kan ook.
0: Dat kan ook nog.
1: Nou ja, goed, in ieder geval een stukje van de auto.
0: To be continued wat dat betreft.
1: Nou, je hebt natuurlijk verre verleden in de Formule 1 echt rijders gehad die een stoeltje kochten.
0: Ja, letterlijk. Ja.
1: Die totaal niks te zoeken hadden eigenlijk in de top van de autosport.
0: En, ja, daar was natuurlijk die pre-qualifying.
1: Ja, die 107% regel ook. Ja. Die heel lang van kracht was. En, ja, dat was natuurlijk heel slecht op een gegeven moment. En dat, nou, gelukkig zie je dat vandaag de dag niet meer. Hè? Ook met de invoering van de superlicentie.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk ook iets redelijk recents nog steeds is.
0: Ja, anders inderdaad. Ja, en je kan niet in een one-off, zeg maar. Het kan niet echt meer. Dat je voor één wedstrijd een auto koopt of huurt of maakt. Of nou, noem het hoe je het noemen wilt. Wat je bijvoorbeeld in IndyCar nog wel zou kunnen doen.
1: Ja, maar goed, vroeger het team van Minardi bijvoorbeeld. Ja. Of Forti Ford of Simtek of al dat soort iconische...
0: ART.
1: Ja, er zijn zoveel vergeten teams. LaRousse, echt oude Formule 1-teams.
0: Ja. Ja,
1: waar je daar natuurlijk wel veel makkelijker binnenkwam. En dat is gelukkig wel voorbij.
0: Ja, exact. En nu moeten we het doen met deze 22. Nou ja, eigenlijk voor nu deze 20. Want Bottas Perez te midden.
2: I need the car to give me power, man. Because otherwise I'm gonna get overtaken. And then we're
1: the... Isaac Hadjar klaagt over meer power. Terwijl we toch zagen duidelijk dat hij op de rechte stukken sneller is dan Max Verstappen.
0: Ja.
1: Dus hoe zal dat dan voor Max wel niet zijn? Maar in ieder geval een zeer teleurgestelde Isaac Hadjar.
0: Ja, meld, anders worden we ingehaald. Ja, en dan zitten we in de shit. In het verkeer. Norris bocht 3 aan hem. Oh, oh. Ja, die kreeg hem niet gestopt gewoon. Is dit te laat? Of is dit puur vanwege de lock-up?
1: Hij
0: is te laat, hè?
1: Ja, te laat geremd lock-up. Hij laat zijn rem los. En, maar ja, misschien ook een andere fuel load. Ja, gewoon dingen proberen. Daar is natuurlijk ook deze training voor. Hè?
0: Ja,
1: we kijken ondertussen met een schuine oog naar de longrun tijden. Dan zien we Max Verstappen 1.11.8. Hamilton 1.12.3. Russell 1.11.3. Hadjar 1.12.2. Leclerc 1.12.0. Ja, het zit allemaal een beetje rond de hoge 1.11's, lage 1.12's. Antonelli met een goede longrun tijd, 1.11.1.
0: Ja, ik vind inderdaad Mercedes ziet er uiteraard, wil ik bijna erbij zeggen, heel goed uit met 1.11.1. De rest zit inderdaad allemaal 1.11 hoog, 1.12 laag. Dat is dus bijna een volle seconde over dit circuit. Pang. Dat is wel een uppercut hoor, als je die op zondag uit kan delen. Want daar ga je ook wel mensen mee passeren met dat snelheidsverschil.
1: Ja.
0: Stel je kwalificeert erachter, is het nog steeds geen probleem.
1: Nee, klopt. En op dit circuit al helemaal niet. Hè. Dit is een circuit waar als je de power hebt en je zit er dicht op, dan in principe is het kwestie van tijd voordat je je voorganger passeert.
0: Ja, je kan hier inderdaad gewoon ook nog prima inhalen. Ja, dat heb je ook al gezegd. Je hebt best wel wat goede inhaalmogelijkheden hier hoor. Bocht 1, dat wordt vaak gebruikt om echt die op te lijnen richting bocht 3. Juist hier nog niet naast frotten, maar juist dit gedeelte hier aan te vallen. Waar we nu zijn, aan boord bij Leclerc. En ook richting bocht 4 met dat gedeelte naar beneden. Nog 3 minuten en 15 seconden. En dan zit training 2 en daarmee de vrijdag voor wat betreft de Formule 1 er alweer op.
1: Ja, dan gaan we in ieder geval in de rondetijden denk ik niet heel veel verbeteringen meer zien. Of eigenlijk helemaal geen. En ja, wat valt dan op? Dat het veld best wel ver uit elkaar ligt. Dat vind ik voor een circuit wat zo kort is met zo weinig bochten. Dat hebben we in het verleden wel anders gezien. Hè? Dat het toch een stuk dichter op elkaar zat. We hebben volgens mij wel eens in de kwalificatie gehad. In ieder geval, het is natuurlijk geen kwalificatie. Maar in de kwalificatie wel eens gehad dat het... dat ze allemaal binnen een seconde stonden.
0: Ja, terwijl we hier zeker.
1: Charles Leclerc een andere weg zien kiezen.
0: Kijk, ja, over zijn momentje. Insturen van 9. Moest hem even opvangen. Ja, dan kunnen we hem beter even laten lopen, want anders vouw je dat ding op. De rondetijd van 1.15 kun je ook vergeten. Want dan gaat hij in de race toch echt proberen dit soort fouten om te minimaliseren. Verstappen 1.11.4. Antonelli 1.11.6 in de afgelopen ronde. Om aan te geven dat er ook Verstappen toch nog echt wel klippeltje naar beneden heeft zitten. Kijk hier, is het al eigenlijk gebeurd.
1: Ja.
0: Ja, er zit een aardige hobbel daar in die uitloopstrook trouwens. Zo.
1: Ja, maar dan rij je ook eigenlijk om die grindbak heen. Hè, die is neergelegd om tracklimits te voorkomen. Rij je dan omheen. Dus dan, ja, dat ziet er eigenlijk spectaculairder uit dan het is.
0: Dan het is in Bido. Aardig momentje hoor van Charles Leclerc. Contractverlenging op zak. Vol bezig met allerlei soorten bedrijven. Echt, noem het en hij zit erin. En goed. Achtste tijd voor hem. Daar zal hij nog niet heel vrolijk van worden. Lewis Hamilton daarentegen. Vijfde tijd voor hem. Naar buiten gereden op de zachte band. Gaat daar een proefstart meedoen. Dat zal sowieso wel opvallend zijn. Want ja, die hebben we niet kunnen doen aan het einde van die eerste training. Vanwege dus het stilvallen van Checo Perez.
1: Replay Verstappen. Bij Max Verstappen. Wat gebeurt daar?
0: Insturen 9, maar ook die achterkant die lijkt niet te happen. Het grip niet, lijkt wel.
1: Het is een beetje hetzelfde als wat we net bij de Ferrari zagen. Hè? Eigenlijk de ene laatste bocht. Rechter bij de pit entry. Hij pakt ook nog een klein beetje grindbak mee met zijn linkerkant. Maar niks ernstigs verder voor Max Verstappen.
0: En dus nog een halve minuut voor Max Verstappen en de zijne. Even kijken, Verstappen. Nou, toch nog wel redelijk lang in ieder geval aan het gummen op deze dingen. Op de medium compound band. 22 rondes al. En ja, de snelste tijd gaat zijn. Kimi Antonelli gaat voor 2 uit 2. Want ja, was dus al de snelste in de eerste vrije training. Niemand nu bezig met een persoonlijke verbetering. En dus de tweede training ook een prooi voor die Italiaan. De allersnelste van de vrijdag. Met een tijd van 1.70.1.4. Dan de twee McLaren's. Daar zullen ze toch heel blij mee zijn. Piastri en Norris.
1: Ja, ik denk heel goed resultaat voor beide. Hè. Natuurlijk Piastri helemaal. Hè, met een tweede tijd. Voor hem toch op 2/10. Dat dan weer wel. Ruim 2/10.
0: Ja.
1: Maar goed, ik denk dat ze heel tevreden zijn met dit resultaat. En als ze dit in de kwalificatie zouden bereiken, dat zouden ze nu vertekenen.
0: Precies. Maar ja, we weten ook, hè, Norris staat er 3/10 achter. 3/10 op dit circuit is heel veel.
1: Ja.
0: Daar kunnen echt nog 5 auto's tussen, theoretisch. Dus ja, dat gaan we zien, dat gaan we meemaken. Maar het feit is wel dat voor nu is het goed voor de plaatsen 2 en 3. Verstappen, vierde tijd voor hem. Ja, in het begin dat stoeltje wat niet goed zat. Maar uiteindelijk...
1: Ja, uiteindelijk...
5: Can we call the brakes from that? Please call the brakes.
6: Yeah, I think some brakes have been on fire for like 5 laps.
5: Yeah, they are hot.
0: Ja, precies. Hele warme remmen bij Lando Norris. Cool the brakes.
1: Ja, natuurlijk met deze temperatuur is dat natuurlijk wel echt wel een issue.
0: Hoe kun je dat het beste doen nu nog?
1: Nou, ondanks dat het heel warm is. Ja, eigenlijk je inlap gewoon bijna niet remmen. Dat is het. Hè. Je moet snelheid hebben en de rem bijna niet aanraken. Dus je laat de auto eigenlijk uitrollen. Overal, ja, dan hopen dat voldoende koelt. Maar dit is wel dit zijn wel omstandigheden waarbij je daar extra aandacht aan moet geven. Want je moet er niet aan denken. Als je in één keer stopt in de pitlane, dan vliegen ze gewoon in de fik.
0: Ja. En dat gaan we wellicht zondag ook nog weer zien. Hebben we al gezien dit jaar eerder. bij verschillende mensen trouwens. De proefstart. Als ook Norris aansluit. Op dit moment vooraan staat daar Hulkenberg. Dat is de voorste van het spul. Lassen.
7: It smells terrible in here. My brakes.
0: Ook al.
7: Rotness.
0: Ja. Klaagt ook over de warme remmen. Ja, het is toch het thema van het weekend, denk ik. En waar dan ook in Europa, zo'n beetje. Lando Norris in ieder geval weer vertrokken. Heeft een redelijke proefstart afgelegd. Vaak schakelen ze nog wel iemand aan boord. Dat zou ik wel even mooi vinden. Even mee kunnen kijken en luisteren vooral. Bij een van de jongens die daar klaarstaan. Uiteraard het opladen van de turbo. Het volladen van de turbo. En dan in één keer wordt al het vermogen losgelaten op het asfalt. En in slagvolgorde vertrekt iedereen dan rustig aan. Richting de Niki Lauda-curve. Een van de twee Oostenrijkse wereldkampioenen die een bocht naar zich hebben vernoemd. De andere is Jochen Rien trouwens. Die heeft bocht 9 naar zich vernoemd gekregen. Lewis Hamilton. Daar schakelen we eigenlijk net te laat mee. Daar missen we eigenlijk de hele start bij. Los van dat dit natuurlijk altijd wel gave shots zijn. Maar goed, dan zit de training er dus op. En is Antonelli de allersnelste van de vrijdag. Ja, hadden we iets anders verwacht, Bas? Ja, ik...
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Het zou denk ik, dat is mijn mening, zou voor het kampioenschap wel leuker zijn als er wat spanning komt. Hè? Dat Antonelli hem niet nu weer helemaal naar zich toe trekt. Hè? Het zou natuurlijk mooi zijn, wie het ook is. Maar ja, voorlopig staat hij weer bovenaan.
0: Voorlopig staat hij er zeker bovenaan te pronken. Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, dat de top 5. Dan Russell op 6. Hadjar en Leclerc, Lawson en Bortoletto sluit de top 10. De 2 Cadillac. Die kwamen nog in de problemen. Dat gaat nog wel een dingetje worden om in de gaten te houden hoe zij ervoor staan morgen bij de derde training. Die is uiteraard hier ook te volgen op Grand Prix Radio 12:30. Dat is dan het moment om in te schakelen. Ja, voor wat betreft de actie op het circuit in Oostenrijk zit erop, Bas. Hartstikke bedankt.
1: Geen dank.
0: En wij gaan hier uiteraard gewoon verder. Hier op Grand Prix Radio met alle updates rondom de sport. En dat gaan we doen met Rick van Veldhuizen. Veel plezier.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
9: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
20: Kan het ook sneller?
19: Ondernemers pakken meteen door...
20: Ik voel dat doorpakken niet.
19: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
20: Sneller! Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
22: De vriendelijke specialist DA.
23: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
28: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Rick van Veldhuizen.
2: Vanavond om 9 uur Frankrijk tegen Noorwegen. Oftewel Mbappé tegen Haaland. Het gaat om groepswinst, dat staat op het spel. Maar misschien ook al voorzichtig krachten sparen. Want de knock-outfase die komt er ook aan. Grand Prix Radio. En oh ja, Mastermixer Ben Lieberland zometeen om 10 voor 6:30. Met een nieuw...

0: Andy Grammer en Max hoor je. Goedenavond.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: Belangrijkste affiche voor vanavond is de wedstrijd om 9 uur tussen Noorwegen en Frankrijk. En op papier staat natuurlijk een groot

voor. Maar juist daardoor zit er ook nog een extra laag onder deze wedstrijd. Noorwegen en Frankrijk willen allebei groepswinnaar worden. Maar ja, daar moeten ze ook slim mee omgaan. Het WK wordt namelijk vanaf nu zwaarder, meer druk, mogelijke verlengingen, mogelijke strafschoppen en spelers die toch al wat meters in de benen hebben. De Noorse bondscoach Solbakken heeft aangegeven dat hij verstandig met zijn ploeg wil omgaan. Niet dom alles kapot spelen omdat het affiche Noorwegen tegen Frankrijk zo mooi is. Maar ook niet om de wedstrijd weg te geven. Ja, wat wil je dan? Maak een keuze. Goed, dat maakt de wedstrijd wel interessant. Niet alleen wie wint, maar ook wie vooral fris blijft. Andere belangrijke wedstrijd vanavond is de wedstrijd tussen twee Spaans sprekende landen. Uruguay tegen Spanje. En dat gaat beginnen vannacht om 2:00. Ja, ook in Spanje zijn ze daar niet blij mee, denk ik. Alhoewel, Spanjaarden doen niet zo moeilijk over late wedstrijden. Die blijven gewoon wat langer op. Zitten ze niet mee. Uruguay begon het toernooi met 2 gelijke spelen. En dus heeft nog altijd geen enkele overwinning te pakken. En dat is voor de ploeg van Marcelo Bielsa ongemakkelijk. Veel intensiteit, veel voetbal, maar nog niet genoeg resultaat. Spanje staat er beter voor, maar ook daar klinkt de waarschuwing. Het moet beter, het moet scherper en vooral constanter. Spaanse bondscoach Luis de la Fuente zei al dat zijn ploeg les heeft geleerd uit de eerdere remise tegen Kaapverdië. En dan was er nog Lamine Yamal. Zo'n speler waar je als verdediging niet 90 minuten met een half oog naar kunt kijken. Daar moet echt een plan voor zijn. Dus dit kan zo'n nachtwedstrijd worden waarvan je morgenochtend denkt, ja, had ik dan toch maar heel even gekeken. Ja, dat zijn van die overdenkingen. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onze eigen mastermixer Ben Liebrand komt eraan met weer een nieuwe minimix. Nu Crystal Waters. Hier is de Gypsy Woman. Doing

een liedje waar je een beetje liederlijk mag meedoen. Met la da di da da da, la da di da da da. Je hoorde Crystal Waters en de Gypsy Woman bij Grand Prix Radio. Ik heb het nog niet gehad over de TT van Assen. Dit weekend natuurlijk. En de

afspraak in hun kalender. Dat is traditie, camping, snelheid en die typische TT-sfeer. Daar dit weekend dus veel meer over bij Grand Prix Radio. En vannacht is in New York de ontknoping van de US Dart Masters. Ja, dat gaat gebeuren in Madison Square.

0: om daar met je pijltjes te mogen gaan gooien. De US Dart Masters, Gian van Veen in de kwartfinale tegen Johnny Clayton. Onthoud die alvast. Hij staat al te popelen. Hij komt er zo aan. Mastermixer Ben Liebrand met de minimix van deze week.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: uit een sfeervol liedje. Sam Hunt hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio en Take Your Time. Ja, neem even je tijd. Ga er even lekker voor zitten, want hij zit er ook klaar voor. Aan de andere kant van het Amerikaanse continent, aan de westkant, daar zit onze eigen Ben Liebrand. Wekelijks voorziet hij ons van een heerlijke mix. Ben benieuwd wat er vandaag weer bij kop en kont wordt gepakt. Ben, wat wordt het?
1: Ja, een tijd geleden heb ik al Divine Native Love gedaan en nu is aan de beurt Shoot Your Shot. Dus ik heb even van wat dikke planken hout gezaagd en bij deze de waarschuwing aan je speakers. Dus zet hem even op standje 11 voor de nieuwe versie van Divine Shoot Your Shot.

0: Dan kun je ook meedoen met je theekopje en het theelepeltje. Lijkt me heerlijk. Goed, dat was het voor deze week. Dankjewel, Ben.
1: Helemaal super. Tot volgende week.
0: En wie er geen genoeg kan krijgen van mastermixer Ben Liebrand, die raad ik aan om morgenavond om 11 uur de radio even te zetten op Grand Prix Radio, jouw sportradio, maar op dat moment even jouw mixradio. Want Ben Liebrand gaat een Michael Jackson mix maken, een uur lang. Nou ja, hij zegt dat hij hem al gemaakt heeft, dan gaat hij hem uitzenden. Gaat een Michael Jackson mix maken, een uur lang. Nou ja. Hij zegt dat hij hem al gemaakt heeft, dan gaat hij hem uitzenden. Wauw, ik ben heel erg benieuwd. Nou, sterker nog, ik heb al stukjes gehoord.

0: tijd. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlet.

0: op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De NS verwacht dat er tot en met dinsdag minder treinen rijden dan normaal. Hun treinen gaan één voor één stuk door de hitte. En het zijn er intussen zoveel dat de werkplaats het niet meer kan bijbenen. Het kabinet gaat de bezem halen door

0: Het ambtenarenapparaat. Volgens staatssecretaris Van den Burg kan het wel wat minder. Vooral het aantal managers moet omlaag. En de stikstofplannen die het kabinet vanmiddag presenteerde zijn pijnlijk voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. In het buitenland wordt Nederland tegen Marokko nu al een aantrekkelijk affiche genoemd. Een wedstrijd om van te watertanden. Er wordt benadrukt dat Oranje Brazilië in deze ronde niet treft. Brian Brobby krijgt bovendien lof omdat hij dit wereldkampioenschap al 3 keer scoorde. Australië heeft op het WK met 0-0 tegen Paraguay gelijk gespeeld en heeft daarmee een plek bij de laatste 32 bemachtigd. Paraguay is als 3e geëindigd in groep D. De Verenigde Staten hebben met 3-2 van Turkije verloren. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Goederede en Renesse heb je 25 minuten vertraging. Dat is vanwege Concert at Sea. En op de N200 Haarlem-Zandvoort tussen Overveen en Zandvoort doe je er 10 minuten langer over.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
5: In tegenstelling tot Max Verstappen zit je hier wel goed in je zitje. Je voelt je altijd thuis bij
1: Grand Prix Radio.
6: All the subtle flavors of my life are become bitter. The seeds and poison leaves without you. You represent what's true.

als een echte sportploeg. We come as one. You're the faithless bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Even kijken wat er in de afsluitende derde ronde van de diverse groepen vanavond nog gespeeld gaat worden. Je weet, alle teams van de diverse pools spelen tegelijkertijd. Zodat niemand voorsprong heeft aan informatie of wat dan ook. Dus pool I begint vanavond om 9 uur. En dan is het hoofdaffiche toch wel Noorwegen tegen Frankrijk. En dan nog Senegal, die nog moet strijden tegen Irak. Ook zij beginnen om 9 uur. Dan kijken we even naar vannacht. Want vannacht om 2 uur spelen Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië. En Uruguay speelt tegen Spanje om 2 uur vannacht. Ik zei het al eerder, die Spanjaarden maken over het algemeen minder problemen van nachtelijke wedstrijden dan wij hier in Nederland helaas. Alhoewel, er hebben best wel veel mensen nog gekeken hoor, naar de wedstrijd van gisteravond. En ja, dan hebben we ook nog groep G. Die gaat om 5 uur, jawel, 5 uur morgenochtend spelen. Dat zijn de wedstrijden tussen Egypte en Iran en Nieuw-Zeeland tegen nog steeds het povere België. En dan moeten die Belgen ook nog een keertje om 5 uur gaan kijken. En wij klaagden gisteren al over 1 uur. Ja, de Belgen zullen ongetwijfeld kijken, maar ze zijn ook niet allemaal tevreden over hun spelers van het nationale elftal. Dus die hebben als België nog wel wat recht te zetten. Ja, de vraag is alleen, zijn ze daartoe machtig of niet? Want soms maken ze op mij wel een hele uitgebluste indruk. Maar goed, op het moment dat de Brabazon gespeeld wordt, dan zie je toch dat menig Belg zichzelf weer 4 recht overeind zet. Dus laat ik hopen dat ze na het volkslied weer een mooi potje van maken. Nou, niet een potje als dit. Nou goed, je begrijpt wat ik bedoel. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maar nu Dua Lipa. Hier is de training season.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

jouw sportradio. Hele weekend zijn wij goed te beluisteren. Grand Prix Radio via de 97.6 FM in de Randstad. Via DAB Plus in geheel Nederland. Via de app online kun je ons over de hele wereld beluisteren. Met andere woorden, iedere vorm van sport is bij ons weer terug te vinden. Dit weekend tussen 10 en 12 presenteer ik Koffie en Classics in plaats van Rob van Zomeren. Houd er ook even rekening mee. Als we dan toch bezig zijn met een soort van uitrollen van het spoorboekje, zondag vanaf 14:50 nemen Olaf Mol en Jack Ploy je mee richting de race in Oostenrijk. Banden, strategie, paddockverhalen en natuurlijk de vraag of Verstappen op de Red Bull Ring kan terugslaan. Zie je dan via kijk.nl. Want dan zijn de heren ook daar volledig in beeld. Nou, ik denk dat je weer helemaal op de hoogte bent van alles en nog wat. Ik wens je een fijne voetbalavond. En wat mij betreft graag tot morgen tussen 10 en 12 bij Coffee & Classics.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats er niet meer kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren dat manager is, kan best wel omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg, en daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen waar het kabinet mee komt zijn pijnlijk en ingrijpend voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs als Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, is de reactie. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want die heeft een update gekregen, maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker een halve seconde sneller dan Max. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan nu.
2: Grand Prix Radio.
4: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
11: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
13: De vriendelijke specialist. DA.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pas je eindelijk het

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe...

0: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl.
10: Grand Prix Radio.
11: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. Het wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Dat zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af, blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette. En wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door...
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Sneller!
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
19: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
18: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
19: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
0: Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas Selaheddin noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hey, hoor je dat?

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hoi doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
18: Grand Prix Radio.
19: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en

Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Achraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekke erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League, nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. De reddingsoperaties komen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan vandaag.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Het strand, propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: twice.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan en dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop en het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: 30% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl.

0: vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
12: Grand Prix Radio.
13: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Nachtradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schavendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegen krijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Ja, het

0: Plus. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
19: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist
2: DA. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.

0: Rook?
1: Nee, och, ik heb hem zelf och.
0: Nee, rook, uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?

0: Free Radio.
1: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepsduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste Interland goal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. gewoon schitterend.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker. Net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
20: Grand Prix Radio.
21: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de Eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas Selahedin noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Om Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
2: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
5: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist DA.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League, nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepsduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan. En dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop. En het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstad Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En een gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
1: Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje.

onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.